0: understand.
1: Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 43. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het land van de Gerasenen. Zodra hij van boord was gegaan, kwam vanuit de rotsgraven meteen iemand hem tegemoet die in de greep was van een onreine geest. Hij had zijn verblijf in die graven. Zelfs met een ketting kon niemand hem hier vastbinden, want hij was al vaak met voetboeien en kettingen vastgebonden, maar de kettingen had hij uit elkaar getrokken en de boeien had hij vernield. Niemand kon hem bedwingen. Dag en nacht liep hij tussen de graven en op de bergen te brullen en zichzelf met stenen te beuken. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem op zijn knieën en brulde met luide stem: "Wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God, doe mij geen pijn." Want hij had hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." Jezus vroeg hem: "Wat is uw naam?" En hij antwoordde: "Mijn naam is Legio, want we zijn met velen." En hij smeekte hem hen niet het land uit te sturen. Nu weidde daar tegen de berghelling een grote troep varkens. Ze smeekten hem: "Stuur ons naar die varkens om daarin te gaan." Hij stond hun dat toe. De onreine geesten kwamen eruit en gingen de varkens in. En de troep stoof de helling af, het meer in, zo'n 2000. En ze verdronken in het meer. En de varkenshoeders gingen er vandoor en vertelden het in de stad en op het land. De mensen kwamen kijken wat er nu precies gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen toen de bezetene zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. De man die in de macht van Legio was geweest. En ze werden met ontzag vervuld. Ooggetuigen vertelden hun hoe het met de bezetene was gegaan en ook over de varkens. Toen smeekten ze hem uit hun gebied weg te gaan. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest of hij met hem mee mocht. Hij vond het niet goed, maar zei hem: "Ga naar huis, naar uw familie, en vertel hun wat de Heer voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u heeft ontfermd." Hij ging weg en begon in de Decapolis te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En allen stonden verbaasd. Toen Jezus weer met de boot naar de overkant gegaan was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. Dat was aan het meer. Daar kwam Jairus aan, een van de synagogebestuurders. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten en smeekte hem dringend: "Mijn dochtertje is doodziek. Kom mee en leg haar de handen op, zodat ze gered wordt en in leven blijft." Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem op. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achter zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: "Wie heeft mijn kleren

Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwamen mensen uit het huis van de synagogebestuurder om hem te zeggen: uw dochter is gestorven. Wat valt u de meester nog lastig? Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd, zei tegen de synagogebestuurder: wees niet bang, heb maar vertrouwen. Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de synagogebestuurder en hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen. Hij ging naar binnen en zei: waarom die drukte en die tranen? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze allemaal naar buiten, nam de vader en moeder van het kind en zijn metgezellen mee en ze gingen het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte het kind bij de hand en zei haar: Talita kum. In vertaling betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en liep rond. Ze was 12 jaar. Ze raakte buiten zichzelf van opwinding. Hij beval hen met nadruk dat niemand dit te weten zou komen. En hij vroeg hen om haar eten te geven.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 56. Hij ging daar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn leerlingen volgden hem. Toen het Sabbat was, begon hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: waar heeft hij dat vandaan? Wat voor wijsheid is hem gegeven? En dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen. Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei hun: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis. Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. En hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen. Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven. Hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden. En hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok. Geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs. Wel sandalen aan te doen, maar geen 2 stel kleren aan te trekken. Hij zei tegen hen: als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg en stamp het zand van je voeten, een getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Koning Herodes hoorde over hen, want zijn naam was bekend geworden, en ze zeiden: Johannes de Doper is uit de doden opgewekt, daarom zijn die krachten in hem werkzaam. Maar anderen zeiden: het is Elia. En weer anderen: het is een profeet als andere profeten. Toen Herodes dat hoorde, zei hij: die Johannes, die ik heb laten onthoofden, is uit de doden opgewekt. Want zelf had Herodes Johannes laten arresteren en in de gevangenis laten zetten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te bezitten. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem uit de weg ruimen. Maar ze had daartoe niet de macht. Want Herodes had ontzag voor Johannes, in het besef dat deze een rechtvaardige en heilige man was, en hij nam hem in bescherming. Als hij naar hem luisterde, raakte hij steeds in verlegenheid, en toch hoorde hij hem graag. Er kwam een gunstige dag toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hofhouding, de legerleiding en de hoge heren van Galilea. De dochter van hem en Herodias kwam binnen en met haar dans deed ze Herodes en zijn gasten een groot genoegen. De koning zei tegen het meisje: vraag me wat je maar wil en ik zal het je geven. En hij deed er zelfs een eed op: wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging weg en zei tegen haar moeder: wat moet ik vragen? Die zei: het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze recht op de koning af en vroeg: ik wil dat u mij terstond op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. De koning werd bedroefd maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten wilde hij het haar niet weigeren. Meteen stuurde de koning iemand van zijn lijfwacht en gaf het bevel om het hoofd van Johannes te brengen. Die ging weg en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen het hoorden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelden hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten. Want er kwamen en gingen zoveel mensen dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen en kwamen er eerder aan dan zij. Toen hij van boord ging, zag hij een grote menigte. En hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Het was al laat geworden toen zijn leerlingen hem kwamen zeggen: dit is een eenzame plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen. Hij antwoordde hun: jullie moeten hun te eten geven. Ze zeiden tegen hem: moeten we voor 200 denariën brood gaan kopen en hun te eten geven? Maar hij zei hun: hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken. En toen ze het waren nagegaan, zeiden ze: 5 en nog 2 vissen. Hij zei dat ze allemaal in groepen in het groene gras moesten gaan zitten. Ze gingen zitten in groepjes van 100 en van 50. Hij nam die 5 broden en 2 vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze onder hen uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden 12 korven vol brokken op en ook wat van de vis over was. Het waren 5000 man die van het brood gegeten hadden. Meteen daarna dwong hij zijn leerlingen om aan boord te gaan en alvast over te steken naar Bethsaida. Dan zou hij intussen de menigte wegsturen. Toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij de berg op om te bidden. Het was al avond, toen de boot midden op het meer was en hij alleen aan land. Hij zag hoe ze zich afbeulden met roeien, want ze hadden de wind tegen. En tegen het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar hen toe. Hij wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem op het meer zagen lopen, dachten ze dat het een spook was, en ze begonnen te schreeuwen. Want allemaal zagen ze hem en ze raakten in paniek. Meteen begon hij met hen te spreken: rustig maar, ik ben het, wees niet bang. En hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Ze raakten helemaal buiten zichzelf, want ze hadden van de broden niets begrepen. Hun hart was versteend. Ze staken over en kwamen aan land in Genezaret, waar ze aanlegden. Ze gingen van boord en meteen herkenden de mensen hem. En ze trokken heel dat gebied rond. Men begon de zieken op bedden naar de plek te brengen waar ze hoorden dat hij was. Waar hij ook heen ging, naar dorpen of steden of hoeven, ze legden de zieken op de markt neer en ze vroegen hem om tenminste de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. en wie hem aanraakte, werd gered.

0: gelijk voor mij.
1: Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 37. De fariseeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij hem. Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine, dat wil zeggen met ongewassen handen. Want als de fariseeën en alle Joden niet met een beetje water hun handen gewassen hebben, eten ze niet, omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten. En wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen. Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden. Het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. De fariseeën en de schriftgeleerden vroegen hem: waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen? Hij zei tegen hen: treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, zoals geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun verering stelt niets voor. Wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen. Ook zei hij hun: het is fraai hoe u het gebod van God opzij zet om uw traditie overeind te houden. Zo heeft Mozes gezegd: eer uw vader en uw moeder. En wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u beweert: als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: waar ik u mee had kunnen ondersteunen is korban, dat wil zeggen offergave, dan hoeft hij niets meer voor zijn vader of moeder te doen. Zo ontkracht u het woord van God ten gunste van de traditie die u zelf overgeleverd hebt. U doet veel van dergelijke dingen. Weer riep hij de mensen bij zich en zei tegen hen: luister allemaal naar mij en begrijp me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Toen hij thuisgekomen was, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg van dit beeld. En hij zei tegen hen: zijn jullie ook zo vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat van buitenaf in de mens komt, hem niet onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik, en er weer uitgaat op het gemak. Daarmee verklaarde hij alle eten rein. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein. Hij vertrok vandaar en ging naar het gebied van Tyrus. Hij nam zijn intrek in een huis en wilde niet dat iemand het te weten kwam. Maar hij kon niet onopgemerkt blijven. Maar meteen toen een vrouw, van wie het dochtertje in de macht was van een onreine geest, van hem hoorde, ging ze naar hem toe en wierp zich voor zijn voeten. De vrouw was een Griekse, afkomstig uit Syrofenicië. Ze vroeg hem de demon uit haar dochter te drijven. Hij zei tegen haar: laat eerst de kinderen volop te eten krijgen, want het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven. Ze had hierop een weerwoord: Heer, ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimels van de kleintjes. Hij zei tegen haar: omdat u dit zegt, ga maar terug. De demon is al uit uw dochter weg. Ze ging naar huis, waar ze haar kind in bed vond, terwijl de demon verdwenen was. Hij vertrok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Decapolis. Ze brachten hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij hem op aan hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan. En hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tegen hem: Ephatha, wat betekent ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los en hij sprak normaal. Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden: geweldig wat hij allemaal gedaan heeft. Doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 38. In die tijd waren er weer veel mensen bijeen en ze hadden niets te eten. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: "Ik heb te doen met deze mensen. Ze zijn al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. En als ik ze met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Bovendien komen sommigen van ver." En zijn leerlingen antwoordden hem: "Waar haal je hier in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om deze mensen te eten te geven?" Hij vroeg hen: "Hoeveel broden hebben jullie?" Ze zeiden: 7. Hij vroeg de menigte om op de grond te gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze uit te delen. En ze deelden ze uit aan de menigte. Ze hadden ook een paar visjes. Hij sprak er de zegenbede over uit en vroeg hen ook die uit te delen. Ze hadden volop te eten en ze haalden 7 manden op met brokken die over waren. Er waren zo'n 4000 mensen. Hij stuurde ze weg. Meteen stapte hij met zijn leerlingen in de boot en ging naar het gebied van Dalmanuta. De fariseeën liepen uit en gingen met hem in discussie. Ze vroegen van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. Hij zuchtte hartgrondig en zei: "Deze mensen verlangen een teken. Ik verzeker u, aan deze mensen wordt beslist geen teken gegeven." Hij liet hen staan, ging weer aan boord en vertrok naar de overkant. Ze hadden vergeten brood mee te nemen en ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen met de woorden: "Kijk uit en pas op voor de zuurdesem van de fariseeën en voor de zuurdesem van Herodes." Ze praten er onder elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dat merkte, zei hij: "Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen en verstaan jullie het nog niet? Is jullie hart versteend? Jullie hebben toch ogen, zie je dan niet? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niet? Herinneren jullie je dan niet hoeveel volle korven met brokken je hebt opgehaald toen ik die 5 broden gebroken heb voor de 5000? Ze zeiden hem: 12. En hoeveel manden vol met brokken je hebt opgehaald toen met die 7 broden voor de 4000? Ze zeiden hem: 7. Hij zei tegen hen: "En jullie begrijpen het nog niet?" Ze kwamen in Bethsaida. Ze brachten een blinde bij hem en vroegen hem om die aan te raken. Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem: "Ziet u al iets?" Hij keek op en zei: "Ik zie mensen, ja, als bomen zie ik ze lopen." Daarna legde hij nog eens de handen op zijn ogen. Toen sperde hij zijn ogen open, werd beter en kon alles scherp zien. Hij stuurde hem naar huis met de woorden: "Niet het dorp ingaan." Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg hij zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Ze zeiden hem: "Johannes de Doper, volgens anderen Elia en weer anderen zeggen een van de profeten." Hij vroeg hen: "En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?" Petrus antwoordde hem: "U bent de Messias." Hij verbood hen met iemand over hem te spreken. Hij begon hen uit te leggen: "De mensenzoon moet veel lijden
Hij moet verworpen worden door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden en na 3 dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam hem apart en begon hem de les te lezen. Maar hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus. Weg daar, achter mij, Satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen. Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege mij en de goede boodschap, zal het redden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen, maar zichzelf schade toe te brengen? Want wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want wie zich schaamt voor mij en mijn woorden te midden van deze overspelige en afvallige generatie, over hem zal ook de mensenzoon zich schamen, wanneer hij, bekleed met de heerlijkheid van zijn vader, komt met de heilige engelen.

Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden, welkom opnieuw in het programma Heiligen Getuigen. Wij zullen voor u verder voorlezen uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. En nadat pater Aymar zijn nieuwe congregatie

ze erg geleden. En vanavond is ze helemaal uitgeput. Mijn arme zus. De hemel schijnt haar te roepen. 3 dagen later, op maandag de 11e, ging hij opnieuw naar het heiligdom van Notre-Dame de la Salette om Maria om hulp te smeken namens zijn zus. Vandaar reisde hij zuidwaarts naar het heiligdom van Notre-Dame du Lot en schreef enkele dagen later: we waren op woensdag de 13e bij Notre-Dame du Lot toen mijn zus bijna stierf. Maar ze herstelde na een ernstige terugval die 3 uur duurde. Het gaat nu beter met haar. Haar hoest hield op toen wij terugkwamen van Notre-Dame du Lot. Die nacht heb ik haar wat van de olie van de godslamp van Lot toegediend. Ze had een rustige nacht en de volgende ochtend hoestte ze niet meer. Vanaf die tijd bracht ik de gezegende olie aan, met hetzelfde resultaat. Ik denk dat ik tegen het einde van de week kan vertrekken. Nu zijn zus buiten levensgevaar was, keerde pater Aymar naar Parijs terug om het werk op te pakken dat hij had achtergelaten en dat zijn aandacht vereiste.

buiten Frankrijk. Nu de stichting in Jeruzalem van de baan was, ging Aymar in op een allang bestaand verzoek om in Brussel een communauté te stichten. Hij was een aantal keer in België geweest om te preken en tijdens die bezoeken was hij benaderd door een rijke vrouw, mevrouw de Meus. Die wenste dat de congregatie van Aymar zich ook in Brussel zou vestigen. Hij ontmoette haar in oktober 1865 in het kasteel van een vriend in Ostrigny, terwijl hij herstellende was van een cholera-epidemie die Parijs op dat moment teisterde. Hun ontmoeting eindigde met de afspraak dat een kapel en enkele aangrenzende appartementen ter beschikking zou worden gesteld aan de communiteit van het Heilige Sacrament. Met de zegen van de aartsbisschop

bisschop werd op 2 februari 1866 op het feest van de opdracht van de Heer in Brussel de eerste communiteit buiten Frankrijk geopend. Op de 6e van die maand schreef hij maar aan Pater de Cuers: "Ik heb het vreselijk druk gehad, maar hier is een nieuwtje. De Belgen zijn koeltjes. Onze grote strijd ging over de Romeinse liturgie, met de bedoeling dat zij hun Belgische antiliturgische praktijken opgeven voor de zuiver Romeinse. De zegening met het Heilige Sacrament is om 3 uur gepland, omdat de andere kerken die om 4 uur hebben en wij de naburige pastoor niet willen provoceren door die zegening op hetzelfde tijdstip te houden. We zijn verplicht bier te drinken, omdat wijn hier zo duur is. Gelukkig heeft Pater Champion ons wat miswijn uit zijn dorp gestuurd. Onze financiën zijn erg mager, maar ik weiger iets te vragen aan mevrouw de Meus of aan wie dan ook. Tot nu toe zijn we niets tekort gekomen, maar ik heb wel een rekening voor beddengoed en stoelen. Kunt u mij het geld sturen dat u opzij heeft gelegd? Ik heb een brief ontvangen van broeder François, waarin hij vraagt om het geld dat hij had toen hij bij ons kwam, om terug te keren naar zijn moeder voordat ze sterft. Ik heb geen idee hoeveel hij heeft gegeven, maar het moet in Parijs opgeschreven zijn. Ik heb hier geen papieren bij me. Kijk of het mogelijk is hem te laten wachten tot ik terug ben in Parijs. Het lastige is dat we geen broeder hebben om hem te vervangen in de keuken in Marseille. Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat elke broeder kan koken in geval van nood. Ik ga er hier en in Parijs iets aan doen. Op een dag werden we in de steek gelaten. Het was een feestdag en ik moest zelf koken omdat broeder François een vreselijke migraineaanval had. 10 dagen later schreef hij Pater Chanuet, de novicenmeester, een brief van dezelfde strekking. Dank u voor de 200 frank, maar ik voelde me een beetje ongemakkelijk toen ik wist dat u het van uw dagelijkse inkomsten afhaalde. Zodra ik iets heb, zal ik het u toesturen. Als broeder François zijn migraine krijgt, worden we allemaal kok, met mij voorop. We gaan door, alsof we met 20 zijn. Elke broeder doet 2 missen. En wat ik bewonder en prijs, is dat niemand iets zegt of laat merken dat hij overbelast is. Het zijn echte aanbidders uit liefde. Wij zien niemand, omdat we altijd bij de Heer zijn. We hebben geen tuin, geen wijn, geen warmte, geen marmelade. Welnu, we zijn in ieder geval gelukkiger dan jullie allemaal, want onze lieve Heer heeft het rantsoen van de genade verdubbeld." Uit deze brieven blijkt met welke alledaagse, gewone zorgen Pater Aymar te maken had. Financiële zaken, personeelsproblemen, huishoudelijke taken. Niets bijzonders. Maar als een jongleur aan het eind van een lange en vermoeiende voorstelling, lukte het hem niet altijd om alles perfect synchroon te laten lopen. Soms voelde hij zich overweldigd en niet in staat het spervuur van dingen die tegelijk op hem afkwamen onder controle te houden. Aan moeder Marguerite beschreef hij het gevoel: "Ik doe wat mensen moeten doen als het regent en ze hebben geen paraplu. De regen laten vallen en doorweekt raken." Hij werd inderdaad drijfnat en hij verwoestte daarbij bijna zijn gezondheid. Hoe graag hij ook de ontberingen van het oprichten van deze nieuwe stichting wilde doorstaan, zijn lichaam
kon de belasting niet aan. Hij werd ernstig ziek door gordelroos en hoge koorts. "Ik lijd nog steeds," schreef hij op 1 maart, "en ik weet niet wat mij mankeert, of het de mazelen zijn of niet. Ik heb al een tijdje geen energie meer. De vlekken komen en gaan." Maar even later zei hij tegen pater Chanuet: "Maak je geen zorgen over mij. Ik heb mijn eucharistische dienst hervat. Ik heb geen koorts meer. De gordelroos is weg. Ik wist niet waarom mijn schouders 's nachts pijn deden en waarom ik pijn aan mijn hart had. Vrijdag, toen de dokter kwam, zag ik dat ik grote pukkels had. Ik deed wat hij zei. Hij gaf me een laxeermiddel dat me zwak maakte. Ze maakten mij bang door te praten over mazelen en pokken, maar geen van beide deed zich voor. Gisterenavond heb ik gepreekt, dus je kunt zien dat mijn toestand verbetert. Ik stuur je een paar honderd frank die we hier verzameld hebben voor kaarsvet." Aymar voelde zich energieker worden en hervatte zijn werkzaamheden, maar hij kreeg een terugval waardoor hij bedlegerig werd en op een gegeven moment met zeer hoge koorts de dood nabij was. Door een plotselinge uitbarsting van de blaren daalde de koorts en herstelde hij. Enige tijd later stuurde hij een brief aan pater de Cuers: "Ik dacht eraan u te roepen, voordat het slechter met mij ging, om u vaarwel te zeggen. Ik had God gevraagd mij te laten sterven." Aymar besefte hoe dicht hij bij de dood was gekomen. "Ik wil u zeggen dat ik ziek was en dat ik nog leid. Afgelopen zaterdag zag ik de dood dichtbij komen. Ik kwam tot het inzicht dat wij maar één toevluchtsoord hebben, en dat is de onuitputtelijke barmhartigheid van God en de goedheid van onze lieve Heer." Aan iemand anders legde hij uit: "De goede God heeft mij niet gewild. Hij laat mij blijven om een beetje boete te doen, zodat ik niet lang in het vage vuur hoef te blijven."

0: De rest van het jaar was hij, als hij niet bezig was met communiteitszaken, aan het preken of gaf hij retraites, zijn favoriete apostolaat. Eind april preekte hij in Gent voor een groep die Vrouwen van Aanbidding heette. De maand erna, na zijn terugkeer uit België, preekte hij in de Karmel van Bergerac. In juli gaf hij een retraite in Moron. In september gaf hij een retraite in Angers. Daarna ging hij naar Nemours om een retraite te gaan geven na zijn laatste bedevaart naar de heiligdommen van Notre-Dame de la Salette en Notre-Dame du Lot. Tussen deze preekbeurten door zocht hij in de omgeving van Parijs naar een geschikte locatie voor een noviciaat. Hij vond dat het huis van Parijs te veel afleiding bood voor een goede vorming en dat het aantal novicen zo groot was dat hun aanwezigheid daar een last werd voor de rest van de communiteit. Na veel teleurstellingen vond hij een huis in Saint-Maurice, niet ver van Parijs. In juni bracht hij pater de Cuers op de hoogte van de aankoop. Ik schrijf u en de paters en broeders van de communiteit om u het nieuws te melden dat we een huis met een binnenplaats hebben gekocht, 2 uur buiten Parijs, aan de spoorlijn naar Orléans. Dit is werkelijk een goddelijke voorzienigheid, want we hebben nu alles wat we nodig hebben voor een noviciaat en later voor een huis waar men in de stilte kan verkeren. 5,75 hectare omheinde grond. Een gebouw in goede staat, dat op den duur 25 kamers kan herbergen. En een geschikte kapel. Het eigendom werd verkocht aan het tribunaal voor 77.000 frank. Onze goede en altijd toegewijde pater Chanuet zal de kosten op zich nemen, althans het grootste deel ervan. Het huis was niet onmiddellijk klaar voor bewoning, vanwege een aantal verbouwingen en reparaties die moesten worden afgerond. Pater Aymar, ongeduldig omdat hij het voor kerstmis wilde openen, vertrok naar Saint-Maurice en hielp mee om het klaar te krijgen. 2 uur voor middernacht op kerstavond was hij nog bezig met een hamer delen van het altaar op hun plaats te krijgen. Om middernacht was alles klaar en vierde hij de mis met 14 novicen. Dit noviciaat bleef in Saint-Maurice, afgezien van een korte onderbreking tijdens de oorlog van 1870, tot de uitwijzing van alle religieuzen uit Frankrijk in 1880. Toen moest het pand worden verkocht ten bate van de oprichting van een nieuw noviciaat in Brussel. In deze periode was Aymar ook geïnteresseerd in het opzetten van een project met pater D. uit het bisdom Parijs, om te werken aan de rehabilitatie van priesters. In een brief aan pater D. herinnerde hij eraan dat hij al in 1855 een dergelijk plan had voorgesteld aan de Heilige Vader, die er positief op had gereageerd. Dit denkbeeld komt van God. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk deze hulp nodig heeft. Het moet snel geregeld worden. Pater Aymar drong er bij pater D. op aan zich niet te laten ontmoedigen door de eventuele problemen, maar eenvoudigweg te vertrouwen op Gods genade. Hij voegde een kopie bij van een verzoekschrift aan de paus, waarin hij onder andere verklaarde dat hij en pater D. een plan hadden bedacht om ons te wijden aan de taak van rehabilitatie van ongelukkige priesters. Dit plan werd nooit uitgevoerd. Het jaar 1867. Het nieuwe jaar bracht hem geen respijt van de zorgen van het besturen van een nieuwe congregatie. Ondanks zijn veel eisende schema vond hij tijd om zijn apostolaat voor de Eerste Communie voort te zetten. Bovendien nam hij de taak op zich om les te geven aan 3 jonge religieuzen die theologie studeerden in de communiteit. Ook de zorgen en de eisen van het communiteitsleven bleven hem niet bespaard. Begin januari schreef hij aan pater de Cuers dat er zieken waren en dat de arme broeder E. zijn drankprobleem niet had kunnen oplossen en de communiteit had moeten verlaten. Een paar dagen later schreef hij opnieuw aan de Cuers: ik heb u de gevraagde extra priester niet kunnen sturen, want ik heb er geen. Pater Champion heeft hetzelfde verzoek gedaan en ik heb hem hetzelfde gezegd. Over 1,5 maand zal broeder C. gewijd worden. Heb nog even geduld. Hij vervolgde: wat je positie als overste betreft, ik zou willen dat je doorging. Maar als deze verantwoordelijkheid je lijden vergroot en je gemoedsrust verstoort, zou ik niet willen aandringen. In dat geval zou ik je aflossen. Bid voor mij, want ik heb nauwelijks tijd om adem te halen. In het vroege voorjaar was hij weer op zoek naar een nieuw huis in Parijs. De communiteit had te horen gekregen dat ze het pand aan de rue du Faubourg Saint-Jacques moest ontruimen om plaats te maken voor verbreding van de straat. Op de boulevard Montparnasse 112 werd een gebouw gevonden, een verlaten pension. Omdat hij maar geen geld had om het te kopen, huurde hij het tot het geld van de verkoop van het pand Saint-Jacques beschikbaar kwam. De renovatie van het nieuwe gebouw was nauwelijks begonnen toen de slopers in Saint-Jacques arriveerden. De communiteit verhuisde in haast. Een paar avonden later zei pater Aymar tegen broeder Albert: we zijn onze arme kat vergeten. Hij zal zeker verhongeren. Pak een mand, we gaan hem halen. Ze vonden hem tussen het puin. Rond deze tijd, na uitvoerig onderhandelen en 3 maanden uitstel, gaf de bisschop van Angers toestemming aan Aymar om een nieuwe kerk te bouwen in zijn bisdom. De bisschop had de congregatie eerder de mogelijkheid ontzegd om gebruik te maken van een gerenoveerd theater en had haar gedwongen dat pand tegen hoge kosten af te breken. De vreugde over het vooruitzicht van de opening van een nieuwe kerk in Angers was van korte duur, omdat de gemeenschap het kapitaal voor de bouw niet bijeen kon krijgen. Pater Aymar had gehoopt de kosten te kunnen dekken met geld dat hij had geïnvesteerd in de uitgeverij van het Parijse aartsbisdom, maar ontdekte dat de uitgeverij failliet was. Hij schreef aan de overste van de communiteit van Angers: een ramp heeft ons getroffen, het faillissement van Leclerc. We hadden daar 67.000 frank uitstaan en ik rekende op dit geld voor u. Wat een beproeving. Het heeft zowel mijn pen als mijn vreugde verlamd. Zoals je ziet, ontbreken tegenslagen zelden. Het faillissement ondermijnde ook de financiële zekerheid van de congregatie. Maar Aymar had nauwelijks tijd om de gevolgen van dit verlies te overzien. Hij kreeg een brief van de Bank van Marseille die eiste de volledige terugbetaling van een lening die was aangegaan voor de aankoop van het landgoed in Marseille. 8 jaar lang was rente betaald en nu eiste de bank de volledige terugbetaling van het kapitaal. Deze dringende en weinig bemoedigende financiële aangelegenheden eisen steeds meer zijn aandacht op. Angers gaat ons veel kosten. Parijs heeft nog niets. En Saint-Maurice moet nog betaald worden. Zo beschreef hij de situatie aan de overste van Marseille. Dan was er nog de kwestie van het fiasco van Nemours. Het fundament van de communiteit van de zusters van Nemours was op drijfzand gebouwd. Er ontwikkelde zich een lange, bittere en ingewikkelde saga die uitliep op de sluiting van de communiteit. Door de affaire werd de bekwaamheid van Aymar in discrediet gebracht in de ogen van een aantal bisschoppen. Zijn reputatie bij zijn eigen religieuzen liep een flinke deuk op. Sommige financiële verwikkelingen leidden tot rechtszaken. Die werden uiteindelijk op een bevredigende manier opgelost. Maar de stress begon Aymars psychische energie uit te putten. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef, waarin wij iedere maand beter kennis willen maken met Sint Jozef, de beschermheilige van de kerk, de beschermheilige van het heilig huisgezin. En voor iedere katholiek een belangrijke heilige die we kunnen aanroepen in al onze noden, groot en klein. Vandaag beginnen we weer met een tekst over Sint Jozef. We zijn nog steeds bezig in het boekje Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag zullen we de hoofdstukken lezen over Jozef de arbeider en ook Jozef de patroon van de goede dood. Jozef de arbeider. Sinds de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum, in 1981, heeft de kerk op een meer gestructureerde wijze een ware theologie van de arbeid ontwikkeld. Rerum Novarum ontstond in een tijd toen in het Westen, in het zog van de industriële revolutie, de arbeiders uitgebuit werden als slaven, verkommerden in de achterbuurten van de steden en waar kinderen in mensonterende situaties werden ingezet in de fabrieken. In België is deze situatie ons zeer bekend geworden door de strijd van priester Daans, die het opnam voor de arbeiders in de stad Aalst. Uit zijn levensverhaal weten we dat het ook voor de kerk enige tijd vroeg om zich bewust te worden van het lot van deze fabrieksarbeiders. De acties van sommige kerkleiders waren in aanvang dikwijls meer gericht tegen het gevaar van het opkomend socialisme dan het resultaat van een echte bekommernis om de arbeiders. Het duurde even om los te komen van het statisch maatschappijbeeld waarin het als normaal werd beschouwd dat de werkende klasse helemaal ondergeschikt was en over geen rechten beschikte. Wellicht heeft het opkomend socialisme de kerk geholpen om op een nieuwe wijze naar Christus' boodschap te luisteren en in zijn speciale zorg voor de armsten en voor hen die in de maatschappij niet meetellen een aanmoediging en uitnodiging te horen om het nu op te nemen voor hen die op een mensonwaardige wijze hun brood moesten verdienen. In de kerk heeft het nooit ontbroken aan mensen die een speciale gevoeligheid en actie ontwikkelden voor de armen en de marginalen. Denken we hierbij maar aan Vincentius Apaulo en de ware revolutie van de Caritas die hij in gang heeft gezet. Maar ditmaal waren het niet zij die van de bedelstaf moesten leven of die omwille van ziekte of handicap zwaar gebrek leden en zelfs niet konden rekenen op de meest noodzakelijke zorgen. Nu ging het om hen die in de fabrieken werkten en die als slaven werden uitgebuit en amper genoeg kregen om met hun gezin te overleven. Terwijl de eerste acties en tussenkomsten van de kerk vooral gericht waren op de verbetering van de levens- en werkomstandigheden van de arbeiders, zou men in een tweede beweging zich vooral focussen op de rechten van de arbeiders. Priesters als Jozef Kardijn zouden vooral de waarde van de arbeid als dusdanig beklemtonen en ernaar streven dat op de werkplaatsen de christelijke principes zouden worden geëerbiedigd. Met een beweging als de Cajotters, de katholieke arbeidersjongeren, streefde Kardijn ernaar dat men ook de arbeid, iedere vorm van arbeid, als een weg naar heiligheid zou zien. Zo zouden op een bepaald moment ook priesters en religieuzen zich geroepen voelen om als gewone arbeiders mee te gaan werken in de fabrieken, om op de werkplaatsen zelf met hun collega's een christelijke arbeidsethiek te ontwikkelen en vooral te beleven. Zo vonden bij de kleine zusters van Nazareth het ideaal van Kardijn en de spiritualiteit van Charles de Foucault elkaar om een teruggetrokken contemplatief leven te koppelen aan een leven als arbeidster in een fabriek. De geborgenheid van de familie van Nazareth kreeg bij hen op een heel eigen wijze een eigentijdse invulling. Leven als kleine fraterniteit met de heilige familie als model, streven naar een sterke band met de omgeving en de arbeid delen met de gewone mens werden voor deze zusters een heel eigen invulling van hun leven. Ze verhieven daarmee de gewoonste arbeid tot een ware pastorale opdracht. Misschien hebben we ook wel te veel de handenarbeid tegenover de intellectuele arbeid geplaatst en deze zelfs als minderwaardig beschouwd. Zelfs in het abdijleven konden we deze trend waarnemen. Terwijl Benedictus een waar evenwicht zocht tussen zijn ora en labora en alles als het werk van God zag, ontstond er geleidelijk aan een onderscheid tussen de monniken. Sommigen gingen zich vooral wijden aan het gebed en de studie, terwijl de noodzakelijke handenarbeid aan de werkbroeders of conversen werd overgelaten. Het is Bernardus die opnieuw probeerde dit evenwicht te herstellen, maar het is slechts na Vaticanum II dat het onderscheid tussen koormonnik en convers wordt opgeheven en allen zich broeder noemen en delen in dezelfde handenarbeid. Het was paus Pius XII die in 1955 het feest van Sint-Jozef de arbeider instelde, om juist de visie van de kerk op de arbeid te benadrukken en vooral haar zorg voor een arbeider die de menswaardigheid op alle vlakken bevordert. Jozef wordt in het evangelie beschreven als een timmerman en wellicht was hij meer een kleine bouwondernemer. Jezus groeide niet op in een familie van schriftgeleerden, maar in een familie die leefde van de handenarbeid. Dit feit is op zich reeds een opwaardering van de appreciatie van de handenarbeid en een uitnodiging om deze niet tegenover de intellectuele arbeid te plaatsen. Het roept waardering op voor de vele soorten van handenarbeid die in onze maatschappij zo noodzakelijk zijn. We vergeten dikwijls hoeveel handenarbeid te pas kwam bij het gebruik van allerlei gebruiksvoorwerpen. We leven in huizen die door mensenhanden zijn gebouwd en echt meesterschap uitstralen. We zien de wegenwerkers in weer en wind bezig om ons wegenpark in orde te houden. In Rome horen we om 4:00 AM de diensten van de huisvuilophaling de overvolle containers leegmaken. En het moet maar eens een paar dagen staking zijn om onze straten bedolven te zien onder stapels huisvuil. Het vraagt een grotere persoonlijke en maatschappelijke waardering voor die vele onzichtbaren die door hun arbeid ons leven een stuk comfortabeler maken. Hierbij raken we eveneens aan een belangrijk aspect van de arbeid, namelijk zijn bijdrage aan de opbouw van de menselijke samenleving. Hoe eenvoudig, verborgen of routinematig de arbeid ook is, steeds heeft dit zijn functie in de opbouw van de samenleving. Het is aan de arbeider om dit aspect te zien en aan de omgeving om dit te waarderen. Jozef zorgde met zijn arbeid voor zijn gezin. Ook dat is een belangrijk aspect van de arbeid dat verschillende factoren bevat. Met de verrichte arbeid helpt men mee aan de opbouw van de gemeenschap, maar ook aan de opbouw van de kleine gemeenschap waarvoor men verantwoordelijkheid draagt. Het gezin en de leefgemeenschap. Hier komt het economisch aspect van de arbeid aan de orde, waarbij mensen via hun arbeid voldoende financiële middelen moeten kunnen verwerven voor hun eigen onderhoud en het onderhoud van hen voor wie ze verantwoordelijkheid dragen. Veel spanningen ontstaan juist wanneer door de arbeid onvoldoende geld kan worden verdiend om het gezin zich normaal te laten ontwikkelen en te laten functioneren. Met de levensduurte in het Westen wordt het bijna onmogelijk dat men met de arbeid van één persoon een gezin met verschillende kinderen kan runnen.

Het roept ook vragen over de hongerlonen die op vele plaatsen nog worden uitbetaald door de arbeid die men verricht en waardoor gezinnen onmogelijk uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen geraken. De gezondheid en de opvoeding van de gezinsleden komen daardoor in het gedrang. En soms is er zelfs te weinig geld om dagelijks voldoende eten op tafel te brengen. In het gezin van Nazareth had de arbeid naast zijn directe economische rol ook een niet onbelangrijke opvoedkundige rol. Het was de plaats waar Jezus dagelijks zijn vader ontmoette en via de gemeenschappelijke arbeid ingeleid werd in de grote deugden van het leven. Werkzaamheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid, solidariteit zijn deugden die de ware ingrediënten vormen van een arbeidsethos en meer zelfs die via de arbeid ten volle tot hun bloei kunnen komen en uitstralen over de andere levensterreinen. Men treedt via de arbeid in het voetspoor van de schepper en zet voort wat men als mens als opdracht bij de schepping heeft meegekregen. Als ambachtsman mocht Jezus met zijn vader Jozef de ruwe materie die de natuur hen bracht omvormen en cultiveren tot bruikbaar materiaal ten dienste van de mens. Is dat niet intreden in dat grote scheppingsgebeuren en dit ook voortzetten en mogen horen op het einde van de dag dat God het zeer goed vond? Vandaag klinkt bij het gebruik van de natuurlijke bronnen in het arbeidsproces een grote ecologische bekommernis. Hoe gebruiken we deze natuurlijke bronnen zodat de schepping zich verder kan ontwikkelen en niet wordt afgebroken, verstoord, vervuild? De zorg voor de mens kan nooit worden losgezien van de zorg voor de hele schepping. Jezus leerde bij zijn vader Jozef eerbiedig om te gaan met de schepping en in de arbeid tevens een weg te ontdekken om aan zijn leven zin en vervulling te geven. Want de arbeid vormt een levensterrein dat aan de mens een kader geeft om zin te geven aan het leven. Door te mogen participeren aan de voortzetting van de schepping treedt men in de goddelijke dynamiek van de schepping en ontdekt men de diepe zin van het leven. De arbeid onthult aan de mens zijn ware natuur, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, met in zich de kracht om scheppend in de wereld te staan. In zijn arbeid met Jozef heeft Jezus zich ook volledig solidair verklaard met de mens die na de zondeval opgedragen werd de aarde te bewerken in het zweet van zijn aanschijn. Want iedere arbeid vraagt een inspanning, de inzet van alle krachten die men heeft. Maar de arbeid is ook een weg om te komen tot heiligheid. Iedere mens is geroepen tot heiligheid en hij moet dit worden in de concrete omstandigheden van het leven. Zo wordt de arbeidsplaats de gezegende plaats waar de mens kan groeien in heiligheid. Het was dan ook een vroom gebruik om een afbeelding van Sint-Jozef op te hangen in de werkplaatsen. Terecht noemen we hem de patroon van de arbeiders. En niemand als hij heeft de kans gehad Jezus zelf te mogen ontmoeten in de arbeid.

En dat was een lied, Saint-Joseph, béni sois-tu, van een album met 22 liederen om te bidden met Sint-Jozef. We lezen nu nog het hoofdstuk over Sint-Jozef en de goede dood. Over de dood van Jozef zegt de schrift ons niets. Zoals er ook geen enkel woord van hem is opgetekend, bewaart de schrift een volledig stilzwijgen over het overlijden van Jozef. Gezien het feit dat er niet meer rechtstreeks over hem gesproken wordt wanneer Jezus zijn openbaar leven aanvangt en hij bijvoorbeeld niet aanwezig is bij de bruiloft van Cana, mogen we veronderstellen dat hij overleden is in de periode dat Jezus nog thuis in Nazareth verbleef. En dat werd de aanleiding om te geloven dat Jozef gestorven is in het gezelschap van Jezus en Maria. Kan men zich een beter gezelschap inbeelden om als gelovigen te mogen sterven in de armen van Jezus en Maria? Jozef kreeg dan ook de bijkomende titel van patroonheilige van de goede dood. Jozef wordt hierbij aanroepen om net zoals hij in het zalige gezelschap van Jezus en Maria te mogen sterven en door hen tot bij de Vader in de hemel te worden gebracht. De dood is een ingrijpend gebeuren in het leven, wellicht het meest ingrijpende, want het betekent het einde van ons leven hier op aarde. Voor velen vandaag die niet geloven in een leven na de dood, is de dood de grootste boosdoener van het leven. Want hij neemt de enige zekerheid die men heeft, het leven, weg. Velen doen dan ook soms bovenmenselijke inspanningen om de dood zoveel als mogelijk voor zich uit te schuiven. En wanneer de dood dan toch nog vrij onverwachts om de hoek komt kijken, wordt dit als de grootste tragiek ervaren die iemand kan overkomen. Vandaag de dag zien we ook steeds meer mensen verlangen vanuit hun opgeëiste absolute autonomie en zelfbeschikking over het leven, hun levenseinde zelf in handen te nemen. Wanneer voor hen het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar is, verlangen ze euthanasie. En als op een hellend vlak zien we ook andere argumenten verschijnen die de vraag om euthanasie zouden legitimeren. Levensmoeheid bij bejaarden zou nu ook al ingeroepen kunnen worden om een einde te maken aan hun leven. Het laatste nieuws is dat men in Nederland een product op de markt probeert te brengen dat men legaal zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen en dat binnen de 30 à 60 minuten tot de dood zou leiden. Voor sommigen de zoveelste stap om de regie van het leven volledig zelf in handen te kunnen nemen. Hoe ver kan men nog in deze trend gaan en wat zal de volgende stap zijn in deze steeds agressievere opeising van de absolute zelfbeschikking? Zullen anderen er voortaan over kunnen beslissen wanneer een leven niet meer nuttig is om verder geleefd te worden? Met de legalisering van de abortus en de euthanasie werd de doos van Pandora geopend en bevinden we ons op een hellend vlak dat steeds sterker afhelt. Op louter humaan vlak kunnen we onmogelijk deze trend volgen en vanuit christelijk oogpunt blijven we de grondstelling huldigen dat we ieder mensenleven absoluut moeten eerbiedigen, ons leven en dat van een ander. We zijn door God geschapen en het leven is ons als een geschenk in handen gegeven. Derhalve hebben we geen beschikkingsrecht over ons leven, alsof we er de eigenaar van zijn. Daarentegen worden we opgeroepen om het geschenk van ons leven, dat we uit Gods hand hebben ontvangen, als een goede beheerder te koesteren. En als een goede beheerder zullen we ons leven uitbouwen in lijn met het beeld en de gelijkenis die God van zichzelf in ons heeft geplaatst. Als goede beheerder zullen we gehoorzamen aan de wil van God over ons leven en onze levensloop aanvaarden als de wil van God over ons. Dat is wat Jozef ons toont met zijn leven. Door zijn gehoorzaamheid werd hij de unieke tochtgenoot van Jezus en Maria. In zijn gehoorzaamheid aan het leven en dus aan de wil van God over zijn leven toont Jozef ons dat we er nooit alleen voor staan en dat ook in ons leven Jezus en Maria ware tochtgenoten worden op onze weg naar de Vader. Jozef had het grote privilege en zelfs op een fysieke wijze naast zich te hebben.
Bij ons zijn ze onze geestelijke tochtgenoten. Wanneer we Jezus en Maria echt tot onze tochtgenoten maken in dit leven, dan zullen ze op een heel bijzondere wijze ook aanwezig zijn bij onze dood, wanneer we de overtocht maken naar het eeuwig leven bij de Vader. Jezus is degene die ons daadwerkelijk zal meevoeren naar de Vader, zoals het zo sterk is uitgedrukt door Paulus. Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen, die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Het is Jezus zelf die ons in de dood meevoert in zijn verrijzenis en zo naar de Vader brengt. Jozef heeft het grote voorrecht gekend Jezus daadwerkelijk te zien op het ogenblik van zijn afscheid van dit leven en heeft hoopvol mogen uitzien naar het moment waarop hij met zijn zoon zou worden meegevoerd in de verrijzenis. Voor Jozef was de verrijzenis nog steeds een hoop voor de toekomst. Voor ons is ze een zekerheid vanuit ons geloof in de verrijzenis van Christus. Onze hoop op het eeuwig leven mag door ons geloof in de verrijzenis een echte zekerheid worden. En het is juist dat wat we mogen koesteren in ons leven, zodat onze dood geen afschrikwekkend gebeuren meer is, maar de overgang naar onze uiteindelijke bestemming in Gods liefde. Dat is wat sommigen noemen de vriend worden van onze dood. En dan zullen we met Theresia van Lisieux op het ogenblik van onze dood kunnen zeggen: ik ga het leven binnen. Het is Jezus die door zijn lijden, dood en verrijzenis de weg naar het eeuwig leven voor ons opnieuw heeft geopend. Het is Jezus die ook mij naar dit eeuwig leven zal voeren, waar we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht en helemaal zullen worden opgenomen in zijn liefde, die de totale vervulling zal worden van mijn leven in eeuwigheid. De goede dood waarnaar we als gelovigen willen toegroeien is totaal verschillend van de euthanasie die tegenwoordig door sommigen als een goede dood wordt bestempeld. Bij euthanasie wordt de mens afgesneden van het leven. De goede dood die wij als christenen belijden opent voor ons de weg naar het volle leven. Naast Jezus was ook Maria aanwezig bij de dood van Jozef. In het Wees gegroet is het bidden van Maria voor ons, zondaars, opengetrokken naar het uur van onze dood. In ons bidden tot Maria vragen we Maria's gebed om als een middelares aanwezig te zijn in ons leven. De middelares tussen haar zoon Jezus en ons. Wij vragen haar om datgene voor te zetten wat ze ooit deed op de bruiloft van Cana, waar ze de nood van de gastheer zag. Deze nood tot bij haar zoon bracht om dan het bevrijdend antwoord over te brengen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Maria maakt door haar tussenkomst het eerste mirakel dat Jezus verrichtte mogelijk. Ze opende als het ware de weg voor zijn openbare leven. Dat is het waarmee Maria ook in ons leven voorgaat. Ze brengt Jezus tot ons en ons tot Jezus. Ze doet dit tijdens ons leven en ze doet dat op een heel bijzondere wijze op het einde van ons leven. Daarvoor bidden we op het einde van ieder Wees gegroet vanuit het besef dat het uur van onze dood wellicht het meest ingrijpende moment is van ons leven. In ons gebed vragen we dat Maria ons in dit ultieme moment tot Jezus zou brengen en Jezus tot bij ons, opdat hij ons zou mogen meevoeren in de verrijzenis naar de Vader. We zijn immers aan haar toevertrouwd door dit aanbevelend woord van Jezus, dat hij uitsprak van op het kruis tot Johannes en van Johannes tot ieder van ons. Zoon, zie daar uw moeder. Als christenen mogen we bidden dat we net zoals Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria zouden mogen sterven. De aanwezigheid van Jezus en Maria bij de dood van Jozef was geen losstaand feit,
maar het voortzetten van een heel leven in het gezelschap van Jezus en Maria. We moeten derhalve in ons leven leren leven met Maria en Jozef, opdat we ook in hun aanwezigheid zouden mogen sterven. Zoals we tijdens ons leven Jezus en Maria dikwijls aanroepen, opdat de boze zich van ons zou verwijderen, mogen we dat ook in het uur van de dood doen. Met hen kunnen we dan op een bijzondere wijze Jozef aanroepen, opdat de boze ons niet in twijfel zou brengen en ons in doodsangst zou doen wegzinken. Wanneer we tot Jozef bidden om een goede dood, vragen we eigenlijk dat we net zoals hij zouden mogen sterven in het gezelschap van Jezus en Maria. Wanneer zij aanwezig zijn, is er geen plaats voor de boze en zullen we bevrijd worden van de doodsangst en alle vormen van twijfel en duisternis die ons kunnen overvallen. De goede dood van Jozef is een dood waarbij men in vrede verkeert met zichzelf, met de medemens, met God en met de hele schepping. Men is erop voorbereid om opnieuw in de originele harmonie te treden waarin we door God werden geschapen en waartoe we in de eschatologie opnieuw geroepen zijn. Het is de harmonie die we diep in ons hart voelen als een verlangen, maar die door de zonde verbroken is. Tot deze harmonie worden we geroepen wanneer we uiteindelijk zullen mogen treden over onze dood heen. Laten we daarom bidden tot Sint Jozef dat we ons zouden mogen voorbereiden op onze dood als de zekere haven van ons leven, waar we de overtocht naar het eeuwig leven zullen aanvangen. Wanneer we iedere dag slechts één moment aan onze dood zouden denken, dan zou deze gedachte geleidelijk aan deel gaan uitmaken van ons leven en zijn dreigend karakter verliezen. Ons sterk geloof in het eeuwig leven zal enerzijds ons leven hier op aarde grondig beïnvloeden, maar ook ons verlangen naar het eeuwig leven sterk doen toenemen. Afscheid moeten nemen van iets wat bekend is, zal altijd met een zekere pijn gebeuren. Maar deze pijn zal zeker verzachten als we dit onbekende met groot vertrouwen tegemoet kunnen zien.

De Mariathon van mei 2025 heeft als bedoeling inzamelen voor Radio Maria in de Filipijnen. En naar aanleiding daarvan zochten we uit of er in de Filipijnen ook een heiligdom is toegewijd aan de heilige Jozef. En jawel, de Filipijnen hebben een nationaal heiligdom van Sint-Jozef in Mandaue in de Filipijnen. Dat is in het aartsbisdom Cebu. En daar zullen we vandaag wat meer kennis mee maken. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, ook bekend als Mandaue Church, is een van de oudste kerken in het aartsbisdom Cebu, gelegen in Mandaue City. Deze parochiekerk, gewijd aan Sint-Jozef, is de enige nationale bedevaartskerk in de Filipijnen die speciaal aan Sint-Jozef is toegewijd. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1600 vestigden de Jezuïeten een missie in Mandaue, wat een van hun eerste stichtingen was in Cebu. Oorspronkelijk maakte Mandaue deel uit van een uitgestrekte Jezuïtische landerij van meer dan 3000 hectare. De Jezuïeten verkregen dit domein formeel in 1599, maar later in de vroege 19e eeuw werd het domein overgedragen aan de Augustijnen. De oorsprong van het heiligdom gaat terug tot de tijd van de Augustijner missionarissen die als eersten in de geestelijke noden van de bevolking van Mandaue voorzagen, totdat het dan in 1599 werd overgedragen aan de Jezuïeten om dan later weer terug bij de Augustijnen terecht te komen. De Jezuïtische missionarissen uit de 17e eeuw vestigden hun missie in 1600, zoals gezegd, en bouwden in 1601 een kerk waarbij Sint-Jozef werd aangesteld als patroonheilige van de parochie. Het beeld dat er vandaag nog steeds is, is het oudste dat publiekelijk wordt vereerd in de Filipijnen. Toen de Jezuïeten in 1768 werden verdreven, werd het bestuur van Mandaue overgenomen door de Recoletten. En dat bleef zo tot 1898. De kerk leed zware schade door een aardbeving in 1922. Hoewel het gebouw in 1936 werd heropgebouwd, ging veel van de oorspronkelijke Spaanse koloniale charme verloren. In datzelfde jaar werd een klokkentoren toegevoegd aan de voorgevel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk echter opnieuw zwaar beschadigd toen een Amerikaanse bom het dak opblies. De centrale klokkentoren werd als gevolg verwijderd. Onder het leiderschap van monseigneur Manuel Jap werd de kerk in de jaren 1940 hersteld, maar pas vanaf 1995 vond een grootschalige renovatie plaats onder bisschop Antonio Raniola. Hierbij werden de oude steunpilaren verwijderd, het dak en plafond volledig vernieuwd en de zichtlijnen naar het altaar verbeterd. De werkzaamheden duurden zo'n 6 jaar. In 1998 werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd waarbij de zuilen die het dak ondersteunden werden verwijderd. Door deze renovatie ging de kerk er heel anders uitzien dan haar oorspronkelijke ontwerp. In een boek gepubliceerd door Felipe Redondo in 1886 beschreef hij de kerk als zijnde in de vorm van een Grieks kruis met 2 achthoekige kapellen. Op 8 augustus 2001 werd de kerk dankzij de inspanningen van de bisschop Raniola en kardinaal Ricardo Vidal uitgeroepen tot nationaal heiligdom door de Filipijnse bisschoppenconferentie. Het beeld van Sint-Jozef van Mandaue dat vereerd wordt, stelt Sint-Jozef voor met het kind Jezus. Sint-Jozef houdt een staf vast waar lelies uitkomen. Deze manier van afbeelden komt voort uit de traditie die ontstond door het verhaal dat Sint-Jozef uit andere mannen werd gekozen als echtgenoot voor Maria doordat zijn staf opbloeide als een lelie. Een teken dat hij door de Heer was uitgekozen als reine echtgenoot van Maria. Volgens de Jezuïet-historicus pater René Javellana is het mogelijk dat het beeld lokaal werd vervaardigd rond het jaar 1600 op vraag van Spaanse Jezuïte missionarissen. Sint-Jozef houdt de lopende jonge Jezus vast met zijn linkerhand, terwijl zijn rechterhand de bloeiende staf draagt. Het kind Jezus draagt in zijn linkerhand een timmermansgereedschapskist, terwijl zijn rechterhand omhoog is geheven naar de leidende hand van zijn voedstervader. Daarom wordt het beeld
el Patrocinio genoemd, oftewel de bescherming of het patronaat van de heilige Jozef. In 2021, toen er 500 jaar christendom werd gevierd in de Filipijnen, werd er eveneens besloten door de aartsbisschop José Palma om een kuishart op het beeld van Sint-Jozef te bevestigen, aangezien het om het oudstureerde beeld van Sint-Jozef in de Filipijnen gaat. Het hart werd op het beeld bevestigd als daad van kinderlijke aanneming van Sint-Jozef als de vader van ons hart. Aanvankelijk wilde de aartsbisschop het beeld kronen als dankbetuiging voor alle wonderen en gebedsverhoringen die doorheen de eeuwen door Sint-Jozef bekomen zijn. Zo'n bisschoppelijke kroning wordt door Rome echter sinds 1973 voorbehouden voor beelden van Onze Lieve Vrouw. En daarom heeft de bisschop een kuishart bevestigd op het beeld. Het hoogfeest van Sint-Jozef valt in de katholieke kerk op 19 maart. Maar vanwege het samenvallen met de vastetijd is de jaarlijkse parochiefeestdag van Mandaue verschoven naar 8 mei. Sindsdien is de Mandaue Fiesta op deze dag een belangrijk cultureel en religieus evenement geworden. De festiviteiten worden door de gemeenschap breed gedragen, met de noveen, talrijke eucharistievieringen tot wel 13 op één dag en een grote toestroom van pelgrims. De kerk speelt ook een centrale rol in het jaarlijkse Panachtagbo-festival. Tijdens Panachtagbo vindt een traslación plaats. Dat is een processie waarin de beelden van Santo Niño, dat is de beschermheilige van het aartsbisdom Cebu, het heilig kindje Jezus, en Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, vanuit hun heiligdommen overgebracht naar de kerk van Sint-Jozef in Mandaue. En zo wordt de heilige familie één keer per jaar samengebracht.

Dat was Filipijnse muziek, lied voor Sint-Jozef. Vandaag staan we ook nog stil bij de devotie tot de slapende Sint-Jozef. Paus Franciscus deelde zijn bijzondere devotie tot de slapende Jozef met de menigte tijdens de World Meeting of Families in de Filipijnen in 2015. Hij zei: "Ik wil jullie ook iets heel persoonlijks vertellen. Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef omdat hij een man van stilte en kracht is. Op mijn bureau heb ik een beeld van de slapende Sint-Jozef. Zelfs als hij slaapt, zorgt hij voor de kerk. Ja, we weten dat hij dat kan. Dus wanneer ik een probleem of moeilijkheid heb, schrijf ik een briefje en leg het onder het beeld van Sint-Jozef, zodat hij erover kan dromen." De devotie tot de slapende Sint-Jozef vindt zijn oorsprong in de Heilige Schrift, waarin meerdere keren beschreven wordt hoe God zich in dromen aan Jozef openbaarde. Zo staat in Matteüs hoofdstuk 1 vers 20: "Een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria als uw vrouw te nemen, want wat in haar verwekt is, komt van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden." En later in Matteüs hoofdstuk 2 staat er: "Toen de wijzen vertrokken waren, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik het je zeg. Want Herodes is van plan het kind te zoeken en te doden." En nadat het veilig was om terug te keren uit Egypte, lezen we in Matteüs hoofdstuk 2 nog: "Toen Herodes gestorven was, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom in Egypte en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven." In een vierde droom waarschuwde God Jozef om niet terug te keren naar Judea, maar zich in Nazareth te vestigen, waarmee de profetie werd vervuld dat Jezus een Nazoreër zou worden genoemd. Er zijn duidelijke parallellen tussen de Jozef uit het Oude Testament, bekend als de dromer, en onze geliefde Sint-Jozef, voedstervader van Jezus. Telkens wanneer God zich aan hem openbaarde tijdens zijn slaap, gehoorzaamde Jozef zwijgzaam en vastberaden. Zijn rust was geen teken van onverschilligheid, maar van diep vertrouwen in Gods voorzienigheid. Juist in zijn vredevolle slaap werkte God door hem heen. Sint-Jozef, bid voor onze rust te midden van beproevingen en draag onze intenties aan de Heer, die zo nabij is aan uw zuivere hart.

Graag wil ik een diepgaand en persoonlijke getuigenis delen over een bijzondere gebedsverhoring die ik mocht ervaren door de voorspraak van de heilige Jozef. Een paar jaar geleden bevond ik me in een bijzonder moeilijke financiële situatie. Mijn klein familiebedrijf stond op de rand van het faillissement. De opdrachten bleven uit, ik kon mijn medewerkers niet meer betalen en ook thuis begon de stress zijn tol te eisen. Hoewel ik tot God bleef bidden, voelde ik me vaak moedeloos en alleen in de strijd. Op een dag herinnerde ik me de woorden van een priester die ooit in een preek zei: als je hulp en bescherming nodig hebt, ga dan naar Jozef. Ik begon toen elke dag te bidden tot de heilige Jozef, die stille werker, de beschermer van Maria en voedservader van Jezus. Ik bad een offeen en vertrouwde elke dag mijn zorgen aan hem toe. Net zoals paus Franciscus eens zei, schreef ik mijn gebedsintentie op een klein briefje en legde het onder een houten beeldje van de slapende heilige Jozef dat ik op mijn bureau had gezet. Dagelijks bad ik dit eenvoudige gebed: heilige Jozef, trouwe beschermer van de heilige familie, u kent de last en de zorgen die ik draag. Ik vraag u, bezie mijn situatie en spreek bij uw zoon ten beste voor mij. Ik vertrouw u mijn nood toe, zorg gij daarvoor. In de tweede week van de noveen gebeurde iets onverwachts. Een oude zakenpartner van wie ik al jaren niets meer had gehoord, nam plots contact op. Hij had gehoord van mijn situatie en bood aan om een grote bestelling bij mij te plaatsen met een voorschotbetaling. Deze ene opdracht was voldoende om de meest dringende schulden af te lossen en weer wat ademruimte te verkrijgen. In de maanden die volgden kwamen er nog meer opdrachten binnen en kon mijn zaak zich stilaan herstellen. Ik ben er diep van overtuigd dat deze wending te danken is aan de voorspraak van de heilige Jozef. Het was niet alleen een financiële redding, maar vooral een geestelijke verandering. Ik heb geleerd wat het betekent om te vertrouwen, stil, gehoorzaam, vol geloof, zoals Sint-Jozef zelf. Sindsdien bid ik dagelijks tot hem. Ik vertel ook anderen over zijn krachtige voorspraak en velen zijn zelf begonnen hun zorgen aan hem toe te vertrouwen. Heilige Jozef, beschermer van de kerk, beschermer van gezinnen, stille helper in nood, bid voor ons.

Aan het einde willen we nog bidden tot de slapende Sint-Jozef. We kunnen hem al onze zorgen groot of klein toevertrouwen. En zoals Paus Franciscus erop vertrouwen dat Sint-Jozef zich over al onze zorgen zal ontfermen. O Sint-Jozef, gij zijt een man die grote genade vond bij de Allerhoogste. De engel van de Heer verscheen u in dromen, terwijl gij sliep, om u te waarschuwen en te leiden in uw zorg voor de heilige familie. Jij werd stil en sterk, een trouwe en moedige beschermer. Dierbare Sint-Jozef, terwijl gij rust in de Heer, vol vertrouwen in zijn macht en goedheid, zie ook op mij neer. Neem mijn noden in uw hart op. Droom ervan en leg ze voor aan uw zoon. En hier kunnen we dan allemaal onze persoonlijke intentie aan Sint-Jozef toevertrouwen. Help mij dan, goede Sint-Jozef, om de stem van God te horen, op te staan en te handelen met liefde. Ik loof en dank God met vreugde. Sint-Jozef, ik houd van u. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze dag van het hoogfeest van Pinksteren. De openingspsalm die kan u vinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 537. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 538. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Weest niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, de Geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. O zalig en aanzienlijk licht, dat zich in tongen vuur verdicht, dat uit de hemel nederdaalt en Christus leerlingen omstraalt, dat in de harten brandt en blaakt, de tongen wel ter tale maakt, dat al Gods kinderen tezaam verzamelt in één taal één naam. Verheven trooster trouwe Heer, daal ook in onze harten neer, zodat ze mild en zuiver zijn, en zonder argwaan of venijn. Wij waren eertijds van natuur, kinderen des toorns, maar door uw vuur, gelouterd zullen wij weer rein, en kinderen der genade zijn. O gever die ook gave zijt, met alle goeds ons hart verblijdt, neig gij ons hart en maak het wijs, wek onze tong tot lof en prijs. Maak gij ons vrij van alle kwaad, herstel ons in een zuivere staat, maak ons in Christus toebereid tot de volmaakte zaligheid. De geest waait waar hij wil, gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Alleluia. Verheerlijk mijn ziel de Heer. Wat zijt gij groot, Heer, mijn God. Met glorie en luister zijt gij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. De hemel hebt gij als een tentdoek gespannen en boven de wateren liggen uw zalen. De wolken hebt gij als wagen genomen. Gij rijdt op de rug van de wind. De storm hebt gij tot uw bode gemaakt. De bliksem flitsen uw dienaars. Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid wankelt zij niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. Maar voor uw dreigen vluchtte het weg, verjaagd door uw grommende stem. Toen rezen de bergen en lagen de vlakten, waar gij hun een plaats had bepaald. Toen hebt gij het water een grens getrokken, om nooit meer de aarde te overstromen. Gij deed de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Ze geven alle dieren te drinken. De woudezels lessen hun dorst. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Geest waait waar hij wil. De Geest waait waar hij wil. Gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Alleluia. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. Alleluia. Van hoog uit uw zalen besproeit gij de bergen. De aarde voedt gij door wat gij haar geeft. Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat, zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun honger stilt. Gedrenkt worden ook de bomen van God, de Libanonceders die hij heeft geplant. De mussen nestelen in hun takken en in hun kruin rust de ooievaar uit. De bergtoppen zijn het gebied van de steenbok. De klipdassen hebben hun hol in de rots. Gij maakte de maan om de tijd aan te geven. De zon weet wanneer zij onder moet gaan. Dan maakt gij het donker en valt de nacht. Dan zwerven de wouddieren rond. De leeuwenwelpen brullen om prooi en vragen hun voedsel aan God. Zodra de zon opkomt, trekken zij weg en leggen zich neer in hun holen. Dan ziet men de mens die zijn arbeid begint en doorwerkt tot aan de avond. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. Alleluia. Zend uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. Alleluia. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt? De aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren, ontelbaar, grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan laat gij daar spelen. En al deze dieren verwachten van u dat gij ze voedt op hun tijd. Wat gij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verbergt gij uw aanschijn, dan worden zij angstig. Neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zend gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijft eeuwig bestaan. Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels. Hij die door zijn blik de aarde doet beven, de bergen doet roken als hij ze aanraakt. Zolang ik leef, zal ik hem bezingen. Ik zing voor mijn God, zolang ik besta. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen. Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen, de goddelozen niet blijven bestaan. Verheerlijk mijn ziel de Heer. De Heer zij altijd geprezen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zend uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt gij uw schepping weer nieuw. Alleluia. De geest des Heren vervult de aarde. Alleluia. Heel de wereld krijgt kennis van het woord. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de geest, zinnen op de dingen van de geest. Het streven van het vlees loopt uit op de dood. Het streven van de geest op leven en vrede. Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet. Het kan dit niet eens. En zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de geest, omdat de geest van God in u woont. Zou iemand de geest van Christus niet hebben, dan behoort hij hem niet toe. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft. Broeders en zusters, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult gij leven. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus. Daarbij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen, want ze is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog wat hij ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.

Dit is het bewijs dat gij kinderen zijt van God door het geloof in Christus Jezus. God heeft de geest van zijn Zoon in uw hart gezonden die roept: Abba, Vader, Alleluia. God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God heeft de geest van zijn Zoon in uw hart gezonden die roept: Abba, Vader, Alleluia. Uit de verhandeling van de heilige Irenaeus, bisschop van Lyon, gestorven rond het jaar 202, tegen de ketterijen. Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat lezen we in het Evangelie volgens de heilige Matthäus. God had immers via de profeten beloofd deze Heilige Geest in de jongste tijden uit te storten over slaven en slavinnen, opdat zij zouden profeteren. Daarom ook daalde de Heilige Geest neer op Gods Zoon, die Zoon van een mens was geworden. In hem raakte de Heilige Geest gewend in het menselijk geslacht te wonen, onder de mensen te rusten en te verblijven in het schepsel van God. Hierdoor kon de Heilige Geest in hen de wil van de Vader vervullen en het oude leven van hen vernieuwen tot het nieuwe leven van Christus. Lucas zegt dat deze Heilige Geest na de hemelvaart van de Heer met Pinksteren op de leerlingen is neergedaald. Hij heeft de macht om alle volkeren binnen te leiden in het leven en in de geheimen van het Nieuwe Testament. Vandaar ook dat de leerlingen eensgezind in alle talen een loflied ter ere van God zongen. Zo gebeurde het dat de Heilige Geest de meest uiteenlopende stammen tot eenheid bracht en dat de eerstelingen die geofferd werden aan de Vader uit alle volkeren kwam. De Heer beloofde dat Hij de vertrooster zou sturen, opdat deze ons zou voorbereiden op de ontmoeting met God. Zoals immer zonder vocht uit droge tarwe niet één deeg kan ontstaan en niet één brood, zo konden wij met zijn allen niet één worden in Jezus Christus zonder het water dat uit de hemel komt. En zoals de droge aarde, wanneer ze geen vocht opneemt, geen vrucht draagt, zo zouden wij, die aanvankelijk slechts bestonden uit dor hout, het leven nooit vruchtbaar kunnen maken zonder de gave van de regen van boven. Immers, zoals ons lichaam de eenheid die leidt tot onbevlektheid heeft verkregen door het waterbad van het doopsel, zo heeft onze ziel haar door de Heilige Geest gekregen. De Geest van God is over de Heer neergedaald, de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en ontzag voor de Heer, de Geest van vrees voor de Heer. De Heer heeft de Geest op zijn beurt aan de kerk gegeven. Vanuit de hemel, vanwaar volgens de Heer ook de duivel als een bliksemstraal is gevallen, heeft Hij de trooster over de hele aarde uitgezonden. Daarom is de dauw van God voor ons noodzakelijk, zodat wij niet verbranden en niet onvruchtbaar worden, en ook daar een helper hebben waar wij een aanklager hebben. Met die bedoeling heeft de Heer de mens die aan Hem toebehoort toevertrouwd aan de Heilige Geest, de mens die in de handen van rovers was gevallen, maar over wie Hij zelf zich ontfermd had en wiens wonden Hij verbonden had. Hij gaf Hem 2 koninklijke munten, zodat wij, die door de Geest het beeld en het opschrift van de Vader en de Zoon hebben ontvangen, het muntstuk dat ons is toevertrouwd rente laten opbrengen om het in veelvoud aan de Heer terug te betalen.

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis was er vol van. Alleluia! Terwijl de leerlingen samen waren, kwam er plotseling uit de hemel een gedruis over hen, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis was er vol van. Alleluia!

Laat ons bidden. Heer, door het mysterie van Pinksteren heiligt gij uw kerk bij alle volkeren en talen. Verbreid over de wijde wereld de gaven van de Heilige Geest. Herhaal het Pinksterwonder. Raak met uw geest het hart van uw gelovigen, zoals bij de eerste verkondiging van het evangelie is geschied, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: Zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: zoals het was in het begin,

0: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige Artsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 10, Fortuna's glimlach. Ik beschouw het als een zegen dat mijn vader geen auto had, terwijl de meeste van mijn vrienden er toch wel een hadden en mij soms meenamen voor een ritje. Dit betekende dat ik net vaak genoeg een bezoek aan al die verre plaatsen kon brengen om er herinneringen aan te kunnen verbinden en geen onmogelijke verlangens. Terwijl ze toch in de regel even onbereikbaar bleven als de maan. Het fatale vermogen om overal naartoe te snellen waar ik heen wilde, was mij niet gegeven. De maat waarmee ik afstanden mat, was die van een mens die op zijn eigen twee benen loopt en niet die van een verbrandingsmotor. Ik kreeg niet de kans om het hele idee van afstand te verkrachten. In plaats daarvan bezat ik infinite riches, in wat voor gemotoriseerde mensen een little room zou zijn. Het moderne verkeer is niet raker en afschuwelijker te typeren dan met de uitspraak dat er geen afstanden meer bestaan. Dat klopt. Eén van de verrukkelijkste dingen die we hadden bestaat niet meer. Door deze smerige inflatie gaat de waarde van afstand verloren, zodat een modern kind 100 mijl aflegt met minder gevoel van bevrijding en pelgrimage dan zijn grootvader al na 10 mijl had. Het is natuurlijk wat anders als je een hekel hebt aan ruimte. Waarom dan niet meteen je doodkist in? De hoeveelheid ruimte daar is te verwaarlozen. Dit waren mijn genietingen buitenshuis voor mijn ontmoeting met Arthur. En dit alles deelde hij met mij en bevestigde hij. En met zijn oog voor homeliness leerde hij mij bovendien nog andere dingen te zien. Zonder hem zou ik nooit de schoonheid hebben ontdekt van gewone groentes, bestemd om de pan in te gaan. "Zo'n keurige rij," zei hij, "van die gewone bloemkolen. Wat is er nu mooier?" En zo was het. Vaak maakte hij mijn ogen van de horizon los om alleen maar door een gat in een heg te kijken, waarachter niets anders te zien was dan een boerenerf in de verlatenheid van midden op de morgen, met misschien een grijze kat die zich onder een staldeur wringt of een kromme oude vrouw met een gerimpeld moederlijk gezicht die met een lege emmer uit de varkensschuur terugkomt. Maar het liefst zagen we homeliness in scherp contrast met het onhomely tegendeel er daarvan. Zoals een moestuintje op een steeds smaller wordende reep vruchtbare grond tussen brem en verzakte aardlagen. Of als links de rimpelende vijver van een steengroeve in het licht van de opkomende maan te zien was en rechts de rokende schoorsteen en het verlichte venster van een cottage waar men zich klaarmaakte voor de nacht. Op het continent duurde intussen de wilde slachting van de Eerste Duitse Oorlog voort. Het ging erop lijken dat het einde niet zou komen voordat ik de soldatenleeftijd zou bereiken. En zo werd ik gedwongen een beslissing te nemen die voor Engelse jongens van mijn leeftijd al door de wet genomen was. In Ierland hadden we namelijk geen dienstplicht. Ik was er ook toen al niet bijzonder trots op dat ik besloot dienst te nemen. Maar ik vond wel dat ik nu ook het recht had
verder geen aandacht meer aan de oorlog te besteden. Arthur was gezien zijn hart volkomen ongeschikt, zodat dit probleem voor hem niet bestond. Ik liet de oorlog dus langs mij heen gaan in een mate die sommige mensen schandalig en anderen ongelooflijk zullen vinden. Weer anderen zullen spreken van een vlucht uit de werkelijkheid. Ik beweer dat het veeleer een verdrag met de werkelijkheid was, het trekken van een grens. In feite zei ik tegen mijn land: na een bepaalde datum kun je mij krijgen, eerder niet. Zo nodig zal ik sterven in jouw oorlog, maar tot die tijd leef ik mijn eigen leven. Je krijgt misschien mijn lichaam, maar niet mijn geest. Straks neem ik deel aan de strijd, maar ik ga er niets over lezen. Mocht deze houding om excuus vragen, dan moet ik zeggen dat een jongen die op school ongelukkig is, onvermijdelijk de gewoonte aanleert om de toekomst op zijn plaats te houden. Laat hij het komende trimester eenmaal doordringen tot de lopende vakantietijd, dan geraakt hij tot wanhoop. Verder was de Hamilton in mij altijd op zijn hoede voor de Lewis. Het zelfkwellende temperament had ik vaak genoeg van dichtbij gezien. Maar zelfs al was het een juiste houding, de eigenschap waardoor ik die zo gemakkelijk kon aannemen blijft ongetwijfeld een beetje weerzinwekkend. Toch kan ik er moeilijk spijt van hebben dat ik mij de ontzaglijke hoeveelheid tijd bespaarde die ik zou hebben verknoeid als ik het oorlogsnieuws had gevolgd. Of als ik, anders dan met gemaakte belangstelling en uit beleefdheid, had deelgenomen aan de discussies daarover. Berichten van veldslagen lezen zonder militaire kennis van zaken of een goede landkaart, berichten die al verwrongen waren voordat ze de divisiegeneraal bereikten, nog verder verwrongen werden voor ze hem verlieten en vervolgens onherkenbaar opgepept door journalisten, naar feiten jagen die de volgende dag weersproken zullen worden, vurig hopen en vrezen op wankele gronden, dat alles is beslist een slechte vulling der gedachten. Ik vind het zelfs in vredestijd een zeer verkeerd idee dat je schoolkinderen zou moeten stimuleren tot kranten lezen. Van bijna alles wat ze daar in hun tienerjaren lezen, zal nog voor hun 20ste blijken dat de accenten en interpretaties, zo niet de feiten, onjuist waren. En het meeste zal dan al geen enkel belang meer hebben. Het meeste van wat ze zich herinneren, moeten ze dus weer zien te vergeten. Intussen hebben ze wellicht een ongeneeslijke voorliefde voor vulgariteiten en sensatie gekregen. En de noodlottige gewoonte om van de ene alinea naar de andere te fladderen, om te weten te komen dat er in Californië een actrice gescheiden, in Frankrijk een trein ontspoort en in Nieuw-Zeeland een vierling geboren is. Ik was nu gelukkiger dan ooit tevoren. Het begin van een trimester had niets pijnlijks meer. Toch bleef, aan het einde daarvan, de thuiskomst bijna even vreugdevol als voorheen. De vakanties werden mooier en mooier. Onze volwassen vrienden en vriendinnen, vooral mijn nichten in Mount Bracken, leken al minder volwassen. Want op die leeftijd zie je je naaste senioren terug of achteruit groeien tot naar je eigen niveau. We waren vaak vrolijk bijeen en hadden veel goede gesprekken. Ik ontdekte dat er behalve Arthur nog meer mensen van de boeken hielden waarvan ik hield. De afschuwelijke social functions of dansavondjes waren voorbij.
want ik mocht de uitnodigingen nu afslaan van mijn vader. Al mijn afspraken waren nu plezierig en vonden plaats binnen een kleine kring van mensen die allemaal met elkaar verzwangerd waren. Of al heel lang buren. Of, althans de vrouwen, oude klasgenoten. Ik vraag me af of ik hen hier moet noemen. Over Mount Bracken moest ik spreken, omdat het verhaal van mijn leven er niet buiten kon. Maar ik aarzel om nog verder te gaan. Je vrienden prijzen is bijna impertinent. Ik kan u hier niet vertellen over Jane M. en haar moeder, nog over Bill en Mrs. Bill. In romans wordt het provinciaal burgerlijk milieu meestal geschilderd in tinten variërend van grijs tot zwart. Zo heb ik het niet ervaren. Vriendelijkheid, levendigheid van geest, schoonheid en smaak waren, voor zover ik weet, onder ons inwoners van Strandtown en Belmont niet minder ruim voorhanden dan in enige andere kring van gelijke omvang. Thuis zette de feitelijke verwijdering en uiterlijke kameraadschap tussen mijn vader en mij zich voort. Elke vakantie als ik thuis kwam, waren mijn gedachten en taalgebruik weer wat verder door Kirk verhelderd, zodat het voeren van een echt gesprek met mijn vader telkens moeilijker werd. Ik was veel te jong en te onrijp om oog te hebben voor de kredietzijde, om de grote, zij het vage, ideeënrijkdom, de gulheid en humor van mijn vader te vergelijken met de droogheid, de tamelijk doodse helderheid van Kirk. Met de vreedheid der jeugd stond ik mezelf toe geïrriteerd te raken door trekjes van mijn vader, die ik later bij andere oudere mannen wel gezien heb als beminnelijke zwakheden. Er waren zoveel onoverbrugbare misverstanden. Eens ontving ik in het bijzijn van mijn vader een brief van mijn broer, die hij onmiddellijk wenste te zien. Hij stoorde zich aan een paar opmerkingen daarin over een derde persoon. Ter verdediging voerde ik aan dat ze dan ook niet voor hem bedoeld waren. Onzin, zei mijn vader. Hij wist dat je mij die brief zou laten zien, en dat was ook zijn bedoeling. In werkelijkheid, zo wist ik, was mijn broer zo dom geweest erop te gokken dat de brief zou aankomen als mijn vader weg was. Maar dat kon mijn vader zich niet indenken. Het was niet dat hij zijn gezag gebruikte om iemands recht op privacy met voeten te treden. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand zo'n recht liet gelden. Mijn verhouding tot mijn vader biedt een gedeeltelijke verklaring. Ik zeg niet verontschuldiging voor een van de ergste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Ik liet mij voorbereiden op de confirmatie, werd geconfirmeerd en deed mijn eerste communie als volstrekte ongelovige. Ik speelde toneel, at en dronk tot mijn eigen oordeel. Johnson heeft erop gewezen dat daar waar moed ontbreekt, ook andere deugden geen stand houden tenzij door toeval. Door lafheid verviel ik tot hypocrisie en door hypocrisie tot blasfemie. Weliswaar wist ik niet en kon ik toen niet weten wat ik in wezen deed. Maar ik wist heel goed dat ik met de grootst mogelijke plechtstatigheid een leugen bedreef. Het leek mij onmogelijk mijn vader te vertellen hoe ik in werkelijkheid dacht. Niet dat hij dan zou gaan razen en tieren
zoals een traditionele orthodoxe vader. Integendeel, hij zou met de grootst mogelijke welwillendheid hebben gereageerd. Laten we nu eens alles doorpraten, zou hij hebben gezegd. Maar wat mijn standpunt in werkelijkheid was, zou hem onmogelijk aan het verstand te peuteren zijn geweest. We zouden bijna ogenblikkelijk de draad kwijt zijn. En zijn antwoord, vervat in de stortvloed van citaten, anekdotes en herinneringen die ik over me heen zou krijgen, zou van het soort zijn dat mij geen klap interesseerde. De schoonheid van de authorized version, de schoonheid van de christelijke traditie, het christelijk gevoel en karakter. En later, als dit mislukt was, terwijl ik nog probeerde mijn precieze standpunt uiteen te zetten, zouden we boos op elkaar worden. Hij, op bulderende toon, en ik, chagrijnig, terugkwekkend. En zou deze kwestie eenmaal ter sprake gebracht zijn, dan zou er ook nooit meer een eind aan zijn gekomen. Natuurlijk had ik liever dit alles moeten aandurven dan te doen wat ik deed. Maar in die tijd leek dat mij onmogelijk. Het werd de Arameese legeroverste vergeven als ze zich neerboog in het huis van Rimmon. Ik ben een van de velen die zich in het huis van de ware God hebben neergebogen, terwijl ik niet geloofde dat hij meer dan Rimmon was. In het weekende en 's avonds zat ik vastgeketend aan mijn vader, wat ik min of meer als een ontbering ervoer. Want het waren de tijden waarop Arthur het meest beschikbaar was. Door de week kon ik mijn volledige dagelijkse portie eenzaamheid genieten. Ik had overigens wel gezelschap van Tim, die ik al veel eerder had moeten noemen. Tim was onze hond. Zijn levensduur was misschien wel een record onder de Ierse terriers. Want we hadden hem al toen ik bij Oldie zat en hij stierf pas in 1922. Maar het gezelschap van Tim had weinig te betekenen. Hij en ik hadden al lange tijd de afspraak dat hij niet geacht werd met mij mee uit wandelen te gaan. Ik liep veel verder dan hem lief was. Want zijn gestalte was toen al die van een pelu en zelfs een regenton op poten. Ook ging ik naar plaatsen waar je andere honden kon tegenkomen. En hoewel Tim geen lafaard was, ik heb hem op zijn eigen grondgebied zien vechten als een duivel, had hij een hekel aan honden. Uit de tijd toen hij nog wandelde, was bekend dat hij bij het zien van een hond in de verte achter de heg verdween en 100 meter verder weer tevoorschijn kwam. Hij was opgegroeid toen wij schooljongens waren en misschien had hij deze houding tegenover andere honden afgekeken van onze houding tegenover andere jongens. Inmiddels hadden wij minder van een hond met zijn baas dan van twee hotelgasten die het goed met elkaar kunnen vinden. Wij kwamen elkaar voortdurend tegen, brachten de dag door en gingen met veel hoogachting weer uiteen om elk onze eigen weg te vervolgen. Ik geloof dat hij één vriend onder zijn soortgenoten had. Een rode setter uit de buurt. Een zeer eerbiedwaardige hond van middelbare leeftijd. Misschien een gunstige invloed. Want ik hield wel van Tim. Maar hij was het meest ongedisciplineerde, onopgevoede en verlopen uitziende schepsel dat ooit op 4 poten heeft rondgelopen. Hij deed nooit precies wat je zei. Af en toe was hij het met je eens. Beste luisteraars,
We gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. De lange uren in het lege huis vergreden heerlijk met lezen en schrijven. Ik zat nu midden in de romantici. Ik bezat in die tijd als lezer een nederigheid die ik nooit meer zal terugkrijgen. Sommige gedichten kon ik minder waarderen dan andere. Het kwam niet in mij op dat dit misschien wel de minder goede gedichten waren. Ik dacht alleen maar dat ik genoeg kreeg van de auteur of dat ik niet in de juiste stemming was. De langdradigheden van Endymion schreef ik heel aan mezelf toe. Het zwijmelige in de sensualiteit van Keats, zoals wanneer Porfiro feint wordt, probeerde ik ijverig te waarderen, hetgeen me niet lukte. Ik dacht, al weet ik niet meer waarom, dat Shelley wel beter moest zijn dan Keats. En het deed me verdriet dat ik hem juist minder goed vond. Maar de grootste schrijver was voor mij in die tijd William Morris. Ik ontdekte hem via citaten in boeken over de Noorse mythologie. En zo vond ik mijn weg naar Sigurd de Volsung. Dit vond ik niet zo goed als ik het probeerde te vinden. En ik denk dat ik nu weet waarom. Het metrum ligt mij niet. Maar toen vond ik bij Arthur in de boekenkast de Well of the World's End. Ik keek, ik las hoofdstuktitels, ik nam een duik. En de volgende dag ging ik naar de stad om een eigen exemplaar te kopen. Zoals veel nieuwe stappen leek ook deze ten dele een wederopleving. Uit mijn zeer vroege jeugd keerde de geharnaste ridders terug. Daarna las ik alles van Morris wat ik te pakken kon krijgen. Jason, de Earthly Paradise, de proza-vertellingen. Het ontstaan van de nieuwe verrukking wordt gemarkeerd door mijn plotseling besef, waarbij ik me bijna ontrouw voelde, dat de letters William Morris een minstens zo magische betekenis hadden gekregen als Wagner. Wat ik ook nog van Arthur leerde, was liefde voor de fysieke verschijning van boeken. Ik heb daar altijd al respect voor gehad. Mijn broer en ik konden zonder pardon een ladder in stukken slaan. Voor het maken van vingerafdrukken of ezelsoren in een boek zouden we ons hebben geschaamd. Maar bij Arthur was het geen eerbied. Hij was verliefd op boeken. En ik weldra ook. Hoe de pagina was opgemaakt. Hoe het papier rook en aanvoelde. Het verschillend geluid van verschillende soorten papier bij het omslaan ter bladzijde. Dit werden zintuigelijke genietingen. Dit opende mijn ogen voor een gebrek van keuk. Hoe vaak heb ik niet gesidderd als hij een nieuwe klassieke tekst van mij in zijn tuinmanshanden nam, het boek zo ver opendeed dat de band ervan kraakte en op iedere pagina zijn sporen achterliet. Ja, ik weet het nog, zei mijn vader. Dat was oude Nock zijn enige fout. Een ernstige, zei ik. Een schier onvergeeflijke, zei mijn vader. Hoofdstuk 11. Verlies en winst. De vreugde was teruggekeerd op hoge golven van Wagner-muziek en van Noorse en Keltische mythologie, zoals in het vorige hoofdstuk verteld is. Het is nu tijd dat dit verhaal wordt voortgezet. Ik heb al aangeduid hoe mijn eerste verrukking over de Walhalla en de Walkuren onmerkbaar veranderde in een wetenschappelijke interesse. Ik kwam zo ver
als een jongen zonder kennis van oude Germaanse talen maar komen kon. Men had mij over dit onderwerp een pittig examen kunnen afnemen. Populaire beunhazen, die de late mythologische sages verwarden met de klassieke sages, of de Snorra Edda met de poëtische Edda, of nog schandaliger, Edda met Saga, zou ik hebben uitgelachen. Ik wist de weg in de Edda-kosmos, wist elk van de wortels van de S te liggen en wist wie zich daar langs omhoog en omlaag bewogen. En slechts zeer langzaam drong tot mij door dat dit alles iets heel anders was dan de oorspronkelijke vreugde. En ik ging door met het verzamelen van wetenswaardigheden, op weg naar het ogenblik waarop ik het meest weten en het minst genieten zou. Uiteindelijk schrok ik op van mijn tempelbouw en zag dat de god vervlogen was. Zo zou ik het toen natuurlijk niet hebben gezegd. Ik merkte alleen maar dat de huivering niet meer kwam. Mijn lot was dat van Wordsworth, toen hij klaagde dat de aarde een glorie armer was geworden. Dit leidde tot het noodlottige voornemen om te proberen die huivering terug te krijgen. En uiteindelijk tot het moment waarop ik beseffen moest dat iedere poging daartoe een mislukking was. Er was geen lokmiddel waar dit vogeltje op afkwam. En let nu op hoe verblind ik was. Op ditzelfde moment dook de herinnering op aan een plaats en een tijd waarop ik een buitengewone overvloed van de nu verloren vreugde ervaren had. Dat was tijdens een bepaalde wandeling in de heuvels geweest, op een morgen van witte mist. De andere twee delen van de ring, das Rheingold en die Walküre, had ik zojuist als kerstgeschenk van mijn vader gekregen. En de gedachte aan al die voor mij liggende lectuur, vermengd met de kou en verlatenheid van het heuvelland, het gedruppel van iedere boomtak en het verre rumuur van de onzichtbare stad hadden een verlangen opgeroepen, hoewel het ook vervulling was, waarvan de geest overliep en waarbij het hele lichaam betrokken leek. Die wandeling herinnerde ik mij nu. Het leek me alsof ik toen de hemel gesmaakt had. Kon er maar weer eens zo'n moment komen. Maar wat ik niet besefte, was dat het weer gekomen was. Dat de herinnering aan die wandeling een nieuwe ervaring van precies hetzelfde soort was. Het was weliswaar begeerte en geen bezit. Maar wat ik op die wandeling had gevoeld, was ook begeerte geweest. En alleen in zoverre een bezit als dit soort begeerte zelf begeerlijk is. Het volste bezit dat ons op aarde ten deel kan vallen. Of liever gezegd, omdat het in de aard van vreugde ligt dat zij het gebruikelijke verschil tussen hebben en wensen tot een onzinnig onderscheid maakt. Bij haar geldt: hebben is wensen en wensen is hebben. Het moment waarop ik verlangde die steek weer te krijgen, was daarom juist zelf weer zo'n steek. Het begeerlijke dat ooit was neergestreken op de Walhalla streek nu neer op een bepaald moment uit mijn eigen verleden. En daar herkende ik het niet, want als afgodist en formalist stond ik erop dat het verschijnen zou in de tempel die ik ervoor gebouwd had. En wist ik niet
dat het alleen interesse heeft voor tempels in aanbouw en helemaal niet voor voltooide tempels. Ik denk dat Wordsworth deze vergissing heel zijn leven lang maakte. Ik weet zeker dat al dat besef van verdwenen visioenen waarmee de prelude gevuld is, zelf zo'n visioen was. Had hij dat maar kunnen geloven. In mijn manier van denken is het niet godslasterlijk wanneer ik de dwaling die ik beging vergeleek met de dwaling van de vrouwen bij het graf toen de engel hen terecht wees met de woorden: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Ik maak hier natuurlijk een vergelijking tussen iets van oneindig belang en iets heel kleins, als tussen de zon en een weerkaatsing van de zon in een dauwdruppel. Het is in mijn ogen inderdaad precies zo'n vergelijking. Er is, geloof ik, niet toevallig overeenkomst tussen wat de christen daar gebeuren ziet en wat ik nu zie dat er in mijn verbeeldingsleving gebeurde. Ik denk dat alle dingen op hun eigen manier hemelse waarheid weerspiegelen. De verbeelding zeker niet minder dan andere dingen. Weerspiegelen is het woord waar het hier om gaat. Dit lagere leven van de verbeelding is niet een begin en ook niet een stap in de richting van het hogere leven van de geest, maar slechts een afbeelding daarvan. Bij mij althans bevatte het geen elementen van geloof of ethiek. Hoe lang ik er ook mee bezig zou zijn gebleven, ik zou er nooit een wijzer of beter mens van geworden zijn. Maar het had nog steeds de vorm, hoezeer ook afgeleid, van de werkelijkheid die het weerspiegelde. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Op deze overeenkomst wijst, op zijn minst, het feit dat we op beide niveaus precies dezelfde fout kunnen maken. U zult zich herinneren hoe ik op school mijn geloofsleven te gronde gericht had met een kwalijk soort subjectivisme waarbij bewustwording het doel van bidden werd. Het voorbijgaan aan God op zoek naar gemoedstoestanden en de poging om die toestanden op te roepen bij maestrie. Met een ongelooflijke domheid ging ik er nu toe over in mijn verbeeldingsleven exact dezelfde blunder te maken. Of eigenlijk hetzelfde tweetal blunders. De eerste maakte ik meteen al op het moment van mijn klacht dat die huivering van toen steeds zeldzamer werd. Want met die klacht liet ik stiekem de gedachte toe dat ik een huivering, een toestand van mijn eigen innerlijk, wilde bereiken. En dat is een noodlottige dwaling. Deze toestand treedt alleen op wanneer al je aandacht en begeerte gericht is op iets anders. Of dat nu een gebergte in de verte is, of het verleden, of de goden van Asgard. Die huivering is een bijverschijnsel. Ze dankt haar hele bestaan aan je begeerte naar iets anders, iets buiten haar. Als ze zich door een of andere perverse soort askese of door het slikken van een medicijn van binnenuit liet opwekken, zou ze onmiddellijk zonder waarde blijken. Want neem je het object weg, wat zou er dan uiteindelijk overblijven? Een dwarreling van beelden, een vibratie van het middenrif, een kortstondige abstractie. En wie zou dat nu willen? Dit is, zeg ik, de eerste en noodlottige dwaling. Zij doet zich voor op ieder niveau van het leven en is overal even noodlottig. Religie maakt zij tot een zelfstrelende luxe en liefde tot auto-erotiek. En de tweede dwaling is, nadat op deze manier een gemoedstoestand abuselijk tot doel is verheven, het streven om die op te wekken. Uit het verflauwen van de Noorsheid had ik de conclusie moeten trekken dat het object, het begeerlijke, verder weg lag, verder naar buiten, minder subjectief was dan zelfs zo'n betrekkelijk publieke en externe zaak als een mythologisch stelsel. Dat het feitelijk alleen maar door dat stelsel heen gestraald had. Maar nee, ik concludeerde dat het een stemming of toestand binnen in mezelf was. En dat die in iedere context zou kunnen opduiken. Dat terugkrijgen werd mijn constante streven. Bij ieder gedicht dat ik las, ieder muziekstuk dat ik hoorde, iedere wandeling die ik maakte, stond ik gespannen op wacht bij mezelf om te zien of het zalige ogenblik al aanbrak en in dat geval te zorgen dat ik het vasthield. Aangezien ik nog jong was en de hele wereld van de schoonheid voor

mij aan het opengaan was, werd mijn ijverige sabotagewerk vaak teniet gedaan. Dan vergat ik mezelf van verbijstering en smaakte weer vreugde. Maar veel vaker verjoeg ik die juist met mijn ongeduldige pogingen om haar te strikken. Kwam de vreugde toch, dan was daar meteen de verwoestende werking van mijn introspectie. En was er altijd de banaliserende werking van mijn onjuiste idee. Eén ding leerde ik echter wel. Iets dat mij sindsdien heeft behoed voor veel wijdverbreide denkfouten. Ik leerde uit ervaring dat de vreugde geen vermomming is van seksuele begeerte. Iemand die denkt dat we alleen maar elke adolescent zijn maîtresse hoeven te geven om verder nooit meer iets over eeuwige verlangens te vernemen, heeft het beslist bij het verkeerde eind. Ik leerde deze vergissing op een eenvoudige, zij het oneerbare, manier te onderkennen. Namelijk door hem herhaaldelijk zelf te maken. Van de noordzijde kon je niet gemakkelijk afglijden naar erotische fantasieën zonder dat het verschil opviel. Maar toen de Morriswereld een belangrijk medium van de vreugde werd, werd die overgang wel mogelijk. Je kon zomaar op de gedachte komen dat je naar die bossen verlangde om hun bewoonsters. Naar de tuin der Hesperiden om zijn bewaaksters. Naar de rivier van Hylas om de waternimfen. Die weg heb ik herhaaldelijk bewandeld. Tot het einde. En aan het einde vond je genot. Wat onmiddellijk uitliep op de ontdekking dat dit genot, of welk ander genot ook, niet datgene was waarnaar je op zoek was geweest. Ethische vragen speelden hierbij geen rol. In die dagen was ik op dit punt zo amoreel als een mens maar kan zijn. Het frustrerende van het slotstuk was niet dat ik een laag genot vond in plaats van een hoog. Het viel tegen, doordat het niet relevant was. Je had de verkeerde prooi te pakken. De honden waren van spoor veranderd. Je kon net zo goed iemand die sterft van de dorst een gebraden kip geven als seksueel genot bieden voor de begeerte waar ik het nu over heb. Het erotische eindpunt deed mij niet terugschrikken met kreten als dat niet. Mijn gevoelens zouden beter verwoord zijn als mooi zo, ik begrijp het. Maar zijn we nu niet afgedwaald van waar het om ging? Vreugde is geen surrogaat voor seks. Seks is heel vaak een surrogaat voor vreugde. Soms vraag ik mij af of niet ieder genoegen een surrogaat voor vreugde is. Dit was dus de toestand van mijn verbeeldingsleven. Hier tegenover stond mijn intellect. Het contrast tussen die twee halfronden van mijn denken had niet scherper kunnen zijn. Aan de ene kant een groot eilandenrijk van mythen en poëzie, aan de andere kant een vlot en oppervlakkig rationalisme. Alles wat ik lief had, beschouwde ik als denkbeeldig. En bijna alles wat ik voor werkelijkheid hield, vond ik akelig en zinloos. Uitzondering hierop waren een aantal mensen van wie ik hield en die ik toch als werkelijkheid beschouwde. En de natuur. Dat wil zeggen, de natuur zoals zij aan de zintuigen verscheen. Eindeloos herkauwde ik het probleem. Hoe kan zij zo mooi zijn en ook zo wreed, verkwistend en zinloos? Ik had in deze tijd dus bijna met Santayana kunnen zeggen: al het goede is verbeelding.
Alle werkelijkheid is slecht. In zekere zin was er niets wat minder op een vlucht uit de werkelijkheid leek dan dit. Ik was zo ver verwijderd van wishful thinking dat ik bijna niets als waar en werkelijk kon beschouwen dat niet tegen mijn wensen inging. Bijna, maar niet helemaal. Want de wereld, zoals het rationalisme van Kurt mij die leerde zien, voldeed in één opzicht aan mijn wensen. Die wereld mocht dan akelig en dodelijk zijn, maar hij was in ieder geval vrij van de christelijke God. Sommige, niet alle mensen, zullen moeilijk kunnen begrijpen waarom ik dit zo'n geweldig voordeel vond. Maar dan moet u zowel mijn verleden als mijn temperament in rekening brengen. In mijn geloofsperiode bij Oldie hadden er heel wat angsten gespeeld. Terugblikkend op die angst en geholpen door Shaw en Voltaire en Lucretius met zijn tantum religio, legde ik nu in mijn herinnering veel te veel nadruk op dit element. Ik vergat de vele andere elementen die ermee verbonden waren geweest. En ik wilde tot iedere prijs een herhaling van die volle maansnachten in de slaapzaal voorkomen. Verder was ik, zoals u zich herinnert, iemand die vuriger was in zijn negatieve dan in zijn positieve eisen. Veel begeeriger om pijn te vermijden dan om gelukkig te worden. En vond ik het eigenlijk een beetje schandalig dat ik zonder mijn eigen toestemming geschapen was. Voor dergelijke lafaards is de grote attractie van een materialistisch universum dat je er een beperkt risico hebt. Oneindige rampspoed, in de strikte zin, was er uitgesloten. Met de dood was alles afgelopen. En mochten die eindige rampen ooit groter blijken dan je nog wenste te dragen, dan was zelfmoord altijd mogelijk. De gruwel van het christelijk universum was dat er geen deur met het bordje uitgang was. Misschien ook niet onbelangrijk was dat mijn schoonheidsgevoel niet geraakt werd door de uiterlijkheden van het christendom. De Oosterse beeldtaal en stijl vond ik grotendeels afstotend. En voor de rest associeerde ik het christendom voornamelijk met lelijke gebouwen, lelijke muziek en slechte poëzie. De abdij van Wyvern en de poëzie van Milton waren in mijn ervaring bijna de enige punten waarop christendom en schoonheid elkaar overlapten. Maar het allerbelangrijkste was uiteraard mijn diepgewortelde afschuw van gezag. Mijn kolossale individualisme. Mijn bandeloosheid. Er was geen woord dat ik met meer afschuw uitsprak dan interference, bemoeizucht. Maar centraal in het christelijk geloof stond, zoals ik het zag, een transcendente bemoeial. Als dit beeld juist was, dan zou er nooit sprake kunnen zijn van enig verdrag met de werkelijkheid. Tot op de bodem van je ziel zou er geen gebied meer zijn dat je omheinen kon met prikkeldraad en bordjes, verboden toegang. En dat wilde ik. Een plek, hoe klein ook, waarvan ik tegen ieder ander wezen kon zeggen: dit gaat mij alleen aan en niemand anders.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op dit hoogfeest van Pinksteren. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 540. Gevolgd door de psalmen, die u vindt op bladzijde 780. En de korte schriftlezing, die vindt u terug onderaan bladzijde 541. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De jaarkring brengt ons in zijn keer de allerschoonste vreugde weer. Als weer de geest des Heren wordt op zijn discipelen uitgestort. Vlammen die op hun hoofden staan nemen de vorm van tongen aan, opdat zij rijk aan woorden zijn en vol van liefde sterk en rein. De menigte der volken beeft omdat hun taal voor allen leeft. Men schimpt, zij zijn vol zoete wijn, die door de geest bevleugeld zijn. Juist 50 dagen na het feest van Pasen kwam de Heilige Geest, de spannen tijds van ouds gesteld, waarop de wet der vrijheid geldt. Wij buigen ons ootmoedig neer en bidden u, getrouwe Heer, geef dat vandaag ook ons doorstraalt de geest die van de hemel daalt. Wanneer het hart geheiligd is, vervul het met uw lafenis. Scheld gij ons onze schulden kwijt en geef ons vrede in deze tijd. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Hoe goed en weldadig is het, Heer, als uw geest in ons woont. Alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe goed en weldadig is het, Heer, als uw geest in ons woont. Alleluia. Bronnen en al wat leeft in het water zingt een loflied voor God. Alleluia. Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem. Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem. Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem. Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem. Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem. Loof de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst hem. Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit prijst de Heer. Looft de Heer zeeën en stromen, bronnen van water prijst hem. Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst hem. Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Ananja, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Bronnen en al wat leeft in het water, zingt een loflied voor God. Alleluia. De apostelen spraken in vreemde talen van Gods grote daden. Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubel dus heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De apostelen spraken in vreemde talen van Gods grote daden. Alleluia. Uit de Handelingen der Apostelen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand, om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Allen werden vervuld van de Heilige Geest. Alleluia, alleluia. Allen werden vervuld van de Heilige Geest. Alleluia, alleluia. En zij begonnen te spreken. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Allen werden vervuld van de Heilige Geest. Alleluia, alleluia. Toen blies hij over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. En wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Alleluia.

Toen blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. En wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Alleluia. Bidden wij vertrouwvol tot Christus onze Heer, die door de Heilige Geest zijn kerk heeft gesticht. Heer, maak de aarde nieuw. Heer Jezus, aan het kruis omhoog geheven, hebt gij stromen van levend water uit uw zijde laten vloeien. Zend ons de Geest die leven geeft. Heer, maak de aarde nieuw. Verheerlijkt aan Gods rechterhand, hebt gij de gave van de Vader geschonken aan uw leerlingen. Zend uw Geest uit om heel de wereld te vernieuwen. Heer, maak de aarde nieuw. Aan de apostelen hebt gij macht gegeven om door uw Geest de zonden te vergeven. Laat de zonde niet langer heersen in de wereld. Heer, maak de aarde nieuw. Gij hebt de Heilige Geest beloofd die ons alles zal leren en uw woorden in herinnering zal brengen. Zend uw Geest om ons geloof te verlichten. Heer, maak de aarde nieuw. Gij hebt de Geest der waarheid beloofd die over uw getuigenis zou afleggen. Zend uw Geest om ons tot trouwe getuigen te maken. Heer, maak de aarde nieuw. En laten wij dan allen tot God, onze Vader, bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Heer, door het mysterie van Pinksteren heiligt gij uw kerk bij alle volkeren en talen. Verbreid over de wijde wereld de gaven van de Heilige Geest. Herhaal het Pinksterwonder. Raak met uw geest het hart van uw gelovigen, zoals bij de eerste verkondiging van het evangelie is geschied, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in deze uitzending van de Rots in de Branding. En weer zijn we gestart met de jingle van onze Mariathon, zoals elk jaar in de maand mei.
2: Een Mariathon, dit jaar, verspreid over een ganse maand.
1: En zoals u al goed vernomen hebt, steunen we deze keer geen zelf uitgekozen project uit de vele die de Wereldfamilie aanbiedt aan de vele radio's over de ganse wereld. In speciale uitzendingen zoals Elke Dag Telt of De Wereld van Radio Maria overlopen we al deze projecten.
2: En we laten het aan de Wereldfamilie over om het geld te besteden of te verdelen aan die projecten die het meest noodzakelijk zijn.
1: En ondertussen zijn we al in de tweede helft van de maand mei.
2: En reeds een hartelijke dank aan diegenen die reeds financieel hebben bijgedragen.
1: Maar in onze Rots in de Branding laten we jullie horen hoe het gesteld is met de vele projecten die jullie in de voorbije jaren hebben gesteund. In de eerste twee voorbije uitzendingen, die u steeds kan blijven beluisteren op onze website, hoorden we Jozef Nassar vertellen over enkele projecten in het Midden-Oosten en Azië.
2: In deze uitzending en de volgende gaan we luisteren naar een interview die we hadden met Jean-Paul Kayoura, verantwoordelijk voor het grote Afrikaanse continent.
1: En we gaan vandaag starten met de projecten die jullie gul hebben gesteund in Nigeria, Congo, Mozambique en Ethiopië.
2: En na een streepje muziek starten we met Nigeria.

0: In 2023 steunden jullie financieel een bijzonder groot project in Nigeria. Samen met deze en de Democratische Republiek Congo waren en zijn dit de grootste projecten van de wereldfamilie ooit. Maar het duurde zeer lang om FM-frequenties te bekomen. De eerste aanvraag was reeds in 1995.
1: En dan pas in 2022, na 27 jaar verloop, kon men starten met de FM-frequentie voor de hoofdstad Abuja en de oprichting van een eerste nieuwe studio.
0: En dan in 2023 werden 10 FM-frequenties geschonken. Deze FM-frequenties, en dus ook substations, studio's, zijn verspreid over het zuiden met 8 stations en 2 in het noorden. De bisschoppen van Nigeria hadden al gebouwen geschonken en de meeste priester-directeurs waren al benoemd.
1: Dus de grote vraag is, en is dat allemaal gelukt vandaag?
0: En we geven het weer in een vrije vertaling en eventueel aangevuld met iets meer duiding en informatie van vroeger.
2: Bien, je commence tout d'abord en saluant les auditeurs de Radio Maria en Belgique.
3: Oui.
2: Tout en les disant un grand merci pour l'aide à l'Afrique.
0: En Jean-Paul start eerst met een groet naar jullie, luisteraars van Radio Maria België. En hij dankt jullie voor jullie hulp voor de projecten in Afrika.
2: Le projet de Radio Maria au Niger, c'est un grand, grand projet. Et qui a rencontré beaucoup de difficultés, donc, comme vous le disiez, sur plusieurs années. Et en 2022, nous avons pu commencer le siège national de Radio Maria dans la capitale Abuja. Et depuis 2022 jusqu'à présent, cette radio fonctionnait très bien au cœur du Nigeria.
0: Het project in Nigeria is een zeer groot project die gedurende vele jaren moeilijkheden heeft ondervonden. En dus pas in 2022 zijn we kunnen starten met een hoofdstudio in de hoofdstad Abuja. En tot vandaag werkt deze radio zeer goed in het hart van Nigeria.
2: En in 2023 hebben we de eerste sous-station Radio Maria in het diocese van Makurdi. Et puis en 2024, nous avons inauguré 2 sous-stations, l'une à Boko et l'autre à Kaduna. Et je tiens à préciser, je tiens à signaler aux auditeurs de Radio Maria Belgique que Kaduna, c'est plus ou moins dans la région de Boko Haram.
0: In 2023 hebben we een eerste substation studio kunnen oprichten in het bisdom Makurdi. Het ligt een 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. En in 2024 hebben we nog 2 substations kunnen inzegenen. 1 in Boko en 1 in Kaduna, dus in het noorden. En Jean-Paul voegt eraan toe, ik wens jullie luisteraars toch op te merken dat Kaduna ongeveer ligt in de regio van Boko Haram, berucht dus om hun terreuraanslagen en strikte toepassing van de sharia.
2: Dans certains endroits, les curés des paroisses ne vivent pas à la paroisse et par peur et vivent loin de la paroisse et il retourne à la paroisse samedi après les messes il retourne encore dans l'endroit sécurisé. Vous comprenez que dans ce contexte plus ou moins de lundi à vendredi, les fidèles ne fréquentent pas la paroisse parce qu'il n'y a pas de prêtre.
0: En Jean-Paul legt dus verder uit dat de parochiepriesters niet in hun parochie wonen. Ze wonen er ver vanaf, op een veilige plaats, en komen dan naar de parochie op zaterdag. Na de heilige missen keren ze dan terug naar hun veiliger verblijfplaats. Dus van de maandag tot en met de vrijdag gaan de gelovigen niet naar de parochie. En daarom is deze radio een zeer welgekomen geschenk.
2: Alors, l'inauguration de Radio Maria vraiment Kaduna, ça a été une grande fête. Il y avait six évêques présents parce que ils comprennent que ils ont compris vraiment que Radio Maria c'est un outil pastoral et spirituel incontournable.
0: De inwijding van de studio in Kaduna was dan ook een groot feest. Er waren zes bisschoppen aanwezig. De bisschoppen hebben duidelijk verstaan dat de radio een onmisbaar spiritueel en pastoraal instrument betekent.
2: Cette sous-station, évidemment, de Kaduna et de la évangélisation, comme toutes les autres radio Maria dans le monde. Mais là aussi une émission spéciale de favoriser l'unité, la réconciliation, la paix dans cette partie du Nigeria.
0: Deze radio doet dan evangelisatie zoals alle andere Radio Maria's in de wereld. Maar hier met een bijzonder accent op vergeving en verzoening in dit noordelijk deel van Nigeria. Ik stelde Jean-Paul dan ook de vraag of die studio nooit werd bedreigd door een terroristische aanslag.
2: Jusqu'à présent tout se passe bien parce que la Radio Maria est perçue comme un outil de la paix. Une radio, les gens se sentent mal à l'aise au Nigeria, même les musulmans écoutent de Radio Maria, à part la partie de la prière, disons, catholique.
0: Tot nu toe, vertelt hij, verloopt alles goed. Ook omdat de radio beschouwd wordt als een middel voor de vrede. Het is geen radio waar mensen zich ongemakkelijk kunnen bij voelen. Zelfs moslims luisteren naar de radio. Natuurlijk niet naar de katholieke gebeden.
2: Il y a la partie de la promotion humaine, sociale, on parle de la paix, de la réconciliation, du développement, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la pauvreté, des programmes relatifs à l'éducation, à la santé, à la protection de l'environnement. Yeah. Et ce thème rejoint toutes les confessions. Donc au Nigeria, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu un souci de fonctionnement.
0: Maar er zijn ook programma's, vertelt hij, met menselijke en sociale thema's als verzoening en vrede, over de opvoeding, gezondheid, eerbied voor de natuur. En dit zijn thema's die alle geloofsbelijdenissen interesseren. Dus tot nu toe hebben ze nog geen storingen gehad in hun werking.
2: Et puis en 2025, nous avons pu aussi inaugurer deux sous-stations, l'une dans l'archidiocèse de Owerri et l'autre sous-station dans le diocèse de Port-à-Côte. Mm-hmm. Alors, pour le moment donc, nous avons le siège national de Radio Maria à Abuja et nous avons encore 5 sous-stations Radio Maria opérationnelles.
0: En Jean-Paul vervolgt, in 2025 hebben we nog 2 andere substations, dus studio's, kunnen inwijden. Eentje in het bisdom Owerri en de andere in het bisdom van Port-à-Côte. Dit is de havenstad Port Harcourt. Dus vandaag is er de hoofdzetel in de hoofdstad Abuja en dus daarnaast nog 5 actieve substations, dus echte studio's.
2: Cette année, si tout va bien, nous allons aussi inaugurer 3 sous-stations. L'une à Enugu, au diocèse d'Enugu, l'autre dans l'archidiocèse de Onitsha et l'autre dans l'archidiocèse de Jos.
3: Oui.
2: Voilà, c'est ce qui est prévu pour cette année.
3: Ah, c'est bien.
0: En het project is nog niet gedaan, want Jean-Paul vertelt, dit jaar, als alles goed gaat, zullen we nog 3 substations kunnen inzegenen. 1 in Enugu, de andere in het bisdom van Otisha en een derde in het bisdom Jos, helemaal in het noorden. En dit is voorzien nog voor dit jaar.
2: Et puis, si tout va bien, en 2027, nous allons inaugurer aussi les sous-stations de Radio Maria dans l'archidiocèse de Ibadan et Benin City.
3: Ah, c'est bien, hein? C'est bonne nouvelle.
2: Voilà.
0: En voor in 2027 is gepland een substation in het bisdom Ibadat en Benin City. En Jean-Paul voegde er nog aan toe.
2: En beaucoup d'évêques du Nigeria ont demandé encore la possibilité d'avoir Radio Maria chez eux. Et la difficulté reste l'accès aux fréquences.
0: Nog andere bisschoppen vragen naar een Radio Maria voor in hun bisdom. Maar de moeilijkheid blijft voor het verkrijgen van nog extra FM-frequenties.
2: Je demande donc aux auditeurs de Radio Maria Belgique deux choses. La première chose, c'est la prière. Parce que pour avoir même les 11 fréquences, il a fallu attendre plus de 20 ans. Nous avons prié beaucoup. Dieu a écouté nos prières. Nous avons donc obtenu ces fréquences. Nous avons besoin d'autres. La prière doit continuer.
0: En ik vraag 2 dingen aan de luisteraars van Radio Maria België. Het eerste is het gebed. Op die eerste 11 frequenties hebben we meer dan 20 jaar moeten wachten. Maar er werd veel gebeden. En God heeft toen deze gebeden verhoord. Maar de gebeden moeten verder gaan. En het tweede dat we vragen is financiële hulp om deze 11 zeer jonge studio's te helpen verder werken. Ook jullie radio is de eerste jaren niet zelf betalend geweest.
2: En la deuxième chose, évidemment, c'est l'aide économique pour faire fonctionner ces 11 radios, qui sont des radios très, très jeunes. Vous connaissez, vous savez la réalité de Radio Maria, même Radio Maria Belgique n'a pas été autosuffisante les premières années.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen. Om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En we reizen door naar de Democratische Republiek Congo.
2: Reeds verscheidene keren steunden jullie zeer vrijgevig enkele projecten in dit immense land. In de eerste jaren van onze radio, de oprichting van een studio in het oostelijke Goma, die ondertussen, ondanks de oorlogssituatie, toch goed functioneert.
1: Maar ook in 2019 waren jullie zeer vrijgevig.
2: Toen ontvingen de bisschoppen 11 FM-frequenties, waarna zij beslisten alles toe te vertrouwen aan de wereldfamilie van Radio Maria, om te verspreiden in alle bisdommen van het land. Ook was heel belangrijk de oprichting in de hoofdstad Kinshasa van een nieuw gebouw voor de grote centrale studio, welke een verbindingspunt is met alle andere radio's in het land.
1: In 2023 steunden jullie opnieuw een project in Congo.
2: Inderdaad, namelijk het oprichten van een substation, een ware studio, in de noordwestelijke stad Bandundu in het bisdom Kenge.
1: Het is groter dan België, met zeer grote afstanden, maar slechte wegen. Ook de taal is totaal anders, alhoewel het behoort tot het aartsbisdom van Kinshasa.
2: Daarom was het belangrijk om de gelovigen van Bandundu ook te kunnen laten luisteren in hun eigen taal. De bisschop had reeds een priester-directeur aangesteld en een gebouw geschonken om te worden verbouwd en aangepast. En tevens moest dan ook de apparatuur worden aangekocht en overgebracht uit Italië.
1: Een jaar later liet Jean-Paul ons weten dat het gebouw volledig klaar was, maar dat er toch een lange vertraging was geweest bij het afhalen van de container met de apparatuur aan de luchthaven.
2: Ondertussen was dit opgelost en moest alles worden overgebracht in het binnenland naar Bandundu.
1: Dus de volgende vraag is: hoe is de toestand er vandaag?
3: Eh bien, ce que je voulais dire aux auditeurs de Radio Maria Belgique, c'est que la sous-station de Radio Maria Bandundu est opérationnelle. Elle a été inaugurée l'année passée.
2: Wat ik kan zeggen aan de luisteraars van Radio Maria België is dat de studio of substation in Bandundu operationeel is. Ze werd vorig jaar ingewijd.
3: Et comme vous le disiez, l'évêque a nommé un prêtre directeur qui a été formé.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden luisteraars, we zijn gekomen aan het volgende project op het Afrikaanse continent.
2: Een project die jullie ook hebben gesteund in 2023 in Mozambique. Reeds in 1995 werd er een studio opgericht, de tweede in Afrika, in het zuiden van het land in de hoofdstad Maputo. Over een drietal jaar werd het netwerk dan uitgebreid naar het centrale deel van dat land.
1: In de noordwestelijke stad Tete bestond er een radiostation behorende aan het bisdom. Maar deze dekte enkel de stad, terwijl het bisdom zeer uitgestrekt is en de parochies moeilijk te bereiken.
2: En de bisschop had verstaan dat dit wel mogelijk kon zijn met het betere systeem van Radio Maria, zoals ook met mobiele studio's. Dus het gebouw zelf moest worden aangepast met nieuwe apparatuur, antennes, studio's enzovoort. En dit kostte veel geld, waarvoor jullie hebben bijgedragen.
1: Een jaar later vertelde Jean-Paul ons dat de radio wel werkte, maar nog met oude apparatuur. Er waren twee problemen.
2: Inderdaad, voor eerst was de nieuwe apparatuur nog onderweg. En ten tweede was de zeer dynamische priester-directeur recent onverwachts overleden. De bisschop benoemde een nieuwe directeur, maar die moest eerst worden opgeleid in Kibeho, Rwanda.
1: Dus de volgende logische vraag: hoe is de toestand vandaag de dag?
2: Vandaag heb ik goed nieuws. De studio werd ingezegend op 11 april laatstleden, dus dit jaar. Het was een groot feest.
3: Le bâtiment a été réhabilité, les studios montés, et nous avons aussi amélioré la couverture, et nous y avons installé le matériel radiophonique plus puissant, le signal va plus loin. Évidemment, nous n'arrivons pas à couvrir tout le diocèse de Tété parce qu'il compte 100 000 km².
2: Dus het gebouw werd gerenoveerd en de studio's opgesteld. Ook werd de bereikbaarheid vergroot en daartoe sterkere radioapparatuur geïnstalleerd, zodat de radiosignalen veel verder gaan. We slagen er wel niet in het ganse bisdom te voorzien, want de oppervlakte bedraagt 100.000 vierkante kilometer. Tussen haakjes, dit is ongeveer 3 maal ons land.
3: Avec jugé juste de demander à la famille mondiale de Radio Maria fait que cette radio diocésaine puisse devenir Radio Maria, mais c'est la réalité généralisée en Afrique. Il y a beaucoup de diocèses qui avaient des radios diocésaines et qui n'ont fonctionné pas.
2: Dus de bisschop heeft goed gedaan om aan de wereldfamilie van de radio te vragen om van zijn radio een Radio Maria te maken. Want in Afrika had je bestaande radiostations, van het bisdom zelf, maar die niet altijd zo goed werkten.
3: En de évêques se sont rendu compte que Radio Maria was een model, een exemple de un outil très efficace d'évangélisation. Et c'est comme ça que, par exemple, en Côte d'Ivoire, Zambie, Lesotho, Madagascar, etc.
2: En vele bisschoppen stelden vast dat het systeem van Radio Maria een model is, een zeer doeltreffend middel om te kunnen evangeliseren. En dit gebeurde ook in Ivoorkust, Zambia, Lesotho, Madagaskar enzovoort. Ik herinnerde Jean-Paul daarna aan de gebeurtenis dat Mozambique in 2025 haar 30ste verjaardag vierde.
4: Mozambique a fêté son 30e anniversaire l'année passée, je pense.
3: Oui, c'est Radio Maria Mozambique. C'est la deuxième Radio Maria créée sur le continent africain. Et elle a commencé à émettre dans la capitale Maputo en 1995. Voilà.
2: Ja, antwoordt Jean-Paul. Radio Maria Mozambique is de tweede Radio Maria op het Afrikaanse continent. Deze radio is gestart met uit te zenden vanuit de zuidelijk gelegen hoofdstad Maputo vanaf het jaar 1995.
3: Et puis elle est restée seulement dans le sud, dans le diocèse de Chincha, et puis dans le diocèse de Inhambane.
2: Daarna bleef het beperkt in het zuiden, maar met FM-uitbreidingen, zoals in het bisdom Xai-Xai ten noorden van Maputo en in Hambane in de kustregio. En het is dan pas in 2022 dat er een eerste substation, dus tweede studio, startte in het bisdom Quelimane in het centrum van het land. En dan dus heel kortelings in TT, meer in het westen.
3: Maar seulement 2022, cette radio a pu avoir sa première sous-station dans le centre du pays, dans le diocèse appelé Quelimane. Et récemment, et nous sommes

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Beste luisteraars, we zetten onze reis verder in het Afrikaanse continent. En wel helemaal naar het noordoosten, naar het land Ethiopië.
2: Jullie steunden in 2023 de oprichting van een totaal nieuw en eerste radiostation in de hoofdstad Addis Abeba. Dit is een zeer belangrijke locatie, want daar bevindt zich de zetel van de Afrikaanse Unie. Het is zoals België met de Europese Unie. Elk Afrikaans land heeft er zijn ambassadeur. Dus in het politieke hart aanwezig zijn van het Afrikaanse continent is interessant.
1: In 2023 was alles nog in een studiefase met gesprekken met de bisschop en de aanvraag van de licenties.
2: Maar het jaar daarop was deze studiefase nog bezig.
1: Inderdaad, het bekomen van de nodige licenties en toelatingen vordert nooit vlot. Een gebouw vinden is in Afrika veelal nooit een probleem, want de kerk zelf stelt veelal een gebouw ter beschikking.
2: Maar Jean-Paul was toen zeker dat het er zou komen.
1: En dus de vraag, is het ondertussen gelukt of hoe ver staat dit project?
3: Alors, c'est vraiment difficile. Nous n'avons pas pu obtenir licence pour plusieurs raisons. Mais comme Éthiopie, c'est déjà la capitale, surtout la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, qui est le siège de l'Union africaine. Donc, c'est un endroit très stratégique.
2: En Jean-Paul klinkt wat ontgoocheld. Het is moeilijk daar. En we zijn er nog niet in geslaagd een licentie te bekomen om te mogen uitzenden. En dan legt hij verder uit dat het voorzien is in de hoofdstad Addis Abeba, welke de zetel is van de Afrikaanse Unie en dus ook strategisch zeer belangrijk.
3: En we continuen toujours à chercher les voies et moyens pour pouvoir y ouvrir Radio Maria. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment.
2: En daarom zoeken we toch verder naar middelen en wegen om toch een Radio Maria te kunnen opstarten. Dit is wat ik vandaag aan jullie kan meedelen. Maar hij benadrukt opnieuw.
3: Maar le désir, la volonté d'avoir Radio Maria dans la capitale Addis Abeba continue. Du côté de la famille mondiale, nous voulons qu'il y ait cette radio, mais les autorisations, donc on doit les obtenir en Éthiopie. Alors je vous invite à porter ce projet dans la prière.
4: Les auditeurs feront ça certainement.
2: Het verlangen en de wil om een radio te installeren in de hoofdstad Addis Abeba blijft wel verder bestaan voor de wereldradio. Wij willen daar echt een radio, maar dus de nodige vergunningen blijven uit. En ik stel jullie voor dit project te willen bidden. En in jullie plaats, beste vrienden, zeg ik Jean-Paul dat jullie dat zeker gaan doen.
1: Beste vrienden, dit was een heel kort bezoekje aan Ethiopië.
2: En u hoort het gaat niet altijd vlot vooruit. En daarom, misschien stelt u zich de volgende vraag.
1: Ja, wat gebeurt er dan met het geld die u hebt geschonken?
2: En om een antwoord te weten, laten we jullie een stukje horen uit een vroeger interview met Joseph Nassar, die verantwoordelijk is voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. En hij sprak toen dat het geld, en hij legde het ons uit, uiteraard niet verloren is.
1: Laat ons even luisteren.
5: Non, absolument, Jos. C'est-à-dire que l'argent a été utilisé pour d'autres projets par Radio Maria. Nous ne pouvons pas le laisser dans la banque. On l'utilise pour d'autres projets et quand ça arrive le moment juste pour faire ce projet, on va prendre l'autre argent équivalent qui doit c'est être ça. Investi okay. pour ce projet. Donc, l'intention des donateurs est toujours respectée.
2: Nee, absoluut niet, antwoordde Joseph Nassar. Het geld wordt uiteraard dan gebruikt voor andere projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. We mogen dat zomaar niet op de bank laten staan. En als dan het project toch echt van start gaat, nemen we een gelijke som die voorzien was. De giften van de luisteraars worden steeds gerespecteerd.
5: Et surtout la transparence que nous avons chaque année pour donner aux auditeurs ce que nous avons fait avec les ressources que nous avons. Il y a deux choses toujours qui nous guident. Être fidèle à la Providence et surtout être fidèle aux donateurs qui ont donné.
2: En Jean-Paul benadrukte toen de transparantie die we elk jaar tonen aan de luisteraars van wat we gerealiseerd hebben en de inkomsten die we mochten ontvangen. En er zijn twee zaken die ons daarin gidsen. Trouw zijn aan de goddelijke voorzienigheid en vooral trouw zijn aan de luisteraars die geld hebben geschonken. En Joseph Nassar besloot: we zijn maar een instrument die Maria helpt door middel van de luisteraars. Het is een relatie tussen Maria en de luisteraars en wij zijn het instrument. En meestal worden de projecten ten volle gerealiseerd. Dat stellen we vast, want elk jaar zijn er projecten.
5: Nous sommes seulement des instruments qui aide Marie à faire ce projet à travers les auditeurs. Donc, c'est une relation entre Marie et les auditeurs. Nous sommes les instruments. Et presque toujours, on les réalise pleinement. Et ça se voit parce que chaque année, on a des projets.
1: Beste luisteraars, u kunt het zelf vaststellen dat jullie giften in zeer goede handen zijn, in een goed en gezond financieel beheer.
2: We zijn aan het einde gekomen van deze derde uitzending van de vier van de Rots in de Branding in het teken van de Mariathon maand mei.
1: We danken jullie hartelijk voor jullie steun, zowel met gebed en financiële bijdrage, voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria.
2: In de volgende en laatste uitzending gaan we verder luisteren naar Jean-Paul Kayura over de hedendaagse toestand van de projecten die jullie steunden in het verleden. In Kenia, Burundi en Rwanda.
1: Dank voor het luisteren en nogmaals, dank voor jullie steun voor deze Mariathon.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, van harte een zalige hoogdag van Pinksteren, feest van de Heilige Geest. We zijn niet meer verlaten, maar Jezus blijft bij ons door de zending van de Heilige Geest. Mogen wij vandaag echt op zijn komst rekenen. Mogen wij hem in ons hart sluiten om vanaf vandaag werkelijk te leven met de vreugde van het evangelie, de vreugde van de verrijzenis van Christus. En daartoe, broeders en zusters, beleiden we nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God, om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, door het mysterie van Pinksteren heiligt gij uw kerk bij alle volkeren en talen. Verbreid over de wijde wereld de gaven van de Heilige Geest. Herhaal het Pinksterwonder, raak met uw geest het hart van uw gelovigen, zoals bij de eerste verkondiging van het evangelie is geschied. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. En heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen

0: en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, Pamfrygië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

Tweede lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, niemand die zegt Jezus is vervloekt, staat onder invloed van de geest van God. En niemand kan zeggen Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één geest. Tot daar deze tweede lezing. Wij danken.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
1: Lof zij in Christus.

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie.

Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Zeg het even allemaal. In uw hart, of misschien zelfs luidop. Jezus is de Heer. Jezus is de Heer. Zie daar. De Heilige Geest heeft al gehandeld. Ook jullie thuis, broeders en zusters, zeg het nogmaals. Jezus is de Heer. Zie daar de daad van de Heilige Geest in uw hart. En als u het zegt met geloof, dan is het werkelijk de Heilige Geest die u dit voorzegt. Maar we houden vaak niet genoeg rekening met de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die ons doet geloven, die ons doet hopen en die ons doet liefhebben. Het is de Heilige Geest die in ons hart werkt. En we hebben die ontvangen op de dag van ons doopsel en dat is bevestigd geweest op de dag van ons vormsel. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Hou er rekening mee. Niet alleen vandaag, maar alle dagen. En als u dus zegt, Jezus is de Heer, dan is dat de Heilige Geest die dat zegt in uw hart. Als je bidt, is het de Heilige Geest die bidt in uw hart. Het enige wat wij moeten doen, is ja zeggen aan de Heilige Geest wanneer Hij in ons hart iets wil doen. Als Hij in ons hart wil bidden, als Hij in ons hart wil zeggen dat Jezus werkelijk de Heer is, moeten wij daar durven ja op zeggen. De Heilige Geest geeft ons soms grote verrassingen in het leven. Hij geeft verrassingen van geloof, van hoop en van liefde. Maar het is aan ons om die te zien. Het is aan ons om met dat geloof gekregen door de Heilige Geest werkelijk verder te gaan en erop te letten. Elke avond zouden we moeten durven zeggen, dank u Heer voor de gave van de Heilige Geest. Dank u voor de gave van de Geest die alles verandert in mijn leven, die alles nieuw maakt. En dat is hetgeen dat de apostelen hebben beleefd op de dag van Pinksteren. Zij werden vervuld van de Heilige Geest, zo staat er. En zij begonnen te spreken in vreemde talen. Heel bijzonder. Want daarna gaan zij werkelijk naar buiten. Zij beginnen te spreken over het evangelie. En iedereen hoort hen in hun eigen moedertaal. Het is niet de apostelen dus die in vreemde talen begonnen te spreken, maar het zijn de aanhoorders die hen horen in hun eigen moedertaal. Er is eigenlijk verwarring. Misschien weten we nog hoe het is gekomen dat iedereen in talen begon te spreken die men niet meer van elkaar begreep. Het was die toren van Babel, toen de mens probeerde God te bereiken om eigenlijk op hetzelfde niveau te staan als God. Jawel, we zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, niet om goden te worden, maar om Hem lief te hebben en zo op te klimmen tot bij Hem in alle nederigheid. Maar bij de toren van Babel heeft de mens wederom voor God willen spelen. En toen kwam er een straf en iedereen begon te spreken op een andere manier en er was geen begrip meer voor elkaar. Er was geen eenheid meer, men begreep elkaar niet en daardoor was er verwarring. Maar de mensen, en zo zijn wij ook, werden die verwarring gewoon. Zo kan het vandaag ook zijn dat wij een gewoonte creëren van hetgeen dat misschien niet altijd goed is of natuurlijk. Maar het wordt op den duur een gewoonte en men gaat daarin verder en mee. Wel daar zal de Heilige Geest intussen komen. Hij zal terug rechtzetten wat er eigenlijk verkeerd was. En wat onze gewoonten ook mogen zijn, goede en slechte, de Heilige Geest zal komen om ze altijd goed te maken en soms om ze te vernieuwen. Heb geen angst.
voor vernieuwing. En tegelijkertijd heb geen angst om te bewaren wat goed is. De Heilige Geest komt om dat alles te voeden en te begeleiden tot het goede toe. Jawel, na de toren van Babel was er dus wel degelijk een ware verwarring. Maar men was er gewoon aan geworden. En nu komt de Heilige Geest met zijn vernieuwing en iedereen begrijpt weer wat de Heilige Geest zegt door de monden van de apostelen. En er ontstaat opnieuw verwarring. Want men was het niet meer gewoon dat er eenheid kon bestaan. Broeders en zusters, vandaag is het eigenlijk een feest van de Heilige Geest, maar ook van een eenheid. Een eenheid tussen ons christenen die wij elke dag opnieuw moeten zoeken. En dat is eigenlijk hetgeen dat Jezus zegt in het evangelie, wanneer Jezus plots te midden van de apostelen staat en zegt: vrede zij u. Wees opnieuw één. Ontvang de vrede van God die ons gegeven wordt door de Heilige Geest. Ja, Jezus zal nogmaals zeggen tot tweemaal toe: vrede zij u. Alvorens te blazen over de apostelen en hen reeds de Heilige Geest te geven. Er is nog één detail. Hetgeen dat Jezus helemaal op het einde zegt van het evangelie, wat zeer sterk verbonden is met de gave van de Heilige Geest, namelijk de vergeving van de zonde. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Jezus, wanneer hij over de apostelen blaast en hen de Heilige Geest geeft, wil hij terug alles rechtzetten wat verkeerd was geweest. Zeker ook de zonde, onze persoonlijke zonde. Vandaag moet het dus een feest zijn van eenheid, maar ook een feest van groot vertrouwen in God, die zijn gave van de Heilige Geest nog altijd over ieder van ons uitblaast, die nog altijd bij ons aanwezig is om ons te helpen met zijn barmhartigheid om werkelijk tot God te komen. En als we dat geloven, als we geloven dat Jezus ons zijn vrede wil geven, als we geloven dat Jezus nog altijd zijn Heilige Geest aan ons schenkt, dan kan het niet anders dat we met z'n allen kunnen zeggen, vol geloof: Jezus is de Heer. Zeg het nogmaals: Jezus is de Heer. Amen.

0: En laten we nu samen recht staan om ons geloof te belijden. En we bidden hiervoor de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. En laten we ons nu richten tot de Heer met al onze gebeden, met de intenties die wij in ons hart dragen, ook de intenties van de kerk en van de wereld.
1: Bidden wij voor de kerk die op deze dag de uitstorting van de Heilige Geest viert. Dat we allen mogen openstaan voor de gaven van de Heilige Geest en mogen luisteren naar zijn stem. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u voor ons Heer.
1: Bidden wij voor alle mensen die door een moeilijke tijd heen gaan. In het bijzonder voor hen die eenzaam zijn. Dat ze de vertrooster met open hart mogen ontvangen en de kracht krijgen om hun lijden te dragen. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u voor ons Heer.
1: Bidden wij voor onze leiders, dat ze mogen luisteren naar de ingave van de Heilige Geest en zich mogen inzetten voor vrede en gerechtigheid. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u voor ons Heer.
1: Voor allen hier aanwezig, voor alle luisteraars, overal waar Radio Maria weer klinkt. Dat we verenigd in gebed bereid zijn ons te verzamelen rond Maria en door de gave van de Heilige Geest zonder angst het evangelie mogen verkondigen. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u voor ons Heer.
0: Heer, kom tot ons met uw Heilige Geest. Vermeerder ons geloof. Geef meer kracht aan onze hoop en geef ons meer liefde. We vragen het u door Christus onze Heer. Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, vervul nu de belofte van uw Zoon. Laat de Heilige Geest de diepe zin onthullen van dit offer en ons de toegang tot de waarheid ontsluiten door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw Heer.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God, onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

trouw aan dit woord, Vader. Gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest. En breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en aan al die gans herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer. Met de heilige Jozef, haar bruidegom. Met de apostelen, martelaren en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met u.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.
2: Vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: De apostelen werden allen vervuld van de Heilige Geest. Zij begonnen te spreken van Gods grote daden. Alleluia.
1: Bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

We bidden ook nog even de sequentie die we reeds mochten horen, gezongen in het Latijn. En nu lezen we even deze mooie tekst, dit mooie gebed. Kom, o Geest des Heren, kom. Uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost, daal neer. Kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd. Lafenis voor het hart dat lijdt. Rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstart. Koester het verkilde hart. Leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op u vertrouwt. Zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat.

0: En laat ons nog bidden. God, Gij schenkt uw kerk de hoogste gaven. Houd het werk in stand dat Gij in haar begonnen zijt. Vervul ons met uw geest van kracht en breng ons door deze maaltijd tot de volheid van de verlossing door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, nog van harte een zalige hoogdag van de Heilige Geest gewenst. Zeer speciaal voor degenen die zich eenzaam voelen. Wees verzekerd dat de Heilige Geest vandaag komt met verlichting en vertroosting. Wees verzekerd van zijn aanwezigheid. Wees verzekerd dat Hij u zijn liefde laat voelen. Hij laat u niet alleen. Integendeel, Hij leidt u naar eeuwigheid. En daartoe, broeders en zusters, mogen wij nu de zegen ontvangen. Een plechtige Pinksterzegen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: God, de Vader van alle licht, heeft op deze dag over de leerlingen zijn geest uitgestort en hen verlicht. Mogen Hij ook u de vreugde schenken van zijn zegen en u in overvloed de gaven van de geest verlenen.
3: Amen.
0: Amen. Mogen het wonderbaar vuur dat over de leerlingen is gekomen ook uw hart reinigen van alle kwaad en u verlichten door de stralen van zijn helder licht.
3: Amen.
0: Mogen Hij, die in de belijdenis van één geloof de verscheidenheid van tongen en talen tot eenheid heeft gebracht, ook u volharding schenken in het geloof.
3: Amen.
0: En zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
3: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament in het boek Exodus. We lezen er hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

De passage die we zo net hebben gelezen in het boek Exodus, moeten we even zien in de context van de tijd. Het gaat hier over het moment dat het volk van Israël in Egypte is en daar als slavenvolk erkend wordt. Het volk van Israël was namelijk in Egypte gekomen wanneer Jacob zijn zoon Jozef ging bezoeken. En toen werd het volk wel degelijk gezien als een soort van, laten we zeggen, elite. Maar omdat het volk van Israël enorm aan het groeien was, hebben ze hen verplicht tot slavenarbeid. Het lijden van het volk van Israël was daarom zeer groot geworden. En zo zien we dat het volk van Israël aan het klagen is, aan het klagen tegenover God. Hebt gij ons niet gezegd dat wij uitverkoren waren? Zijn wij niet uw volk? Was er geen beloofd land voor ons? Waar is dat land dat gij voor ons hebt bereid? En nu hebben we de passage gelezen waarbij God zich als barmhartig vertoont. Hij is barmhartig. En we zien in de tekst die we lazen vier werkwoorden verschijnen die toepasselijk zijn op hetgeen God meemaakt bij het geven van barmhartigheid. En die vier werkwoorden zijn de volgende. Het eerste is luisteren. God luisterde naar hun klagen. Een tweede werkwoord die we zien in de tekst. Hij was zijn verbond indachtig. Indachtig zijn. Daarna zien we nog een derde werkwoord verschijnen. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. Zien. Nog iets wat God doet. En het vierde werkwoord dat we tegenkomen is kennen. In het Nederlands zeggen we hier, hij was met hen begaan. In een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws zou je kunnen zeggen, hij kende hen. Het werkwoord kennen. En deze vier werkwoorden houden een verband met de barmhartigheid van God. Ze leggen eigenlijk Gods barmhartigheid uit. Want God is barmhartig als hij het lijden ziet van de mens. In de eerste plaats door te luisteren, door indachtig te zijn, door te zien en door te kennen. We gaan deze vier werkwoorden even bespreken. Wanneer God luistert naar zijn volk die aan het klagen is omwille van het vele lijden, omwille van de slaafse arbeid die ze moeten verrichten, dan luistert God. Dat wil dus zeggen dat de muur die er was, zeg maar, tussen de schepper en de schepping, dat die verbroken wordt. En er was nu eenmaal een muur. Die muur is er gekomen door de zonde. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het de zonde is die een muur opbouwt tussen God en de mens. Of anders gezegd, dat de zonde ervoor zorgt dat God weggedrukt wordt. God wordt vermeden. Elke zonde laat ons eigenlijk God buitenspel zetten. En die keuze ligt aan ons, niet aan God. Maar wanneer men klaagt, wanneer men tot God bidt en tot God roept, dan luistert hij. En dus de muur die we zelf zouden hebben opgebouwd, wordt verbroken, gewoonweg door het oprecht bidden tot God. Zie daar de eerste daad van de barmhartige God. Een daad die wij eigenlijk ook zouden moeten imiteren als we barmhartig willen zijn. En is dat zelfs niet een vraag uit de Heilige Schrift? Wees barmhartig zoals uw God barmhartig is. En in de eerste plaats gebeurt dat door het luisteren. God luistert naar die mens die klaagt en die zijn lijden aan hem voorstelt.
Het tweede is indachtig zijn. Dat wil zeggen, God vergeet niet en nooit. God is natuurlijk die eeuwige wijsheid die niet kan vergeten. Hij kan zijn schepsel niet vergeten. Hij heeft het schepsel geschapen. Hij heeft die mens geschapen die die muur heeft opgebouwd door de zonde. Maar God kan die mens, ook al is er een muur, niet vergeten. God is dus indachtig. En zeer speciaal wanneer men net tot hem heeft gebeden, te midden van het lijden. Wanneer men net heeft geklaagd omwille van het lijden. God is indachtig. Hij vergeet niet hoeveel wij als mensen hebben afgezien. Heel vaak niet door onze eigen schuld en soms ook wel eens door onze eigen schuld. God is indachtig. Ook dat mogen wij, zeg maar, als een betrekking zien op onszelf. God is ons indachtig. Hij kent ons lijden. En we gaan het daar later nog over hebben, bij het werkwoord kennen. Maar hij is bij ons aanwezig. Hij is indachtig, hij vergeet nooit. Hij kent ons leven. Wanneer God heeft geluisterd en indachtig is geweest, gaat hij nog een stap verder. En zo staat er in de tekst die we lazen, God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. God ziet. Dat wil dus zeggen, het is duidelijk in zijn ogen. Mijn volk lijdt. Mijn schepsel lijdt. Als wij vandaag tot God bidden en hem zeggen hoezeer wij soms lijden, dan luistert God. Dan is hij ons indachtig, want hij vergeet ons niet en hij ziet ons. Het is voor hem duidelijk dat er lijden is. En dat duidelijke, wel, dat brengt God tot een wens naar rechtvaardigheid. God wenst dat dat lijden weggaat. En als dat lijden weggaat, wel, door zijn barmhartigheid, dan komen wij tot waar leven. En dus God ziet, het is voor hem duidelijk, dat de mens te lijden heeft. En tot slot gaat God zelfs nog een stap verder in zijn grote barmhartigheid. God gaat naar het binnenste, naar het meest intieme van de mens, waar hij het lijden begrijpt, waar hij met het lijden meeleeft. Hij bewoont het lijden als het ware. En dat is dan dat woord kennen dat we zien verschijnen op het einde van de passage die we lazen. Hij was met hen begaan, hij kende hen. God bewoont ons lijden. Hij is te midden van de plaats waar er lijden is. En dat is soms zo een vraag die men durft stellen als er een zwaar iets is gebeurd, een grote ramp. Dan hoort men soms eens iemand de vraag stellen, maar waar was God? Wel, eigenlijk is ons antwoord als gelovigen, God was net daar, te midden van dat lijden. Nee, hij keurt dat niet goed. En het blijft zeker een groot mysterie. Waarom dat lijden niet zomaar weg zou gaan? Waarom laat hij het toe? Maar wat misschien nog belangrijker is om te weten is, hij is daar, hij woont te midden van dat lijden. Hij kent ons. Hij gaat naar het intiemste van de mens. En hij luistert naar ons, hij is ons indachtig, hij ziet het en hij kent ons. Maar hij weet ook dat wij nog die stap moeten zetten naar eeuwig leven. En dus die keuze moeten kunnen maken. En dat kunnen we alleen maar maken als we hem durven erkennen, ook te midden van het lijden. Een voorbeeld in de Heilige Schrift dat God te midden van het lijden woont, wordt ons eigenlijk gegeven enkele versen later. Want in het boek Exodus, het volk van Israël is groot geworden, heeft te lijden van de slavenarbeid en God zal Mozes roepen. En de manier waarop hij Mozes roept is te midden van een doornstruik.
Mozes keek toe, lezen we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaien stond en toch niet verbrandde. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. God woont in die doornstruik. En een doornstruik is een struik met doorns, als symbool van het lijden. En dan moeten we ook direct terugdenken aan Jezus Christus, die te midden van het lijden ook wordt omringd door doornen, wanneer men hem de doornenkroon opzet. Jezus bewoont die doornstruik. En zo is het zelfs in het Oude Testament reeds duidelijk dat God woont te midden van het lijden. In Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 16, lezen we trouwens letterlijk: de gunst van hem die woont in de doornstruik. Deuteronomium 33, vers 16. De gunst van hem die woont in de doornstruik. God woont te midden van het lijden. En zo is hij barmhartig. Door ons te begrijpen en ons te begeleiden, zelfs te midden van het lijden. En we kunnen bijvoorbeeld kijken, nu heel speciaal in het Nieuwe Testament, naar Petrus. Wanneer we in Lucas, hoofdstuk 22, lezen versen 61 en 62, dan zien we het volgende. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Zo lazen we. Wel ja, Jezus is zelfs op dat moment reeds barmhartig. Hij kijkt naar Petrus, die te lijden zal hebben door zijn afkeer van God, door zijn zonde, door zijn verraad. En dus, Jezus toont zich barmhartig door te kijken. Hij zal later ook heel specifiek luisteren. Hij zal indachtig zijn, namelijk herinneren hoe en wie Petrus was. En hij zal hem echt kennen. En het antwoord op deze passage waarbij Petrus te lijden heeft, maar waarbij hij Jezus ziet neerkijken op hem, wel, het antwoord daarop wordt hem gegeven na de verrijzenis. In het evangelie volgens de heilige Marcus lezen we, hoofdstuk 16, vers 7, ga tegen de leerlingen en tegen Petrus zeggen, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Ga tegen de leerlingen en tegen Petrus. Petrus wordt apart vernoemd. En dat is eigenlijk om Petrus aan te tonen, er is leven ook na uw zonde. Er is leven ook na het lijden. En Petrus zal veel wenen. Omwille van zijn zonde, omwille van zijn verraad. Maar God ziet in zijn barmhartigheid alles. En hij stopt niet door zonde of verraad. Maar zijn blik gaat altijd verder naar alle mensen van goede wil. Zoals Petrus van goede wil naar Jezus teruggaat. En hem tot driemaal toe zegt, gij weet alles. Gij kent mij. Gij weet dus dat ik u bemin. De vier werkwoorden die we hebben gezien in het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25, zijn wel degelijk werkwoorden die ons helpen om de barmhartigheid van God te begrijpen. Want God ziet alles, vanaf het begin tot het einde. Dat wordt ons zelfs gezegd in het boek van Jezus Sirach. Hoofdstuk 39, vers 20. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe. De blik van God
Het feit dat hij naar ons kijkt, gaat van het begin van de tijd tot het einde. En God onthoudt, God is indachtig, hij luistert naar ons, hij kent ons, hij bewoont ons lijden. En zie daar de goddelijke barmhartigheid. Om ons vanuit dat lijden terug op te trekken, op weg naar eeuwig leven, naar de verrijzenis, zoals het aan Petrus wordt kenbaar gemaakt. Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Daar, met Jezus, zult gij leven hebben, eeuwig leven. We lezen nogmaals de passage van het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, dierbare luisteraars van Radio Maria. En uiteraard ook een heel mooi hoogfeest van Pinksteren gewenst. Zometeen zullen wij opnieuw verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader. Alvorens wij samen met hem het Regina Caeli zullen bidden, gaan wij samen het middaggebed van de kerk bidden. En dat op dit mooie hoogfeest, terwijl dat op dit eigenste moment de mensen zich verzamelen op het Sint-Pietersplein. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 552. Gevolgd door de psalmen die u kan terugvinden op bladzijde 784. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Versterk ons geloof in U en schenk ons altijd het licht van de Heilige Geest. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het: ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. de hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Versterk ons geloof in u, en schenk ons altijd het licht van de Heilige Geest. Alleluia. God heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Want hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland. Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar onze hoop op gericht is. De Heilige Geest zal u leren, alleluia, alles wat ik u gezegd heb, alleluia. En laat ons bidden. Almachtige God, laat de weerglans van uw heerlijkheid over ons schijnen. En moge Christus, die licht is uit licht, allen die door uw genade herboren zijn, bevestigen door de verlichting van de Heilige Geest. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mag ik u van ganser harte welkom heten bij deze live uitzending, waar wij verbonden zijn met de vele mensen die zich verzameld hebben op het Sint-Pietersplein. Alle ogen gericht op het Apostolische Paleis, wachtend op de komst van de Heilige Vader, Paus Leo XIV, die samen met ons het middaggebed zal bidden, Regina Celi. Deze ochtend heeft hij om 10:00 de heilige mis gecelebreerd op het hoogfeest van Pinksteren in de Sint-Pietersbasiliek. En gisteren was hij nog in Acerra. Pastoraal bezoek. Aldaar. En in het bijzonder een bezoek aan de inwoners van de Terra dei Fuochi. Zo wordt het genoemd, dat gebied.

Een gebied in de buurt van de stad Napels. Waar hij ook met open armen werd ontvangen. U herinnert zich misschien nog de afleveringen die we hebben besteed aan het pastorale bezoek aan Pompeji en aan Napels. En dus deze keer ook opnieuw in de buurt ervan. Acerra.

0: En daar komt Paus Leo XIV. We gaan luisteren naar de Heilige Vader.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo.
0: Op dit hoogfeest van Pinksteren zijn wij geroepen om de gave van de Heilige Geest te overwegen. Die in overvloed wordt geschonken en uitgestort over de kerk. De eerste kerk, de kerk die begon te ontstaan. En die ook vandaag de dag opnieuw wordt geschonken aan alle leden van de kerk als licht en kracht die ons vergezelt in iedere situatie van het leven. En zo kunnen we nadenken over een beeld van de geest dat in de liturgie van vandaag ons wordt getoond, namelijk de geest opent de deur. En het evangelie spreekt ook over de deur die wordt geopend van plaatsen die van een plaats waar de leerlingen zich bevinden, die angst hebben voor de Joden. En in die tijd tegelijkertijd lezen we in de Handelingen der Apostelen dat de Heilige Geest komt als een sterke wind die waait, die de deuren open doet waaien, die als het ware over de leerlingen komt en hen helpt om naar buiten toe te gaan, om zo de blijde boodschap van de verrezen Christus te verkondigen. Laten wij dan ook vandaag vragen, welke deuren wil de Heilige Geest voor ons openen? In de eerste plaats die naar God zelf, openen tot toegang naar het mysterie van God, zoals hij zich heeft geopenbaard in Jezus Christus, met de gaven van de Heilige Geest, met de gaven van zijn geest, die waar geloof schenkt aan zij die erom vragen, om ook de zin van de schrift te leren begrijpen, om te leren begrijpen wie de naaste is die toestaat om deel te nemen aan zijn eigen leven. De Heilige Geest zal ons helpen om die personele ervaring te hebben, die persoonlijke relatie met God, om Jezus te ontmoeten en niet enkel om de wet na te leven, maar ook in ons en een teken van zijn aanwezigheid te vinden in het dagelijkse leven. En de tweede deur die wordt geopend is die van het cenacolo. Het cenacolo waar de leerlingen zijn verzameld. Zonder dat vuur van de geest zou de kerk opgesloten gebleven zijn in haar eigen angst. Angst voor de wereld. Opgesloten in zichzelf. Niet in staat om binnen te gaan in de dialoog met degene die ons in die tijd tegemoet komt, die onze naaste is. De geest opent de deur van de kerk, zodat ze verwelkomend wordt en gastvrij voor een ieder. Ook tegenover zij die zelf de deur naar God hebben gesloten, aan alle anderen die de deur hebben gesloten naar anderen toe, naar de hoop, naar de vreugde van het leven. Zoals Paus Franciscus er ons vaak heeft opgewezen. En de Heilige Geest opent ook de deuren van ons eigen hart om voorbij te gaan aan ons eigen egoïsme, onze onverschilligheid en vooroordelen.
1: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Qui resurrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
3: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sete nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani.
1: We denken aan de gebedsdag voor de kerk in China. Vandaag en dat op het moment waarbij dat de liturgische gedachtenis wordt gevierd van onze lieve vrouw Hulp der Christenen, die met grote devotie wordt vereerd in Shanghai. Laten wij ons verenigen met de Chinese katholieken in gebed als een teken van onze genegenheid voor hen en voor hun gemeenschap in de universele kerk en met de opvolger van de heilige Petrus. Mogen de voorspraak van de koningin van de hemel vele genaden uitstorten over deze gemeenschappen in China en aan een ieder kracht schenken om te getuigen van het evangelie in het dagdagelijkse leven, om op deze wijze zaden van hoop te zijn en van vrede. In het bijzonder wil ik vragen om vrede voor de slachtoffers die gevallen zijn in de mijnramp in het noorden van China, dat zij de eeuwige rust van de Vader mogen binnengaan. Mogen de Heilige Maagd Maria, Hulp der Christenen, de christelijke gemeenschap van het Heilig Land, van Libanon, van het ganse Midden-Oosten, dat te lijden heeft onder de oorlog, bijstaan. En ik begroet ook alle pelgrims uit Rome, uit verschillende landen, in het bijzonder de groepen van personen met een handicap afkomstig uit Polen, zoals de pelgrims die per fiets gekomen zijn vanuit België. Mijn hartelijke complimenten. Aan u allen wens ik een zeer gezegende zondag van Pinksteren toe. Jawel, een groep Belgen die met de fiets naar Rome gekomen zijn, werden door de Heilige Vader begroet. En zo horen wij de klokken van de Sint-Pietersbasiliek op dit mooie hoogfeest van Pinksteren. Morgen tijdens Radio Vaticaan krijgt u een volledige vertaling van wat de Heilige Vader heeft gezegd, aangevuld met andere pauselijk en Vaticaans nieuws. We gaan ook zeker kijken naar het pastorale bezoek dat hij heeft gebracht. En dus ook bijzondere aandacht van de Heilige Vader, opnieuw een oproep tot gebed voor vrede, in het bijzonder voor het Heilige Land Libanon en het ganse Midden-Oosten. Maar zeer zeker ook gebed voor de zielenrust van de slachtoffers die gevallen zijn in de mijnramp in China. En vooral de nabestaanden. In het bijzonder op deze dag waar ook de gebedsdag voor de kerk in China wordt gehouden. Laten we onze Chinese broeders en zusters niet vergeten. Opdracht, als het ware, die we mogen ontvangen van de Heilige Vader op deze wijze. En zo, dierbare luisteraars, mochten we weer helemaal live verbonden zijn met het Sint-Pietersplein. Met alle mensen die daar waren verzameld om samen met de Heilige Vader het Regina Caeli te bidden. Ook van ons natuurlijk nog een zeer gezegend hoogfeest van Pinksteren gewenst. Terwijl onze collega's van de Vaticaanse media overschakelen op het algemene beeld op het Sint-Pietersplein, het zonnige Rome. Nu, wij zelf kunnen ook zeker niet klagen als het wat betreft temperatuur en weersomstandigheden is het gelijkaardig. Een zonnig Pinksterweekend dus gaan we tegemoet met warme temperaturen. U kan zometeen met ons ook nog het rozenhoedje bidden natuurlijk. Heel in het bijzonder in deze meimaand, Mariamaand. En dan om 1 uur gaan we meer vernemen over het werk van kloosterzusters in de aflevering van onze vrienden van Kerk in Nood. Dat mag u verwachten om 1 uur. Nogmaals, dierbare luisteraars, van harte een mooi hoogfeest van Pinkster gewenst. En graag tot een volgende gelegenheid.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen.

0: de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droeve mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending in de Maria Maand belichten we een aantal projecten ten voordele van kloosterzusters en geven we ook informatie over bouwhulp. In zijn column in onze nieuwsbrief Echo der Liefde bereidt pater Anton Lesser, de kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal, ons voor op het hoogfeest van Pinksteren. Laat ons eerst even naar hem luisteren.
2: Goede vrienden, het boek Nehemia is een juweeltje onder de geschriften van het Oude Testament en bijzonder actueel voor ons de dag van vandaag. In de moeilijke tijden van de opbouw na de vernietiging van Jeruzalem en de Babylonische gevangenschap roept Nehemia tot de mensen: de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Laten we daarom in deze paastijd hart en geest toewijden en ons innig in de Heer verheugen. Zo bereiden we ons in de Maria-maand mei voor op Pinksteren en op de komst van de Heilige Geest. Hij zorgt voor verlossing en heil. Hij neemt ons op in de goedheid, schoonheid en heiligheid van God. Jezus zegt over hem: de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, zal jullie alles duidelijk maken. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. De Heilige Geest is de zich wegschenkende en meedelende God. Hij wil zijn intrek nemen in ons, ons hele zijn, ons denken, spreken en doen bezielen en goddelijk maken. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dan, en enkel en alleen dan, worden de beloften van Jezus werkelijkheid. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En hem die mij gezonden heeft. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal nog grotere werken doen dan deze, omdat ik naar de Vader ga. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Zonder de werking van de Heilige Geest is dit totaal onmogelijk. Bestaat er geen Christen zijn? Het verborgen werk van de Heilige Geest in mensen ervaren is altijd verblijdend en verheffend. Als hij bijvoorbeeld de waarderende aandacht bewerkstelligt die een sfeer van welwillendheid en van liefde laat ontstaan. Als hij vertrouwen en langmoedigheid bevordert die ruimte scheppen om rustig te groeien en te rijpen. Als hij creativiteit stimuleert en ertoe aanzet om te handelen. Als hij met de mensen nieuwe, heilzame en vruchtbare zaken verwezenlijkt. Als hij ons verheft en machtigt, mooi en aangenaam maakt. Als hij ons creatief en opmerkzaam, sterk en duidelijk, efficiënt en vruchtbaar laat worden. Altijd opnieuw mag ik, mogen wij bij Kerk in Nood in onze ontmoetingen de werking van deze goddelijke zielenbruidegom ervaren en ervan proeven. Soms gebeurt dit in hartverwarmende ontmoetingen met mensen. Soms in de schoonheid en perfecte aansluiting van projecten en initiatieven. Zich openstellen voor de Heilige Geest, zijn gaven en werkwijze. Van zijn vruchten proeven is voor ons een levenselixier dat altijd tot de vreugde in de Heer leidt, die onze kracht is. En in deze zin wens ik allen van harte een genadevol Pinksterfeest. Getekend pater Anton Lesser, kerkelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal.
1: Na het woordje van pater Anton Lesser luisteren we naar Geest van Hierboven, Een lied dat velen meteen aan Pinksteren doet denken. Het is een gebed om de Heilige Geest. Om licht, om kracht en om nieuw begin. In deze bijzondere opname geeft Stef Bos het lied een eigentijdse klank. Samen met een jongerenkoor. Jong geloof dat mee ademt, meedraagt en mee antwoordt. Laten we nu luisteren en ons hart even openzetten voor de Geest die leven wekt, troost geeft en ons de weg naar Christus wijst.

0: Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe wordt overal in Latijns-Amerika innig vereerd. Vaak is het de liefde voor haar die de mensen ervan weerhoudt over te stappen naar de alomtegenwoordige sekten. In Tierra Nueva Dos in Guatemala ontstaat er nu een kerk die aan haar gewijd zal zijn. Het aantal katholieken neemt toe in deze plek die wordt gekenmerkt door werkloosheid, geweld en criminaliteit. Op zondag bezoeken bijna 600 mensen de heilige missen en vele anderen willen zich laten dopen. Tot op heden konden ze echter alleen maar in een veel te kleine en bouwvallige hal bijeenkomen. De gelovigen hebben tombolas georganiseerd en voedsel verkocht om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. Daarnaast werden ook een aantal bouwmaterialen zoals ijzer en cement geschonken. De parochie is al begonnen met de bouw, maar zonder steun zal ze er niet in slagen. Daarom heeft pastoor Freddy Justo Lucena ons om hulp verzocht. Hij schrijft:
1: wij hopen dat we binnenkort over een geschikte kerk voor de liturgische vieringen zullen beschikken, zodat de mensen zich goed voelen in een waardig huis van de Heer en wij ons evangelisatiewerk kunnen voortzetten.
0: Ondertussen bidden de gelovigen tot de Moeder Gods van Guadeloupe om hulp. Zou u de Heilige Maagd willen helpen om hun wens te vervullen? Wij hebben 80.000 euro beloofd om ervoor te zorgen dat er in Tierra Nueva Dos binnenkort een echt huis voor God beschikbaar is. En elke euro telt.
2: Dit is Kerk in Nood.
0: De congregatie van de missionarissen van de onbevlekte maagd Maria en de heilige Catharina van Siena werd in 1914 in Colombia opgericht. Laura Montoya, die in 2013 heilig werd verklaard, voelde als jonge lerares de roeping om in het Colombiaanse oerwoud voor mensen uit inheemse stammen te zorgen en de kinderen les te geven. Samen met 5 vrouwen, waaronder haar eigen moeder, wijden ze zich aan deze veeleisende taak. In de samenleving stuitten ze hiermee aanvankelijk op grote weerstand en werden er haar vele obstakels in de weg gelegd. Maar al snel sloten zich meer vrouwen bij haar aan die niet terugdeinsden voor het zware leven in het oerwoud, de gevaarlijke tochten per kano en het zware klimaat. Tegenwoordig telt de congregatie ongeveer 550 religieuzen die zich in meer dan 20 landen inzetten voor de waardigheid van kansarmen en gemarginaliseerden. Ze zetten zich in het bijzonder in voor inheemse en van Afrikaanse afkomst zijnde bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika en voor de mensen in afgelegen plattelandsgebieden die ze bijstaan in hun nood.
1: In 2020 kwamen de Lauritas, zoals de zusters naar hun stichter ook wel worden genoemd, naar het bisdom Quiché in Guatemala. Het gaat om een arme landelijke regio die voornamelijk door inheemse volkeren wordt bewoond. De mensen proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat hun gezinnen te onderhouden door middel van kleinschalige landbouw en het vervaardigen van traditioneel weefwerk. Sommigen ontvangen geld van familieleden die op zoek naar betere levensomstandigheden al naar de VS of naar Spanje zijn geëmigreerd. Het gebied werd bijzonder zwaar getroffen door de burgeroorlog die tussen 1960 en 1996 in het Midden-Amerikaanse land woedde en die geldt als het meest brute gewapende conflict van Latijns-Amerika. En tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen daarvan voelbaar.
0: De voormalige bisschop van Quiché had de Lauritas in het bisdom uitgenodigd omdat hij zich zorgen maakte om de jongeren. Het zelfmoordcijfer was namelijk schrikbarend hoog en veel jonge mensen zagen geen zin in hun leven. Tegenwoordig zijn er 3 religieuzen en een jonge aspirante actief in Nepal. Ze zetten zich vooral in voor de jeugdpastoraal en proberen de jongeren hoop te geven op basis van de blijde boodschap van Christus. Daarnaast zorgen ze voor inheemse vrouwen die vaak te lijden hebben onder huiselijk geweld, maar tegelijkertijd het geloof en de cultuur doorgeven in hun gezinnen. Het is een wens van de Lauritas om kansarme mensen te helpen hun waardigheid te herkennen.
1: De zusters verrichten hun waardevolle werk voor Gods loon, maar ook zij moeten in hun levensonderhoud voorzien en voedsel, medicijnen, elektriciteit, water, benzine en andere noodzakelijke zaken betalen. En daarom hebben ze ons om een bijdrage in hun kosten van levensonderhoud gevraagd. We hebben 2160 euro toegezegd.

De Maria-maand mei is tegelijkertijd ook de maand waarin Johannes Paulus II, die de moeder Gods bijzonder innig vereerde, werd geboren. In Batory in Albanië is aan deze heilige paus een parochie gewijd. De meeste van de circa 35.000 inwoners zijn van de noordelijke bergregio's van het land naar deze stad gekomen. De meisjes treden jong in het huwelijk en staan in voor het huishouden, terwijl veel jongens de school vroegtijdig verlaten, op straat rondhangen en alcohol drinken. Niet zelden zijn de ouders

0: ouders niet in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat de kinderen veel te vaak aan hun lot overgelaten worden.
1: De katholieke parochie is de enige plek waar jonge mensen hun tijd zinvol kunnen doorbrengen. In een gebouw naast de kerk kunnen kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Daarnaast vinden er diverse sociale en pastorale activiteiten plaats. Jammer genoeg kan de derde verdieping op dit ogenblik niet gebruikt worden, omdat ze in slechte staat is. Nochtans heeft men die ruimte dringend nodig. We zouden de renovatie en de uitbreiding met €40.000 willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er ook kamers voor gasten worden voorzien, zodat gelovigen uit andere plaatsen eveneens aan de retretes kunnen deelnemen.
0: Uw bijdrage is voor onze missie van doorslaggevend belang,
1: zegt aartsbisschop Arjan Dodai van Tirana-Durres. Helpt u mee om licht naar Batory te brengen, zoals de heilige paus Johannes Paulus II zou gewenst hebben?
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De Republiek Moldavië grenst in het westen aan Roemenië en in het oosten, noorden en zuiden aan Oekraïne. Dit kleine land, dat in 1991 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk werd, is een van de armste landen van Europa. Een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking brengt steeds weer kortere of langere periodes in het buitenland door om daar geld te verdienen. Kinderen en ouderen blijven dan alleen achter. Helaas keren sommige moeders pas na jaren of helemaal niet meer terug, omdat ze slachtoffer geworden zijn van mensenhandelaars en zo in de gedwongen prostitutie terecht zijn gekomen. Volgens schattingen worden ongeveer 100.000 kinderen getroffen door de arbeidsmigratie van hun ouders, waardoor ze op zichzelf zijn aangewezen of worden opgevangen door hun grootouders die vaak zelf hulp nodig hebben. 22 katholieke zusters en een broeder uit 8 verschillende congregaties zetten zich in voor de armen en verlatenen, de zieken, de ouderen en de kinderen. Zij bieden troost en zorgen voor de opvoeding van de kinderen die op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast zijn zij in de parochies actief in de catechese en verrichten zij ook kosterdiensten, die nodig zijn om de heilige mis mooi en waardig te kunnen vieren en de kerken te onderhouden en te versieren. Bisschop Anton Kosa is zeer dankbaar voor de inzet van de religieuzen. De katholieke kerk in dit Zuidoost-Oost-Europese land is echter klein en is dringend aangewezen op hulp uit het buitenland. De economische situatie die door de oorlog in Oekraïne nog verder is verslechterd, heeft de opbrengst uit de collecte namelijk nog verder doen dalen. De slechts 20.000 katholieke gelovigen kunnen meestal slechts het penningske van de weduwe in de collecte doen. We hebben de 23 religieuzen voor dit jaar een toelage van in totaal €23.000 voor hun levensonderhoud beloofd, dus €1.000 per persoon. Zij verrichten hun dienst immers voor Gods loon, terwijl ook zij te lijden hebben onder de sterke prijsstijgingen. Wie wil hen helpen om troost en hoop te blijven brengen aan vele mensen?
0: Bij de collega's van Radio 2 vroeg Siska Schoeters ooit aan priester Carlo wat zijn favoriete liedje was. Priester Carlo moest er niet lang over nadenken. Un uomo venuto da lontano. Een man die van ver is gekomen, van Amadeo Minghi. Amadeo Minghi is bij ons misschien wel minder bekend, maar in Italië is hij heel populair, verklaarde priester Carlo zijn keuze aan Kerknet. Dit lied over paus Johannes Paulus II leerde ik kennen toen ik in Rome studeerde, zo zegt hij. Het was in Italië een echte hit. De titel verwijst naar een zin uit de eerste toespraak die Johannes Paulus II gaf nadat hij was verkozen. De kardinalen hebben een nieuwe bisschop van Rome gekozen. Ze hebben hem geroepen uit een ver land. Karol Wojtyła was de eerste niet-Italiaanse paus in 450 jaar, maar toch hebben de Italianen hem in hun hart gesloten. En dit lied en de populariteit ervan is een heel mooi bewijs.

0: In Oekraïne behoren 54 zusters tot de congregatie van de Heilige Familie. Ze hebben 9 huizen en vervullen verschillende taken. Ze runnen een weeshuis, een retraitehuis en een centrum waar psychologische en spirituele hulp en begeleiding worden aangeboden. Ze zijn actief als catechisten en kosteressen in parochies. Sommigen werken in ziekenhuizen of zorgen voor kinderen met een beperking. 3 zusters geven les aan de Katholieke Universiteit in Lviv. Sinds het uitbreken van de oorlog hebben de zusters bovendien hun huizen opengesteld voor talrijke binnenlandse vluchtelingen. Vooral de sterk gestegen kosten van levensonderhoud vormen een grote uitdaging voor de zusters. Voedsel, energie en brandstof zijn veel duurder geworden. Sommige prijzen zijn verdrievoudigd. Tegelijk kunnen de parochies de zusters nauwelijks nog ondersteunen. En daarom zijn de religieuzen aangewezen op uw hulp. Kunnen de zusters blijven rekenen op uw steun? Zuster Efrosinia Goida, de algemeen overste, schrijft ons.
1: Wij danken God voor u, want uw onwankelbare vrijgevigheid is voor ons door de jaren heen een ware zegen geweest. Dankzij uw voortdurende steun kunnen wij onze missie met toewijding voortzetten, zodat onze zusters hun roeping kunnen naleven. Wij vragen u ons te blijven steunen met uw gulle giften, zodat wij ook in de toekomst onze dienst kunnen voortzetten. Wij blijven in trouw gebed verbonden met u en alle weldoeners. God zegene u.
0: We hebben €54.000 toegezegd, zodat de 54 zusters hun roeping kunnen vervullen en de lijdende mensen in Oekraïne terzijde kunnen staan. Met uw hulp draagt u ertoe bij dat de moedige religieuzen een licht in de duisternis kunnen zijn voor de anderen.
1: Bij Kerk in Nood krijgen we reacties van weldoeners van over de hele wereld. Woorden die raken, die bemoedigen en die ons eraan herinneren waarom dit werk zo noodzakelijk is.
0: Een weldoenster uit Duitsland schrijft hoe onze verhalen haar soms tot tranen toe bewegen. Ze bidt dagelijks tot de heilige Jozef, dat hij ons mag helpen en nieuwe weldoeners mag sturen. Een ander, die nu in Australië woont, maar afkomstig is uit een land waar christenen vervolgd worden, laat ons weten hoe sterk hij meevoelt met alle die lijden omwille van hun geloof.
1: Mogen God uw werk zegenen.
0: Zo schrijft hij.
1: Ook jonge mensen laten hun hart spreken. Een 17-jarige weldoener uit de Verenigde Staten stuurde ons zijn gift met een bijzondere boodschap. Hij kiest ervoor zijn geld te delen, liever dan het uit te geven aan zinloze spelletjes.
0: Besteed het goed,
1: schrijft hij eenvoudig.
0: Uit Zwitserland ontvingen we een verjaardagsgift, toevertrouwd aan Kerk in Nood, met de wens om de Rooms-Katholieke Kerk in Oekraïne te steunen. Een weldoenster uit Slowakije verwoordt het misschien wel het krachtigst.
1: U bent de verlengde arm van Gods barmhartige liefde voor mensen die vervolgd worden, die leven in oorlog, armoede en ellende.
0: Beste luisteraars, deze stemmen zijn een stille oproep aan ons allemaal. Ook u kunt die verlengde arm zijn. Met een gift helpt u vervolgde en lijdende christenen wereldwijd en geeft u hoop waar de nood het grootst is. Ook u kunt vandaag nog de projecten van Kerk in Nood steunen via de website www.kerkinnood.be. Dank u wel voor uw gebed, uw solidariteit en uw vrijgevigheid.
1: Voor onze projecten richten we ons vaak tot Maria, om ons bij de Heer voor te spreken in gebed. Dat is iets wat velen doen in de maand mei. Danny de Smet maakte daarover een mooi Maria-lied, dat we u graag laten horen.

0: Enige tijd geleden hebben we een hulpvraag uit Indonesië doorgegeven. De gelovigen in Golopopa, op het eiland Flores, hadden geen gebedshuis en moesten op zondag in de dorpsschool samenkomen voor de heilige mis. Hoewel dit slechts een tijdelijke oplossing was, kwamen er veel gelovigen. Op de weekdagen, wanneer er les werd gegeven op school, hadden ze daarentegen helemaal geen ruimte voor gebed en voor erediensten, voor doopsel, huwelijken of andere kerkelijke activiteiten. Pastoor Ferdinandus Tahul vertelde ons destijds dat de gelovigen die zelf arm zijn grote inspanningen leverden om het geld voor een gebedshuis bijeen te brengen. Ze hadden al jarenlang geld en materiaal verzameld, maar de middelen waren niet toereikend. Het was voor hen echter belangrijk om een waardige kapel te hebben om God te kunnen eren.
1: De mensen beleven hun katholieke geloof met grote vreugde. Het geloof is zeer levendig,
0: vertelde hij ons en hij vroeg ons om hulp. Zijn verzoek vond weerklank en er werd 28.000 euro ingezameld. Dankzij deze steun kon de nieuwe kapel al worden ingewijd. De pastoor schrijft ons vol vreugde.
1: De bouw is voltooid dankzij de inzet van de gelovigen en de genereuze steun van kerk in nood. De gelovigen hebben hard meegewerkt en ook de vrouwen hebben aan de bouwwerkzaamheden deelgenomen. Nu kan de parochie de erediensten in de nieuwe kapel vieren. En we hebben er ook al voor het eerst kerstmis kunnen vieren. We zien dat de mensen sterker deelnemen aan het leven van de kerk en dat er meer mensen naar de kerk komen. Hartelijk dank voor uw genereuze hulp en ik wens u Gods rijke zegen.
2: Dit is Kerk in Nood.
1: 56 zusters van de naaste liefde van het kostbare bloed nemen in het oosten van het Indonesische eiland Sumba de zorg op zich voor weeskinderen, geven les aan kinderen die anders niet naar school zouden kunnen gaan en bezoeken gezinnen in afgelegen dorpen om hen met raad en daad bij te staan. Ze werken bijzonder hard en onder moeilijke omstandigheden. Daarom verzoeken ze ons om hulp, zodat ze door geestelijke retraites hun innerlijke batterijen kunnen opladen. Zuster Luisa Martina Carrere zegt:
0: de drukte van alle dag doet de echo van Gods stem vaak vervagen. Retraites maken het voor de zusters mogelijk om een pauze te nemen en nieuwe kracht op te doen uit de bron van het leven. Net als Jezus zich vaak op een rustige plek terugtrok om te bidden, hebben ook kloosterzusters ruimte nodig om hun motivatie voor hun dienst en hun jawoord aan hun kloostergelofte te vernieuwen.
1: Het doel is om ervoor te zorgen dat de zusters innerlijk gesterkt en met meer vreugde hun dienst verrichten en dat ze hulp krijgen om eventuele uitputting en ontgoochelingen te overwinnen. Voor de bezinningsdagen is per zuster een bedrag van 116 euro nodig. Zou u één of meer van de 56 kloosterzusters de gelegenheid willen geven om kracht op te doen voor hun toegewijde dienst?
0: Beste luisteraars, roepen betekent volgen. Overal ter wereld beantwoorden vrouwen die roep van Christus, vaak in stilte en onder moeilijke omstandigheden. Kerk in Nood mag hun zuster leven en hun trouw ondersteunen. Luisteren we nu naar Indonesische zusters die dit met vreugde bezongen voor Paus Franciscus bij zijn bezoek aan Jakarta in 2024. I will follow him.

0: De hosties die tijdens de heilige mis worden omgevormd tot het lichaam van Christus, worden meestal gebakken door contemplatieve religieuzen in stilte en gebed. Deze activiteit past niet alleen perfect bij het kloosterleven, maar levert ook een belangrijke dienst aan de plaatselijke kerk. Want de parochies hebben hosties nodig om de Eucharistie te kunnen vieren, die de bron en het centrum van het kerkelijk leven is. Het bakken en uitsteken van de hosties is daarbij een werk dat veel zorgvuldigheid vereist, want de dunne hosties breken gemakkelijk en moeten precies de juiste consistentie hebben. Technische apparaten helpen daarbij, want anders is het werk erg moeizaam en verloopt het slechts langzaam, zodat de zusters de vraag maar moeilijk kunnen bijhouden.
1: Ook de Clarisse in het aartsbisdom Lilongwe in Malawi in Zuidoost-Afrika willen door het bakken van hosties niet alleen een bijdrage leveren aan hun inkomen, maar ook de plaatselijke kerk helpen. Want het aantal katholieken en daarmee ook de behoefte aan hosties neemt toe. De zusters vragen ons daarom om hulp bij de aanschaf van de benodigde apparatuur. Zuster Maria Chiari Ngambi legt uit.
0: Onze levenswijze is uitsluitend contemplatief. Wij leiden een leven van gebed voor de kerk en voor de hele wereld. Contemplatie en werk vormen de kern van het evangelie. Zo verdienen wij ons levensonderhoud met de arbeid van onze handen en vertrouwen wij op de goddelijke voorzienigheid.
1: Zij vervaardigen onder andere liturgische gewaden, maar de behoefte daaraan is natuurlijk kleiner dan aan hosties, die elke dag in grote aantallen worden verbruikt.
0: Het weinige dat de zusters hebben, delen ze met de armen die aan de poort van hun klooster kloppen. Malawi is sowieso een van de armste landen ter wereld en de prijzen stijgen voortdurend. Aartsbisschop Jorge Desmond Tambala steunt het verzoek van de religieuzen en schrijft ons:
1: dit project is dringend noodzakelijk voor het levensonderhoud van de zusters. Het zal ons aartsbisdom echter ook helpen om over voldoende hosties te beschikken voor de viering van de Eucharistie. Ik hoop en ik bid dat u zult helpen.
0: We hebben €28.500 toegezegd voor de inrichting van de hostiebakkerij. Wilt u de zusters, die voor de hele wereld bidden, helpen om met hun eigen werk duurzaam in uw levensonderhoud te voorzien? São Tomé en Príncipe is dan weer het op één na kleinste land van Afrika. Deze eilandstaat bestaat uit twee hoofdeilanden en ligt voor de westkust van het Afrikaanse continent. Grote delen van de bevolking van dit door crisis geteisterde land, waarvan de economie vooral afhankelijk is van toerisme en landbouw, leven in armoede. Omdat bijna alle goederen geïmporteerd moeten worden, zijn de prijzen erg hoog. 70% van de ongeveer 220.000 inwoners is jonger dan 30 jaar. Het is een uitdaging om hun perspectief te bieden. Het is moeilijk om hen toegang te geven tot goed onderwijs en adequate medische zorg, en om voldoende banen en woonruimte beschikbaar te stellen. De katholieke kerk probeert de mensen hoop te geven. Omdat het land klein is, is er slechts één bisdom. De meerderheid van de bevolking is katholiek, maar sekten en pinksterkerken breiden zich steeds verder uit. Bisschop Manuel Antonio Mendes dos Santos, die inmiddels met pensioen is, legde ons eens uit:
1: dat is niet verwonderlijk, gezien de magisch animistische cultuur die kenmerkend is voor de bevolking. Vooral jongeren laten zich gemakkelijk meeslepen door de Adventisten, een op de Bijbel gebaseerde gemeenschap, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot religies die boze geesten verdrijven en geluk en succes in het leven beloven.
0: Tijdens zijn ambtsperiode nodigde hij religieuzen uit om naar het land te komen om de evangelisatie te versterken. Zo wist hij onder andere de jonge Braziliaanse congregatie van de Missionarias da Consolação Misericordiosa, de missionarissen van de barmhartige troost, aan te trekken. Deze gemeenschap is aanwezig in de parochie van de Heilige Drie-eenheid die gevestigd is in de stad Trindade. Deze parochie strekt zich uit over een uitgestrekt gebied met verschillende plattelandsgemeenschappen, verspreid over de voormalige cacao- en koffieplantages. De zusters zijn gekomen om mee te werken in de verschillende gebieden van het apostolaat, vooral in de catechese, het jeugdwerk en de begeleiding van gezinnen. Aangezien zij ook beschikken over kennis op het gebied van sociale communicatiemiddelen, zullen ze ook actief zijn bij de diocesane radiozender Radio Jubilar en op het internet. De bisschop schreef ons vol hoop:
1: ik geloof dat zij een zeer belangrijk middel zullen zijn voor de nieuwe evangelisatie van dit volk, dat aan onze pastorale zorg is toevertrouwd.
0: Omdat de zusters echter ook een onderkomen nodig hadden, werd hun een huis aangeboden waar oorspronkelijk paters woonden. Dit huis moet echter dringend worden gerenoveerd. Daarvoor ontbraken echter de middelen. Dankzij uw vrijgevigheid kwam er 18.000 euro bijeen, zodat de belangrijkste werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Hartelijk dank aan iedereen die heeft geholpen.
1: Na deze getuigenissen uit Afrika keren we ons in gebed naar de Heer zelf, aanwezig in het allerheiligste sacrament. In alle noden en zorgen blijft Hij onze kracht en onze hoop. Laten we nu in stilte en aanbidding even luisteren naar het eeuwenoude eucharistische gezang Tantum Ergo Sacramentum.

0: Armoede en geweld maken het leven voor grote delen van de bevolking in Ecuador zwaar. De sociale ongelijkheid neemt toe. Veel gezinnen zijn uit elkaar gevallen. Wie kan, verlaat het Zuid-Amerikaanse land om elders een toekomstperspectief te vinden. Veel gezinnen hebben hulp nodig. De kerk is voor hen het belangrijkste aanspreekpunt. Vooral religieuzen zijn goede engelen voor veel mensen in nood. In het bisdom San Jacinto zijn 29 religieuzen uit 6 verschillende congregaties actief. Ze begeleiden gezinnen die in moeilijkheden verkeren, staan rouwenden bij, bereiden gelovigen voor op het ontvangen van de sacramenten, zoals het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk. Ze bieden kinderen en jongeren die te lijden hebben onder geweld een toevluchtsoord, runnen gaarkeukens en helpen de armen met voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen. Bisschop Gustavo Adolfo Rosales Escobar kan de inzet van de zusters niet hoog genoeg waarderen.
1: Hun getuigenis, hun catechese, hun huisbezoeken, hun zorg voor zieken en hun dienst in de liturgie zijn van cruciaal belang voor het behoud van het geloof,
0: zegt hij. Vooral op plaatsen waar geen vaste priester is, laten de zusters zien dat de kerk aanwezig is. Helaas zijn er te weinig priesters. De meesten begeleiden 2 of 3 parochies. Op ongeveer 14.000 gelovigen komt slechts 1 priester. Onder de religieuzen van het bisdom bevinden zich ook 2 contemplatieve gemeenschappen. Hun kloosters zijn in zekere zin gebedsoases. Hier komen de gelovigen graag naartoe om rust en stilte te vinden voor het gebed en geestelijke begeleiding. Sommigen brengen er ook graag bezinningsdagen door om zich terug te trekken uit het dagelijks leven en God te zoeken. De algemene economische crisis en de stijgende kosten van levensonderhoud treffen de religieuzen echter hard. Zonder hulp kunnen zij hun missie niet uitvoeren. Daarom hebben wij hen beloofd hen dit jaar met in totaal €9.150 te ondersteunen, zodat zij hun waardevolle dienst kunnen voortzetten.
1: Venezuela maakt al enkele jaren een ongekende crisis door. Ongeveer 80% van de inwoners leeft in armoede. Wie geen familieleden heeft die naar het buitenland zijn geëmigreerd en af en toe geld naar huis kunnen sturen, kan vaak niet eens zijn honger stillen. In het bisdom Carora brengen zusters van het missiewerk van Jezus en Maria hulp en hoop aan de armen. Zo geven ze 40 meisjes die geen ouders meer hebben of in de steek zijn gelaten een nieuwe thuis. Velen hebben in hun gezin te maken gehad met geweld. Daarnaast runnen ze een kleuterschool waar 80 kinderen niet alleen worden gestimuleerd en opgevoed op basis van christelijke waarden, maar ook van maaltijden worden voorzien. Na het weekend zijn velen helemaal verdoofd van de honger, zo vertellen de zusters. Hun gezinnen kunnen zich namelijk niet eens het hoogst nodige veroorloven. Bij de zusters kunnen de kinderen tijdens de week goed eten krijgen.
0: De zusters zorgen bovendien voor zieke en oude mensen, daklozen en behoeftige gezinnen. Bisschop Carlos Enrique Curiel Herrera is dankbaar voor hun waardevolle dienst.
1: De zusters zijn hier al meer dan 50 jaar, doen goed zonder daar iets voor terug te vragen en zorgen voor de behoeftigen. Om de mensen ook materieel te kunnen helpen met voedsel, kleding en medicijnen, moeten de zusters 460 kilometer afleggen naar de Colombiaanse grens, waar ze deze goederen kunnen aanschaffen. Vanwege de economische situatie is het niet mogelijk om ter plaatse voldoende voorraden in te slaan. Ze rijden bovendien naar de meest afgelegen dorpen om ook daar de troost en liefde van Christus te brengen, en moeten ook vaak zieken vervoeren. Maar hun oude, versleten auto bezorgde hen steeds meer problemen. Daarom hebben ze een oproep om hulp aan ons gericht. En onze weldoeners hebben €30.500 geschonken, zodat de zusters een robuust terreinvoertuig konden aanschaffen. Zuster Yamili schrijft:
0: van harte willen we u bedanken voor de genereuze en snelle steun. Mogen God iedereen blijven zegenen die deze prachtige werken van barmhartigheid mogelijk maakt. Ons charisma luidt: het actieve leven van Jezus op aarde navolgen door werken van barmhartigheid. En dankzij uw hulp kunnen wij de woorden van de Heer met leven vervullen. Dank u dat u het missiewerk van Jezus en Maria ondersteunt en de evangelisatie bevordert, zodat het Rijk van God zich in de wereld verspreidt. Mogen de Heer en de Heilige Maagd alle weldoeners van Kerkinoot overvloedig zegenen. Mogen uw hulp zich vermenigvuldigen, zodat wij allen samen het lijden van de mensen in Venezuela tenminste gedeelte kunnen verlichten.
1: Het volgende lied heet Junto a ti Maria, gezongen door Atenas, een Argentijnse katholieke zangeres die wereldwijd bekend is om haar eigen tijdse lofprijzing en haar diepe devotie tot de Maagd Maria. Met haar muziek raakte ze vele harten en nodigt ze ons uit om dichter bij God te leven.

0: 34 zusters uit 13 verschillende gemeenschappen zorgen in het bisdom Holguin voor oude en zieke mensen, begeleiden gezinnen, troosten eenzame en rouwende mensen en brengen iedereen de blijde boodschap. Bisschop Emilio Aranguen Echeverria is dankbaar voor de waardevolle en onmisbare dienst van deze religieuzen. Hij noemt hen een teken van hoop en vertelt dat de zusters door alle burgers worden gewaardeerd. Hoop is inderdaad wat de mensen in Cuba het hardst nodig hebben. Velen zijn namelijk wanhopig en zien geen toekomst. Midden in een zware economische crisis weten velen niet meer hoe het verder moet. Er is een tekort aan alles en het dagelijks leven is één grote strijd om te overleven. Bovendien weten veel mensen nauwelijks nog iets van het evangelie.
1: De liefdevolle zorg van de zusters is dus hard nodig. Maar ook zij worden zwaar getroffen door de crisis, waardoor ze moeite hebben om de kosten voor energie, brandstof, voedsel, medische zorg en andere levensnoodzakelijke zaken te dekken. Dankzij uw hulp is er 16.000 euro ingezameld, waardoor de religieuzen ook dit jaar weer een teken van hoop konden zijn. Het is een waardevolle bijdrage aan hun levensonderhoud. Namens alle religieuzen schrijven de zusters van de congregatie Maria en Martha ons het volgende.
0: Wij zijn u buitengewoon dankbaar voor uw steun. Vooral omdat u ons niet alleen materieel, maar ook spiritueel helpt. Afstand en tijd spelen geen rol, want het is de liefde die onze zielen verbindt. Wij beloven u het goede dat u voor ons doet terug te geven door middel van onze gebeden. Wij bevelen u aan de beschermende mantel van Maria aan. Voel u nu en voor altijd als deel van onze geestelijke familie. Er zijn geen woorden om onze dankbaarheid uit te drukken. Mogen de Heer u altijd zegenen en uw rijke genade schenken.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Het Karmelitesse klooster van Chachapoyas, de hoofdstad van de regio Amazonas in het noordwesten van Peru, werd in 2015 gesticht. Het is gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef. De verering van het kindje Jezus van Praag is bijzonder typerend voor de Karmelietenorde en wordt tot op de dag van vandaag door Karmelitessen en Karmelieten in ere gehouden. Het liefelijk beeldje van het als koning geklede Jezuskind dateert uit de 16e eeuw en wordt beschouwd als een geschenk van de heilige Teresa van Avila aan de adellijke familie Manrique de Lara. Toen een dochter van deze familie in 1556 met een boheemse edelman trouwde, ontving zij het beeldje als huwelijksgeschenk en nam het mee naar Praag. Haar dochter schonk het lieflijke beeldje in 1628 aan het klooster van de ongeschoeide Karmelieten in Praag. Er wordt overgeleverd dat ze zei:
0: ik schenk jullie het kostbaarste dat ik heb. Koester het en het zal jullie goed gaan.
1: Het Jezuskind bleek inderdaad al snel wonderen te verrichten. En tot op de dag van vandaag getuigen talrijke gelovigen uit de hele wereld dat zij hulp hebben ervaren bij hun verzoeken en noden, waaronder vooral opvallende genezingen, onverwachte kinderzegeningen, bescherming en gevaar en hulp bij schijnbaar uitzichtloze persoonlijke, financiële en juridische zaken. In elk Karmelietenklooster staat een replica van dit genadebeeld. Ook de verering van de heilige Jozef is kenmerkend voor de Karmelietenorde. De heilige Teresa van Avila vertrouwde elk van de door haar gestichte kloosters toe aan de bijzondere voorspraak van deze grote heilige. En ze schreef over hem:
0: ik kan me niet herinneren dat ik hem tot nu toe ooit om iets heb gevraagd dat hij mij niet heeft geschonken.
1: Ze raadde alle gelovigen aan om zich in alle nood tot de heilige Jozef te wenden, omdat ze zelf had ervaren
0: hoeveel genade hij bij God verkrijgt.
1: Het klooster gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef ligt aan de rand van Chachapoyas, in een bescheiden wijk. Veel mensen uit de buurt komen graag naar het klooster om daar de heilige mis bij te wonen. En ze vragen de zusters om hun gebed.
0: Momenteel zijn er 9 zusters met eeuwige geloften en 3 aspiranten. Nog eens 10 jonge vrouwen voelen zich eveneens geroepen en willen tot het klooster toetreden. Wat een reden tot grote vreugde is, vormt tegelijkertijd een uitdaging. Want tot nu toe biedt het gebouw niet genoeg ruimte voor de jonge vrouwen. En ook de wasserij, de hostiebakkerij en andere bijgebouwen zijn tot nu toe provisorisch ondergebracht. Soms staan de apparaten zelfs in de gangen. Daarom moet er een extra gebouw van 2 verdiepingen worden gebouwd. Op de begane grond komt het noviciaat, waar de jonge vrouwen in stilte en gebed hun roeping kunnen onderzoeken en God kunnen zoeken. Op de eerste verdieping komen de bijkeukens. De zusters hebben ons om hulp gevraagd. Er is nog 20.000 euro nodig voor de uitbreiding. Wilt u hen helpen dit project te realiseren, zodat de jonge vrouwen die hun leven aan God willen wijden eindelijk kunnen worden opgenomen?
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we eindigen deze uitzending met Te Amo van de Peruaanse band De Zusters van Sierbas. Te Amo drukt het gevoel uit van iemand die God ontmoet en die hem ook ontmoet via mensen die lijden. Met Kerk in Nood mogen we vandaag die weg mee helpen openen voor mensen in nood. We horen en zien u graag terug de volgende maand in onze uitzending Kerk in Nood.

van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in ons muziekprogramma. We starten deze uitzending met een aanvraag van Roger. Hij wil heel graag het lied horen Hoop in mij, een lied van Reijer en Mirjam Kerkhoffs.

Ik heb hoop die alle angst verdwijnt. Dit was het lied Hoop in mij van Reijer en Mirjam Kerkhoffs. Het volgende lied werd aangevraagd door Julie. Zij wordt altijd rustig van het lied Wherever You Lead van Christine DiMarco. En in het lied zingt ze het volgende. Waar u mij ook heen leidt, ik volg u.

En we gaan nu luisteren naar een Pools lied, beste luisteraars. Speciaal aangevraagd voor zuster Jola. Zuster Jola was jarig op 13 mei. En we gaan luisteren naar een lied geschreven door broeder Piotr Kwiatek Dziękuję. Dank u, Jezus. En in het lied wordt het volgende gezongen. Dank je wel voor de stilte van de eerste dageraad. Voor het ritme van de ademhaling dat de wereld welt. Voor de dag en de nacht. Het vredige thuis. Voor uw nabijheid als het koud is om me heen. Voor gewoon brood, voor de smaak van thee. Voor de kleine wonderen die je me steeds weer schenkt. Voor elke stap, voor kracht en betekenis. Voor het feit dat je zo dicht bij me bent. Dank je wel voor elke dag. Voor het licht dat me wakker maakt. Voor de liefde die me leert om echt te leven. Voor elk teken dat me door duisternis en angst leidt. Voor elke dag. Dank u, Jezus. Een lied van broeder Piotr Kwiatek, speciaal gevraagd voor zuster Jola, die jarig was. Een gelukkige verjaardag, zuster Jola, en speciaal voor u dit Pools lied.

En het volgende lied, beste luisteraars, na dit verjaardagsnummer voor zuster Jola, komt van een luisteraar, Peter. Hij vraagt het lied Gratie Jesu aan, dank u Jezus. Hij vertelde ons in zijn e-mail dat hij soms te weinig denkt aan Jezus te bedanken voor alles. En dat hij door dat lied, dat lange lied, eigenlijk terug die dank tot Jezus centraal kan stellen. Dank u, Jezus. Grazie, Jezus. Een lied van Figli del Divino Amore.

En natuurlijk hebben we nog veel aanvragen binnengekregen, beste luisteraars, voor liederen tot de Heilige Geest. Logisch, Pinksteren staat voor de deur, beste luisteraars. Laten we de Heilige Geest aanroepen. Het lied dat we nu gaan afspelen werd aangevraagd door Marta. Zij vindt dit een van de mooiste liederen tot de Heilige Geest. Het doet haar altijd denken aan haar jeugd. In de kerk, in de parochie, waar ze dat telkens weer zongen. Kom, o Geest van Heiligheid.

En Dorian stuurde ons ook een e-mail voor een lied tot de Heilige Geest. Een lied van Sela, Geest van Waarheid en Genade. Hij beschrijft dit lied eerder als een mooi gebed tot de Heilige Geest. Wel, Dorian, speciaal voor jou, Geest van Waarheid en Genade.

En ook Louise wou graag het lied Kom met uw geest van Lars Scherven. Meerdere onder jullie, beste luisteraars, hebben dit lied aangevraagd. Een lied dus van Lars Scherven tot de Heilige Geest.

En beste luisteraars van Radio Maria, het volgende lied dat we gaan beluisteren is een akoestische versie van het lied Upper Room. Heel Song Worship zingt dit. Upper Room, cenakel, bovenkamer, is een lied tot de Heilige Geest en de zangeres zingt hier. Heilige Geest, ik heb u nodig nog meer dan ik het denk. Leid mij in alles. Al mijn beste ideeën komen van u. Ik heb u nodig. Upper Room, een lied van Hillsong Worship.

En dan zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van onze uitzending. We sluiten af met een laatste lied tot de Heilige Geest. Veni Sancte Spiritus. Deze versie, vooral gekend uit Medjugorje, beste luisteraars, wordt gezongen door Le Cœur d'Église. Beste luisteraars, tot volgende week voor een nieuwe uitzending vol muziek. Tot dan!

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 10, Fortuna's glimlach. Ik beschouw het als een zegen dat mijn vader geen auto had, terwijl de meeste van mijn vrienden er toch wel een hadden en mij soms meenamen voor een ritje. Dit betekende dat ik net vaak genoeg een bezoek aan al die verre plaatsen kon brengen om er herinneringen aan te kunnen verbinden en geen onmogelijke verlangens. Terwijl ze toch in de regel even onbereikbaar bleven als de maan. Het fatale vermogen om overal naartoe te snellen waar ik heen wilde, was mij niet gegeven. De maat waarmee ik afstanden mat, was die van een mens die op zijn eigen twee benen loopt en niet die van een verbrandingsmotor. Ik kreeg niet de kans om het hele idee van afstand te verkrachten. In plaats daarvan bezat ik infinite riches, in wat voor gemotoriseerde mensen een little room zou zijn. Het moderne verkeer is niet raker en afschuwelijker te typeren dan met de uitspraak dat er geen afstanden meer bestaan. Dat klopt. Eén van de verrukkelijkste dingen die we hadden bestaat niet meer. Door deze smerige inflatie gaat de waarde van afstand verloren, zodat een modern kind 100 mijl aflegt met minder gevoel van bevrijding en pelgrimage dan zijn grootvader al na 10 mijl had. Het is natuurlijk wat anders als je een hekel hebt aan ruimte. Waarom dan niet meteen je doodkist in? De hoeveelheid ruimte daar is te verwaarlozen. Dit waren mijn genietingen buitenshuis voor mijn ontmoeting met Arthur. En dit alles deelde hij met mij en bevestigde hij. En met zijn oog voor homeliness leerde hij mij bovendien nog andere dingen te zien. Zonder hem zou ik nooit de schoonheid hebben ontdekt van gewone groentes, bestemd om de pan in te gaan. "Zo'n keurige rij," zei hij, "van die gewone bloemkolen. Wat is er nu mooier?" En zo was het. Vaak maakte hij mijn ogen van de horizon los om alleen maar door een gat in een heg te kijken, waarachter niets anders te zien was dan een boerenerf in de verlatenheid van midden op de morgen, met misschien een grijze kat die zich onder een staldeur wringt of een kromme oude vrouw met een gerimpeld moederlijk gezicht die met een lege emmer uit de varkensschuur terugkomt. Maar het liefst zagen we homeliness in scherp contrast met het onhomely tegendeel er daarvan. Zoals een moestuintje op een steeds smaller wordende reep vruchtbare grond tussen brem en verzakte aardlagen. Of als links de rimpelende vijver van een steengroeve in het licht van de opkomende maan te zien was en rechts de rokende schoorsteen en het verlichte venster van een cottage waar men zich klaarmaakte voor de nacht. Op het continent duurde intussen de wilde slachting van de Eerste Duitse Oorlog voort. Het ging erop lijken dat het einde niet zou komen voordat ik de soldatenleeftijd zou bereiken. En zo werd ik gedwongen een beslissing te nemen die voor Engelse jongens van mijn leeftijd al door de wet genomen was. In Ierland hadden we namelijk geen dienstplicht. Ik was er ook toen al niet bijzonder trots op dat ik besloot dienst te nemen. Maar ik vond wel dat ik nu ook het recht had
verder geen aandacht meer aan de oorlog te besteden. Arthur was gezien zijn hart volkomen ongeschikt, zodat dit probleem voor hem niet bestond. Ik liet de oorlog dus langs mij heen gaan in een mate die sommige mensen schandalig en anderen ongelooflijk zullen vinden. Weer anderen zullen spreken van een vlucht uit de werkelijkheid. Ik beweer dat het veeleer een verdrag met de werkelijkheid was, het trekken van een grens. In feite zei ik tegen mijn land: na een bepaalde datum kun je mij krijgen, eerder niet. Zo nodig zal ik sterven in jouw oorlog, maar tot die tijd leef ik mijn eigen leven. Je krijgt misschien mijn lichaam, maar niet mijn geest. Straks neem ik deel aan de strijd, maar ik ga er niets over lezen. Mocht deze houding om excuus vragen, dan moet ik zeggen dat een jongen die op school ongelukkig is, onvermijdelijk de gewoonte aanleert om de toekomst op zijn plaats te houden. Laat hij het komende trimester eenmaal doordringen tot de lopende vakantietijd, dan geraakt hij tot wanhoop. Verder was de Hamilton in mij altijd op zijn hoede voor de Lewis. Het zelfkwellende temperament had ik vaak genoeg van dichtbij gezien. Maar zelfs al was het een juiste houding, de eigenschap waardoor ik die zo gemakkelijk kon aannemen blijft ongetwijfeld een beetje weerzinwekkend. Toch kan ik er moeilijk spijt van hebben dat ik mij de ontzaglijke hoeveelheid tijd bespaarde die ik zou hebben verknoeid als ik het oorlogsnieuws had gevolgd. Of als ik, anders dan met gemaakte belangstelling en uit beleefdheid, had deelgenomen aan de discussies daarover. Berichten van veldslagen lezen zonder militaire kennis van zaken of een goede landkaart, berichten die al verwrongen waren voordat ze de divisiegeneraal bereikten, nog verder verwrongen werden voor ze hem verlieten en vervolgens onherkenbaar opgepept door journalisten, naar feiten jagen die de volgende dag weersproken zullen worden, vurig hopen en vrezen op wankele gronden, dat alles is beslist een slechte vulling der gedachten. Ik vind het zelfs in vredestijd een zeer verkeerd idee dat je schoolkinderen zou moeten stimuleren tot kranten lezen. Van bijna alles wat ze daar in hun tienerjaren lezen, zal nog voor hun 20ste blijken dat de accenten en interpretaties, zo niet de feiten, onjuist waren. En het meeste zal dan al geen enkel belang meer hebben. Het meeste van wat ze zich herinneren, moeten ze dus weer zien te vergeten. Intussen hebben ze wellicht een ongeneeslijke voorliefde voor vulgariteiten en sensatie gekregen. En de noodlottige gewoonte om van de ene alinea naar de andere te fladderen, om te weten te komen dat er in Californië een actrice gescheiden, in Frankrijk een trein ontspoort en in Nieuw-Zeeland een vierling geboren is. Ik was nu gelukkiger dan ooit tevoren. Het begin van een trimester had niets pijnlijks meer. Toch bleef, aan het einde daarvan, de thuiskomst bijna even vreugdevol als voorheen. De vakanties werden mooier en mooier. Onze volwassen vrienden en vriendinnen, vooral mijn nichten in Mount Bracken, leken al minder volwassen. Want op die leeftijd zie je je naaste senioren terug of achteruit groeien tot naar je eigen niveau. We waren vaak vrolijk bijeen en hadden veel goede gesprekken. Ik ontdekte dat er behalve Arthur nog meer mensen van de boeken hielden waarvan ik hield. De afschuwelijke social functions of dansavondjes waren voorbij.
want ik mocht de uitnodigingen nu afslaan van mijn vader. Al mijn afspraken waren nu plezierig en vonden plaats binnen een kleine kring van mensen die allemaal met elkaar verzwangerd waren. Of al heel lang buren. Of, althans de vrouwen, oude klasgenoten. Ik vraag me af of ik hen hier moet noemen. Over Mount Bracken moest ik spreken, omdat het verhaal van mijn leven er niet buiten kon. Maar ik aarzel om nog verder te gaan. Je vrienden prijzen is bijna impertinent. Ik kan u hier niet vertellen over Jane M. en haar moeder, nog over Bill en Mrs. Bill. In romans wordt het provinciaal burgerlijk milieu meestal geschilderd in tinten variërend van grijs tot zwart. Zo heb ik het niet ervaren. Vriendelijkheid, levendigheid van geest, schoonheid en smaak waren, voor zover ik weet, onder ons inwoners van Strandtown en Belmont niet minder ruim voorhanden dan in enige andere kring van gelijke omvang. Thuis zette de feitelijke verwijdering en uiterlijke kameraadschap tussen mijn vader en mij zich voort. Elke vakantie als ik thuis kwam, waren mijn gedachten en taalgebruik weer wat verder door Kirk verhelderd, zodat het voeren van een echt gesprek met mijn vader telkens moeilijker werd. Ik was veel te jong en te onrijp om oog te hebben voor de kredietzijde, om de grote, zij het vage, ideeënrijkdom, de gulheid en humor van mijn vader te vergelijken met de droogheid, de tamelijk doodse helderheid van Kirk. Met de vreedheid der jeugd stond ik mezelf toe geïrriteerd te raken door trekjes van mijn vader, die ik later bij andere oudere mannen wel gezien heb als beminnelijke zwakheden. Er waren zoveel onoverbrugbare misverstanden. Eens ontving ik in het bijzijn van mijn vader een brief van mijn broer, die hij onmiddellijk wenste te zien. Hij stoorde zich aan een paar opmerkingen daarin over een derde persoon. Ter verdediging voerde ik aan dat ze dan ook niet voor hem bedoeld waren. Onzin, zei mijn vader. Hij wist dat je mij die brief zou laten zien, en dat was ook zijn bedoeling. In werkelijkheid, zo wist ik, was mijn broer zo dom geweest erop te gokken dat de brief zou aankomen als mijn vader weg was. Maar dat kon mijn vader zich niet indenken. Het was niet dat hij zijn gezag gebruikte om iemands recht op privacy met voeten te treden. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand zo'n recht liet gelden. Mijn verhouding tot mijn vader biedt een gedeeltelijke verklaring. Ik zeg niet verontschuldiging voor een van de ergste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Ik liet mij voorbereiden op de confirmatie, werd geconfirmeerd en deed mijn eerste communie als volstrekte ongelovige. Ik speelde toneel, at en dronk tot mijn eigen oordeel. Johnson heeft erop gewezen dat daar waar moed ontbreekt, ook andere deugden geen stand houden tenzij door toeval. Door lafheid verviel ik tot hypocrisie en door hypocrisie tot blasfemie. Weliswaar wist ik niet en kon ik toen niet weten wat ik in wezen deed. Maar ik wist heel goed dat ik met de grootst mogelijke plechtstatigheid een leugen bedreef. Het leek mij onmogelijk mijn vader te vertellen hoe ik in werkelijkheid dacht. Niet dat hij dan zou gaan razen en tieren
zoals een traditionele orthodoxe vader. Integendeel. Hij zou met de grootst mogelijke welwillendheid hebben gereageerd. Laten we nu eens alles doorpraten, zou hij hebben gezegd. Maar wat mijn standpunt in werkelijkheid was, zou hem onmogelijk aan het verstand te peuteren zijn.

boos op elkaar worden. Hij, op bulderende toon, en ik, chagrijnig, terugkwekkend. En zou deze kwestie eenmaal ter sprake gebracht zijn, dan zou er ook nooit meer een eind aan zijn gekomen. Natuurlijk had ik liever dit alles moeten aandurven dan te doen wat ik deed. Maar in die tijd leek dat mij onmogelijk. Het werd de Arameese legeroverste vergeven als ze zich neerboog in het huis van Rimmon. Ik ben een van de velen die zich in het huis van de ware God hebben neergebogen, terwijl ik niet geloofde dat hij meer dan Rimmon was. In het weekende en 's avonds zat ik vastgeketend aan mijn vader, wat ik min of meer als een ontbering ervoer. Want het waren de tijden waarop Arthur het meest beschikbaar was. Door de week kon ik mijn volledige dagelijkse portie eenzaamheid genieten. Ik had overigens wel gezelschap van Tim, die ik al veel eerder had moeten noemen. Tim was onze hond. Zijn levensduur was misschien wel een record onder de Ierse terriers. Want we hadden hem al toen ik bij Oldie zat en hij stierf pas in 1922. Maar het gezelschap van Tim had weinig te betekenen. Hij en ik hadden al lange tijd de afspraak dat hij niet geacht werd met mij mee uit wandelen te gaan. Ik liep veel verder dan hem lief was. Want zijn gestalte was toen al die van een pelu en zelfs een regenton op poten. Ook ging ik naar plaatsen waar je andere honden kon tegenkomen. En hoewel Tim geen lafaard was, ik heb hem op zijn eigen grondgebied zien vechten als een duivel, had hij een hekel aan honden. Uit de tijd toen hij nog wandelde, was bekend dat hij bij het zien van een hond in de verte achter de heg verdween en 100 meter verder weer tevoorschijn kwam. Hij was opgegroeid toen wij schooljongens waren en misschien had hij deze houding tegenover andere honden afgekeken van onze houding tegenover andere jongens. Inmiddels hadden wij minder van een hond met zijn baas dan van twee hotelgasten die het goed met elkaar kunnen vinden. Wij kwamen elkaar voortdurend tegen, brachten de dag door en gingen met veel hoogachting weer uiteen om elk onze eigen weg te vervolgen. Ik geloof dat hij één vriend onder zijn soortgenoten had. Een rode setter uit de buurt. Een zeer eerbiedwaardige hond van middelbare leeftijd. Misschien een gunstige invloed. Want ik hield wel van Tim. Maar hij was het meest ongedisciplineerde, onopgevoede en verlopen uitziende schepsel dat ooit op 4 poten heeft rondgelopen. Hij deed nooit precies wat je zei. Af en toe was hij het met je eens. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. De lange uren in het lege huis vergreden heerlijk met lezen en schrijven. Ik zat nu midden in de romantici. Ik bezat in die tijd als lezer een nederigheid die ik nooit meer zal terugkrijgen. Sommige gedichten kon ik minder waarderen dan andere. Het kwam niet in mij op dat dit misschien wel de minder goede gedichten waren. Ik dacht alleen maar dat ik genoeg kreeg van de auteur of dat ik niet in de juiste stemming was. De langdradigheden van Endymion schreef ik heel aan mezelf toe. Het zwijmelige in de sensualiteit van Keats, zoals wanneer Porfiro feint wordt, probeerde ik ijverig te waarderen, hetgeen me niet lukte. Ik dacht, al weet ik niet meer waarom, dat Shelley wel beter moest zijn dan Keats. En het deed me verdriet dat ik hem juist minder goed vond. Maar de grootste schrijver was voor mij in die tijd William Morris. Ik ontdekte hem via citaten in boeken over de Noorse mythologie. En zo vond ik mijn weg naar Sigurd de Volsung. Dit vond ik niet zo goed als ik het probeerde te vinden. En ik denk dat ik nu weet waarom. Het metrum ligt mij niet. Maar toen vond ik bij Arthur in de boekenkast The Well of the World's End. Ik keek, ik las hoofdstuktitels, ik nam een duik. En de volgende dag ging ik naar de stad om een eigen exemplaar te kopen. Zoals veel nieuwe stappen leek ook deze ten dele een wederopleving. Uit mijn zeer vroege jeugd keerde de geharnaste ridders terug. Daarna las ik alles van Morris wat ik te pakken kon krijgen. Jason, The Earthly Paradise, de proza-vertellingen. Het ontstaan van de nieuwe verrukking wordt gemarkeerd door mijn plotseling besef, waarbij ik me bijna ontrouw voelde, dat de letters William Morris een minstens zo magische betekenis hadden gekregen als Wagner. Wat ik ook nog van Arthur leerde, was liefde voor de fysieke verschijning van boeken. Ik heb daar altijd al respect voor gehad. Mijn broer en ik konden zonder pardon een ladder in stukken slaan. Voor het maken van vingerafdrukken of ezelsoren in een boek zouden we ons hebben geschaamd. Maar bij Arthur was het geen eerbied. Hij was verliefd op boeken. En ik weldra ook. Hoe de pagina was opgemaakt, hoe het papier rook en aanvoelde, het verschillend geluid van verschillende soorten papier bij het omslaan ter bladzijde. Dit werden zintuigelijke genietingen. Dit opende mijn ogen voor een gebrek van kurk. Hoe vaak heb ik niet gesidderd als hij een nieuwe klassieke tekst van mij in zijn tuinmanshanden nam, het boek zo ver opendeed dat de band ervan kraakte en op iedere pagina zijn sporen achterliet. Ja, ik weet het nog, zei mijn vader. Dat was oude Nock zijn enige fout. Een ernstige, zei ik. Een schier onvergeeflijke, zei mijn vader. Hoofdstuk 11. Verlies en winst. De vreugde was teruggekeerd op hoge golven van Wagner-muziek en van Noorse en Keltische mythologie, zoals in het vorige hoofdstuk verteld is. Het is nu tijd dat dit verhaal wordt voortgezet. Ik heb al aangeduid hoe mijn eerste verrukking over de Walhalla en de Walkuren onmerkbaar veranderde in een wetenschappelijke interesse. Ik kwam zo ver
als een jongen zonder kennis van oude Germaanse talen maar komen kon. Men had mij over dit onderwerp een pittig examen kunnen afnemen. Populaire beunhazen, die de late mythologische sages verwarden met de klassieke sages, of de Snorra-Edda met de poëtische Edda, of nog schandaliger, Edda met Saga, zou ik hebben uitgelachen. Ik wist de weg in de Edda-kosmos, wist elk van de wortels van de S te liggen en wist wie zich daar langs omhoog en omlaag bewogen. En slechts zeer langzaam drong tot mij door dat dit alles iets heel anders was dan de oorspronkelijke vreugde. En ik ging door met het verzamelen van wetenswaardigheden, op weg naar het ogenblik waarop ik het meest weten en het minst genieten zou. Uiteindelijk schrok ik op van mijn tempelbouw en zag dat de god vervlogen was. Zo zou ik het toen natuurlijk niet hebben gezegd. Ik merkte alleen maar dat de huivering niet meer kwam. Mijn lot was dat van Wordsworth, toen hij klaagde dat de aarde een glorie armer was geworden. Dit leidde tot het noodlottige voornemen om te proberen die huivering terug te krijgen. En uiteindelijk tot het moment waarop ik beseffen moest dat iedere poging daartoe een mislukking was. Er was geen lokmiddel waar dit vogeltje op afkwam. En let nu op hoe verblind ik was. Op ditzelfde moment dook de herinnering op aan een plaats en een tijd waarop ik een buitengewone overvloed van de nu verloren vreugde ervaren had. Dat was tijdens een bepaalde wandeling in de heuvels geweest, op een morgen van witte mist. De andere twee delen van de ring, das Rheingold en die Walküre, had ik zojuist als kerstgeschenk van mijn vader gekregen. En de gedachte aan al die voor mij liggende lectuur, vermengd met de kou en verlatenheid van het heuvelland, het gedruppel van iedere boomtak en het verre rumuur van de onzichtbare stad, hadden een verlangen opgeroepen, hoewel het ook vervulling was, waarvan de geest overliep en waarbij het hele lichaam betrokken leek. Die wandeling herinnerde ik mij nu. Het leek me alsof ik toen de hemel gesmaakt had. Kon er maar weer eens zo'n moment komen. Maar wat ik niet besefte, was dat het weer gekomen was. Dat de herinnering aan die wandeling een nieuwe ervaring van precies hetzelfde soort was. Het was weliswaar begeerte en geen bezit. Maar wat ik op die wandeling had gevoeld, was ook begeerte geweest. En alleen in zoverre een bezit als dit soort begeerte zelf begeerlijk is. Het volste bezit dat ons op aarde ten deel kan vallen. Of liever gezegd, omdat het in de aard van vreugde ligt dat zij het gebruikelijke verschil tussen hebben en wensen tot een onzinnig onderscheid maakt. Bij haar geldt: hebben is wensen en wensen is hebben. Het moment waarop ik verlangde die steek weer te krijgen, was daarom juist zelf weer zo'n steek. Het begeerlijke dat ooit was neergestreken op de Walhalla, steekt nu neer op een bepaald moment uit mijn eigen verleden. En daar herkende ik het niet, want als afgodist en formalist stond ik erop dat het verschijnen zou in de tempel die ik ervoor gebouwd had. En wist ik niet
dat het alleen interesse heeft voor tempels in aanbouw en helemaal niet voor voltooide tempels. Ik denk dat Wordsworth deze vergissing heel zijn leven lang maakte. Ik weet zeker dat al dat besef van verdwenen visioenen waarmee de prelude gevuld is, zelf zo'n visioen was. Had hij dat maar kunnen geloven. In mijn manier van denken is het niet godslasterlijk wanneer ik de dwaling die ik beging vergeleek met de dwaling van de vrouwen bij het graf toen de engel hen terecht wees met de woorden: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Ik maak hier natuurlijk een vergelijking tussen iets van oneindig belang en iets heel kleins, als tussen de zon en een weerkaatsing van de zon in een dauwdruppel. Het is in mijn ogen inderdaad precies zo'n vergelijking. Er is, geloof ik, niet toevallig overeenkomst tussen wat de christen daar gebeuren ziet en wat ik nu zie dat er in mijn verbeeldingsleving gebeurde. Ik denk dat alle dingen op hun eigen manier hemelse waarheid weerspiegelen. De verbeelding zeker niet minder dan andere dingen. Weerspiegelen is het woord waar het hier om gaat. Dit lagere leven van de verbeelding is niet een begin en ook niet een stap in de richting van het hogere leven van de geest, maar slechts een afbeelding daarvan. Bij mij althans bevatte het geen elementen van geloof of ethiek. Hoe lang ik er ook mee bezig zou zijn gebleven, ik zou er nooit een wijzer of beter mens van geworden zijn. Maar het had nog steeds de vorm, hoezeer ook afgeleid, van de werkelijkheid die het weerspiegelde. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Op deze overeenkomst wijst, op zijn minst, het feit dat we op beide niveaus precies dezelfde fout kunnen maken. U zult zich herinneren hoe ik op school mijn geloofsleven te gronde gericht had met een kwalijk soort subjectivisme waarbij bewustwording het doel van bidden werd. Het voorbijgaan aan God op zoek naar gemoedstoestanden en de poging om die toestanden op te roepen bij maestrie. Met een ongelooflijke domheid ging ik er nu toe over in mijn verbeeldingsleven exact dezelfde blunder te maken. Of eigenlijk hetzelfde tweetal blunders. De eerste maakte ik meteen al op het moment van mijn klacht dat die huivering van toen steeds zeldzamer werd. Want met die klacht liet ik stiekem de gedachte toe dat ik een huivering, een toestand van mijn eigen innerlijk, wilde bereiken. En dat is een noodlottige dwaling. Deze toestand treedt alleen op wanneer al je aandacht en begeerte gericht is op iets anders. Of dat nu een gebergte in de verte is, of het verleden, of de goden van Asgard. Die huivering is een bijverschijnsel. Ze dankt haar hele bestaan aan je begeerte naar iets anders, iets buiten haar. Als ze zich door een of andere perverse soort askese of door het slikken van een medicijn van binnenuit liet opwekken, zou ze onmiddellijk zonder waarde blijken. Want neem je het object weg, wat zou er dan uiteindelijk overblijven? Een dwarreling van beelden, een vibratie van het middenrif, een kortstondige abstractie. En wie zou dat nu willen? Dit is, zeg ik, de eerste en noodlottige dwaling. Zij doet zich voor op ieder niveau van het leven en is overal even noodlottig. Religie maakt zij tot een zelfstrelende luxe en liefde tot auto-erotiek. En de tweede dwaling is, nadat op deze manier een gemoedstoestand abuselijk tot doel is verheven, het streven om die op te wekken. Uit het verflauwen van de Noorsheid had ik de conclusie moeten trekken dat het object, het begeerlijke, verder weg lag, verder naar buiten, minder subjectief was dan zelfs zo'n betrekkelijk publieke en externe zaak als een mythologisch stelsel. Dat het feitelijk alleen maar door dat stelsel heen gestraald had. Maar nee, ik concludeerde dat het een stemming of toestand binnen in mezelf was. En dat die in iedere context zou kunnen opduiken. Dat terugkrijgen werd mijn constante streven. Bij ieder gedicht dat ik las, ieder muziekstuk dat ik hoorde, iedere wandeling die ik maakte, stond ik gespannen op wacht bij mezelf om te zien of het zalige ogenblik al aanbrak en in dat geval te zorgen dat ik het vasthield. Aangezien ik nog jong was en de hele wereld van de schoonheid voor mij aan het opengaan was, werd mijn ijverige sabotagewerk vaak teniet gedaan. Dan vergat ik mezelf van verbijstering en smaakte weer vreugde. Maar veel vaker verjoeg ik die juist met mijn ongeduldige pogingen om haar te strikken. Kwam de vreugde toch, dan was daar meteen de verwoestende werking van mijn introspectie. En was er altijd de banaliserende werking van mijn onjuiste idee. Eén ding leerde ik echter wel. Iets
dat mij sindsdien heeft behoed voor veel wijdverbreide denkfouten. Ik leerde uit ervaring dat de vreugde geen vermomming is van seksuele begeerte. Iemand die denkt dat we alleen maar elke adolescent zijn maîtresse hoeven te geven om verder nooit meer iets over eeuwige verlangens te vernemen, heeft het beslist bij het verkeerde eind. Ik leerde deze vergissing op een eenvoudige, zij het oneerbare, manier te onderkennen. Namelijk door hem herhaaldelijk zelf te maken. Van de Noordzijd kon je niet gemakkelijk afglijden naar erotische fantasieën zonder dat het verschil opviel. Maar toen de Morriswereld een belangrijk medium van de vreugde werd, werd die overgang wel mogelijk. Je kon zomaar op de gedachte komen dat je naar die bossen verlangde om hun bewoonsters. Naar de tuin der Hesperiden om zijn bewaaksters. Naar de rivier van Hylas om de waternimfen. Die weg heb ik herhaaldelijk bewandeld. Tot het einde. En aan het einde vond je genot. Wat onmiddellijk uitliep op de ontdekking dat dit genot, of welk ander genot ook, niet datgene was waarnaar je op zoek was geweest. Ethische vragen speelden hierbij geen rol. In die dagen was ik op dit punt zo amoreel als een mens maar kan zijn. Het frustrerende van het slotstuk was niet dat ik een laag genot vond in plaats van een hoog. Het viel tegen, doordat het niet relevant was. Je had de verkeerde prooi te pakken. De honden waren van spoor veranderd. Je kon net zo goed iemand die sterft van de dorst een gebraden kip geven als seksueel genot bieden voor de begeerte waar ik het nu over heb. Het erotische eindpunt deed mij niet terugschrikken met kreten als dat niet. Mijn gevoelens zouden beter verwoord zijn als mooi zo, ik begrijp het. Maar zijn we nu niet afgedwaald van waar het om ging? Vreugde is geen surrogaat voor seks. Seks is heel vaak een surrogaat voor vreugde. Soms vraag ik mij af of niet ieder genoegen een surrogaat voor vreugde is. Dit was dus de toestand van mijn verbeeldingsleven. Hier tegenover stond mijn intellect. Het contrast tussen die twee halfronden van mijn denken had niet scherper kunnen zijn. Aan de ene kant een groot eilandenrijk van mythen en poëzie, aan de andere kant een vlot en oppervlakkig rationalisme. Alles wat ik lief had, beschouwde ik als denkbeeldig. En bijna alles wat ik voor werkelijkheid hield, vond ik akelig en zinloos. Uitzondering hierop waren een aantal mensen van wie ik hield en die ik toch als werkelijkheid beschouwde. En de natuur. Dat wil zeggen, de natuur zoals zij aan de zintuigen verscheen. Eindeloos herkauwde ik het probleem. Hoe kan zij zo mooi zijn en ook zo wreed, verkwistend en zinloos? Ik had in deze tijd dus bijna met Santayana kunnen zeggen: al het goede is verbeelding, alle werkelijkheid is slecht. In zekere zin was er niets wat minder op een vlucht uit de werkelijkheid leek dan dit. Ik was zo ver verwijderd van wishful thinking dat ik bijna niets als waar en werkelijk kon beschouwen dat niet tegen mijn wensen inging. Bijna, maar niet helemaal. Want de wereld, zoals het rationalisme van Kurt mij die leerde zien, voldeed in één opzicht aan mijn wensen. Die wereld
mocht dan akelig en dodelijk zijn, maar hij was in ieder geval vrij van de christelijke God. Sommige, niet alle mensen, zullen moeilijk kunnen begrijpen waarom ik dit zo'n geweldig voordeel vond. Maar dan moet u zowel mijn verleden als mijn temperament in rekening brengen. In mijn geloofsperiode bij Oldie hadden er heel wat angsten gespeeld. Terugblikkend op die angst en geholpen door Shaw en Voltaire en Lucretius met zijn Tantum Religio, legde ik nu in mijn herinnering veel te veel nadruk op dit element. Ik vergat de vele andere elementen die ermee verbonden waren geweest. En ik wilde tot iedere prijs een herhaling van die volle maansnachten in de slaapzaal voorkomen. Verder was ik, zoals u zich herinnert, iemand die vuriger was in zijn negatieve dan in zijn positieve eisen. Veel begeeriger om pijn te vermijden dan om gelukkig te worden. En vond ik het eigenlijk een beetje schandalig dat ik zonder mijn eigen toestemming geschapen was. Voor dergelijke lafaards is de grote attractie van een materialistisch universum dat je er een beperkt risico hebt. Oneindige rampspoed, in de strikte zin, was er uitgesloten. Met de dood was alles afgelopen. En mochten die eindige rampen ooit groter blijken dan je nog wenste te dragen, dan was zelfmoord altijd mogelijk. De gruwel van het christelijk universum was dat er geen deur met het bordje uitgang was. Misschien ook niet onbelangrijk was dat mijn schoonheidsgevoel niet geraakt werd door de uiterlijkheden van het christendom. De Oosterse beeldtaal en stijl vond ik grotendeels afstotend. En voor de rest associeerde ik het christendom voornamelijk met lelijke gebouwen, lelijke muziek en slechte poëzie. De abdij van Wyvern en de poëzie van Milton waren in mijn ervaring bijna de enige punten waarop christendom en schoonheid elkaar overlapten. Maar het allerbelangrijkste was uiteraard mijn diepgewortelde afschuw van gezag. Mijn kolossale individualisme. Mijn bandeloosheid. Er was geen woord dat ik met meer afschuw uitsprak dan interference, bemoeizucht. Maar centraal in het christelijk geloof stond, zoals ik het zag, een transcendente bemoeihou. Als dit beeld juist was, dan zou er nooit sprake kunnen zijn van enig verdrag met de werkelijkheid. Tot op de bodem van je ziel zou er geen gebied meer zijn dat je omheinen kon met prikkeldraad en bordjes, verboden toegang. En dat wilde ik. Een plek, hoe klein ook, waarvan ik tegen ieder ander wezen kon zeggen: dit gaat mij alleen aan en niemand anders.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op dit hoogfeest van Pinksteren bidden we samen het avondgebed van de kerk, de Vespers. U kan het volledige getijdengebed terugvinden vanaf pagina 545. We zullen vandaag de hymne zingen, Kom Schepper Geest. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

De geest des Heren vervult de aarde. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Geest des Heren vervult de aarde. Alleluia. Voltooi nu, God, wat Gij in ons hebt bewerkt vanuit het heiligdom van Jeruzalem. Alleluia. Toen Israël uit Egypte vertrok, Jacob het brabbelende volk ontvluchtte. Toen koos hij in Juda zijn heiligdom, werd Israël zijn domein. De zee zag hem komen en sloeg op de vlucht, en steigerend week de Jordaan. De bergen sprongen als rammen op, als lammeren dansten de heuvels. Wat is het toch, zee, dat u vluchten doet? Jordaan, waarom wijkt ge terug? Gij bergen, wat springt ge als rammen op? Gij heuvels, als lammeren. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren, zij siddert voor Jacobs God. Die rotsige grond tot een waterpoel maakt en harde steen tot een bron. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voltooi nu, God, wat Gij in ons hebt bewerkt vanuit het heiligdom van Jeruzalem. Alleluia. Allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God, want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia, looft onze God al zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken. Alleluia. Uit de brief van de christenen van Efeze. Beijvert u de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. De geest des Heren vervult de aarde. Alleluia, alleluia. De geest des Heren vervult de aarde. Alleluia, alleluia. Heel de wereld krijgt kennis van het woord. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De geest des Heren vervult de aarde. Alleluia,
Alleluia. Heden is de kring van 50 dagen voltooid. Alleluia. Heden is de Heilige Geest in het teken van het vuur aan de leerlingen verschenen, om hun zijn genadegaven te schenken. Hij heeft hen uitgezonden over de hele wereld om te prediken en te getuigen. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Alleluia.

Heden is de kring van 50 dagen voltooid. Alleluia. Heden is de Heilige Geest in het teken van het vuur aan de leerlingen verschenen om hun zijn genadegaven te schenken. Hij heeft hen uitgezonden over de hele wereld om te prediken en te getuigen. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Alleluia. Wenden wij ons met vreugde tot God de Vader, die door Christus zijn kerk heeft bijeengebracht. Zend uw Heilige Geest over de kerk. Gij wilt allen die de naam van Christus dragen door één doopsel in de geest verenigen. Maak de gelovigen één van hart en één van ziel. Zend uw Heilige Geest over de kerk. Gij hebt de aarde willen vervullen met uw geest. Laat alle mensen bouwen aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Zend uw Heilige Geest over de kerk. Vader van alle mensen, gij wilt uw verstrooide kinderen samenbrengen in één geloof. Verlicht de wereld door de genade van de Heilige Geest. Zend uw Heilige Geest over de kerk. Door uw geest vernieuwt gij al wat bestaat. Genees de zieken, troost de bedroefden en schenk heil aan alle mensen. Zend uw Heilige Geest over de kerk. Door uw geest hebt gij uw Zoon uit de doden opgewekt. Maak ons sterfelijk lichaam levend voor eeuwig en altijd. Zend uw Heilige Geest over de kerk. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, door het mysterie van Pinksteren heiligt gij uw kerk bij alle volkeren en talen. Verbreid over de wijde wereld de gave van de Heilige Geest. Herhaal het Pinksteren.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van de laatste aflevering van onze mooie pelgrimstocht door de binnenstad van Tienen richting Hakendover. En vorige keer mochten we die bijzondere devotie leren kennen tot de heilige Maurus in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en hielden we halt bij twee begraafplaatsen. Enerzijds de necropolis in Grimde, waar de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog te rusten zijn gelegd, en anderzijds bijzondere Romeinse restanten, ook in Grimde, dus langs diezelfde heirbaan die we volgen, en die loopt van Keulen tot en met Boulogne-sur-Mer. Daar konden we stilstaan bij dus de bijzondere drie grafheuvels uit de Romeinse tijd. Zij worden de drie tommen genoemd in deze streken. We gaan dus een beetje steviger doortrappen. Nu, heel ver is het niet. Hakendover ligt vlak bij Tienen, maar heeft een hele rijke geschiedenis. Een geschiedenis die we op het spoor gaan komen. Er is ook nog een verbinding trouwens tussen Hakendover en de kapel waar we zo net vandaan komen, de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. We ontdekken het allemaal samen. Laten we de fiets nemen en we gaan richting Hakendover, de plaats waar de ondertussen beroemde paardenprocessie doorgaat, iedere paasmaandag.
1: De grote dag voor Hakendover is de tweede paasdag. De jaarlijkse processie gaat uit. En wie processie zegt, zegt volk. Bedelaars en verminkten geven de bedevaartgangers gelegenheid om aalmoezen uit te delen. Naar Hakendover komen ze uit alle hoeken van het land. Uit de Kempen, uit Waals-Brabant en het Naamse, uit Limburg en uit Noord-Brabant. Gezonde, stevige boerenzoons die zo van achter de ploeg zijn gekomen. Vrome vrouwen, stevige arbeiders die door de eeltige vingers een rozenkrans laten glijden. Over de velden trekt de vrome menigte. De vroomheid schrijdt door de natuur. De mens zoekt de schepping op om samen hulde te brengen aan de schepper. Dagelijkse strijd voor het dagelijkse brood, naast Gods vertrouwen en dankbaarheid voor de bovennatuur. En dan komt de processie boven op de heuvel, het hoogste punt van de streek, daar waar de eerste kerk verrees die door de engelen werd afgebroken. En hier houdt ze stil, terwijl de paarden driemaal rond de geknielde schaar trekken. De jonge tarwe wordt geknakt. Het opschietende koren verpletterd, de bodem omgewoeld, het eerste bottende leven gebroken door strompelende voeten en galopperende hoeven.
0: Zo hoorde u een fragmentje uit een reportage uit 1953 over Hakendover. En zo zijn we ondertussen aangekomen aan de kerk. De kerk van de goddelijke zaligmaker, zo wordt ze hier genoemd. En het oudste gedeelte van deze kerk, de Romaanse toren, de zuidelijke kruisbeuk, stammen uit de 12e eeuw. Toch zijn er ook tal van aanwijzingen dat er voor die periode er reeds een kerk was te Hakendover. In de 9e eeuw waren vele kerken in handen van leken terechtgekomen. Een kerk met een bijhorende parochie werd eerst in vruchtgebruik of beneficium aan een plaatselijke heer gegeven. Dit vruchtgebruik werd al spoedig erfelijk en tenslotte werd het leen als eigendom beschouwd. Vanaf de 11e eeuw kwam daar verandering in. Overal rezen nieuwe kloosters en abdijen en grote bedevaarten met een enorme volkstoeloop kwamen van heinde en ver. De eenvoudige parochie ging daardoor ook nieuwe wegen op. De bisschoppen vaardigden strenge bepalingen uit tegen lekenbezitters van kerken en kerkgoederen. Giften en legaten stroomden zo toe. Vele heren, zowel graven, hertogen, plaatselijke heren, deden schenkingen aan de kloosters. Dit zorgde voor een grote groei van de kloosters en de kapittels. In 1139 werd de kerk voor de eerste keer vermeld in een oorkonde als Ecclesia Integra. Zo'n kerk betaalde volledige bisschoppelijke belastingen. De kerk van Wilmersum, die een Ecclesia Media was, diende slechts de helft van de voornoemde belastingen te betalen. Vermoedelijk werd de kerk van Wilmersum in 1036 aan de kerk van Sint Lambertus afgestaan door de edele heer Radulfus en zijn vrouw Gisla. Het recht om een priester te benoemen in de kerk van Hakendover kwam toe aan de abdij van Vlierbeek. In 1248 stond Hendrik III, de hertog van Brabant, de grote tienden af aan de abdij van Vrouwenpark, dat wil zeggen het tiende gedeelte van de voornaamste landbouwproducten, tarwe, koren, haver en gerst. De priester behield de kleine tienden, hooi, wol, schapen, kippen, eieren, tot deze in 1443 overgingen op het kapittel van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Dit kapitel was verplicht in het onderhoud van de priester te voorzien. De abdij van Park was verplicht de kerk te onderhouden en voorzag in het onderhoud van de koster en leverde in het octaaf van Hakendoverwijn stro tot gemak van de pelgrims. Naast een pastoor waren in Hakendover ook een onderpastoor en verschillende andere priesters, waardoor er dagelijks zowat 5 tot 6 heilige missen konden worden gecelebreerd. Het bestaan hiervan werd dus verzekerd door beneficia, dat wil zeggen, elk beneficium of leen had een eigen altaar, eigen inkomsten, eigen benodigdheden en was onafhankelijk van het kerkelijk bestuur en de parochiedienst. Dat wijst ook zonder twijfel op het belang van Hakendover als bedevaartsplaats. Vooral in de eerste helft van de 15e eeuw moet het dorp een belangrijke expansie hebben doorgemaakt. Maar waarom kwam men nu eigenlijk op bedevaart hier in Hakendover? Wel, daarvoor moeten we terug naar de middeleeuwen. En die mooie geschiedenis daarvan wordt ook hier in de kerk verteld aan de hand van wat men noemt het Drie Maagden-retabel. De legende die te maken heeft met de bouw van de kerk in Hakendover, die luidt als volgt. Omstreeks het jaar 690 waren er in Hakendover drie vrome maagden. Die stamden uit het geslacht van de Romeinse keizer Octavianus. Deze drie vrouwen besloten door een goddelijke ingeving een kerk te bouwen voor de goddelijke zaligmaker, voor wie zij een bijzondere verering koesterden. Te Hakendover aangekomen, lieten zij op een plaats, Hooibout geheten, de werken beginnen. Maar 's avonds kwamen engelen en deze braken alles terug af. Hierop kozen de maagden de plek uit die men Steenberg noemt. Wederom braken de engelen 's nachts af wat overdag gebouwd was. Uiteraard waren de maagden nu wel zeer onthoocheld en bedroefd, te meer daar zij dachten een zonde begaan te hebben en God zich van hen had afgewend. Hierom smeekten zij de Heer om vergeving en vroegen God hen een geschikte bouwplaats aan te wijzen. God zond hen een engel die zei: "Maagden, uw verzoek wordt verhoord. Sta op en volg mij naar de plaats die de Heer welgevallig is." Dit gebeurde op de 13e dag na Drie Koningen en er lag een dik pak sneeuw. Op de aangewezen plek echter, in een kring afgespannen met een rode zijden draad, stond alles in bloei en geurden fijne kruiden en bloemen, alle besprenkeld met fijne dauwdruppels. Daarboven stond er op de plaats waar het hoofdaltaar zich nu bevindt, een spikdoorn in volle bloei, groen en heerlijk geurend. In de boom zongen vogels een prachtige zang. Een van hen hield in zijn rechterpoot een brief, waarin te lezen stond: Dit is de plaats door God uitverkoren en door God aan de drie maagden toegewezen om er een kerk te bouwen ter ere van de goddelijke zaligmaker. De engel geleidde de maagden naar deze plaats en sprak: Deze plaats heeft God uitverkoren. Bouw hier een kerk en stel daarvoor 12 werklieden aan, want God zelf zal de 13e zijn. Gedurende de bouw werden door iedereen steeds 13 werklieden gezien. Bij de maaltijden en de uitbetalingen waren er echter slechts 12 aanwezig. Niemand echter vermoedde of wist wie er ontbrak, omdat steeds leek of ze voltallig waren. God zelf was de 13e werkman. Toen de kerk voltooid was, werd zij door God als volgt gewijd: Deze plaats wijd ik in mijn naam, zodat ze verder door niemand anders hoeft gewijd te worden. Toen 2 bisschoppen de kerk wilden wijden, werd de ene plots blind en de andere lam. Omwille van hun berouw schonk God hen vergiffenis en herstelde hun gezondheid. Hiervoor zeer dankbaar zijn deze bisschoppen grote beschermers van deze kerk geworden. Dit legendarisch verhaal wordt voor het eerst officieel ter schrift gesteld in 1432 door Walter van Binkum, Schildknaap, Thomas Thomas en Nicolaas Zouwels. En deze wonderlijke geschiedenis zorgde ervoor dat mensen hier op bedevaart kwamen en er zijn hier ook talloze mirakels gebeurd. Vele mensen werden hier in hun gebeden verhoord en dat veroorzaakte natuurlijk een nog grotere toestroom naar Hakendover. In talloze kunstwerken in de kerk kan u deze geschiedenis en het ontstaan van de bedevaart naar Hakendover bewonderen. Zo onder meer dus het Drie Maagden-retabel, daterend uit de vroege 15e eeuw, maar ook in een glas- en loodraam te vinden in de kerk. Het Drie Maagden-retabel vertelt ons dus die bijzondere legende van Hakendover. Je moet weten, in de tijd van de middeleeuwen waren mensen vaak ongeletterd. Op deze wijze kon men dus op een beeldende manier kennis maken met het stichtingsverhaal van de kerk en de reden waarom dat men hier op bedevaart kwam. De beelden en de beeldengroepen in het Drie Maagden retabel dateren van het begin van de 15e eeuw. We moeten denken aan een periode ergens tussen 1400 en 1404. Ze werden vervaardigd in het atelier van de meester van het Drie Maagden retabel van Hakendover. Er zouden minstens 7 verschillende beeldhouwers aan het retabel hebben gewerkt. De beelden werden duidelijk niet door 1 en dezelfde hand gesneden, gezien de stijl en de verschillende manieren waarop de beelden en de groepen werden afgewerkt. De beelden en de groepen werden gesneden uit notenhout. De retabelbak is jonger dan de beeldjes zelf. Hij dateert van het midden van de 16e eeuw en werd vervaardigd uit eik. Volledig openstaand met de retabelbak is het 6,25 op 2 meter en vertelt dus in 12 scènes. Met de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis erbij zijn het er eigenlijk 13, de bouwlegende. In de rechthoekige retabelkast werden 2 rijen van 13 nissen verdeeld over het middengedeelte en de beide zijluiken, uitgewerkt met gotisch metselriewerk. Oorspronkelijk telde het retabel 90 figuren, 25 op de bovenste rij, 65 op de onderste. De buitenzijde van de luiken werden in de 16e eeuw beschilderd met taferelen uit het leven van Jezus Christus. We weten dat het retabel werd gepolychromeerd voor 1635 en daarna, tot de Franse Revolutie, was het ook verguld. Tot 1785 heeft het retabel in het koor van de kerk gestaan en onder invloed van wat men noemt de barokkisering werd het retabel toen naar een zijaltaar in het noordtransept verplaatst. En als we even kijken naar het retabel, echt heel indrukwekkend, dan zien we eigenlijk 12 taferelen dus waarin die stichtingslegende van de kerk van Hakendover wordt verteld. Op 7 van de 12 taferelen vinden we ook de 3 maagden, die dus opdracht hebben gegeven tot de bouw van de kerk. En opvallend is dat de eerste maagd altijd een geldbeurs vasthoudt, eens in de linkerhand dan in de rechterhand. En de kledij van de figuren is ook typisch voor die tijd. De gotische plooienval en de verzorgde haartooi zijn zeer harmonieus uitgewerkt. In het midden van de taferelen trekt de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis de aandacht.

0: Andere bijzondere kunstwerken die in de kerk van Hakendover terug te vinden zijn, is dus het beeld van de goddelijke zaligmaker. Daterend uit de 16e eeuw. En tijdens de paardenprocessie wordt dit beeld meegedragen. En de dragers van de goddelijke zaligmaker, wel, die vinden dat een heel eervolle taak. Men zou voor minder. En heel vaak is het zelfs doorgegeven van vader op zoon. In het geval van slechte weersomstandigheden wordt een fotoreplica van het beeld meegedragen in de processie. En zo vertelt ook een verhaal dat het beeld op een keer wegens slechte weersomstandigheden niet werd meegedragen in de processie en de dag nadien de mantel van het beeld besmeurd was met modder. Het beeld had de weg zelf afgelegd tijdens de nacht. Een ander gebruik dat men tijdens de devotie rond Hakendover heeft ontwikkeld was dat men 13 keer al biddend rond het beeld van de zaligmaker in de kerk. Een ander kunstwerk is Christus op de koude steen. Het is een beeld dat de marteling van Jezus verbeeldt, geflankeerd door de apostel Johannes en de heilige maagd Maria. Nu, deze informatie, moet ik bekennen, is voornamelijk afkomstig van datgene wat men mij heeft verteld of wat ik heb kunnen lezen over de kerk. Want hoewel ik aan de kerk zelf heb gestaan, was ze helaas reeds gesloten. Maar zoals altijd heeft God misschien wel iets anders in petto. Daarom een beetje proactief belden we naar een dame die verantwoordelijk is voor het te woord staan van de pers in verband met de paardenprocessie. Maar ook zij was helaas niet beschikbaar voor een gesprek. Dan hebben we nog een tal van andere dingen geprobeerd. Men verwees mij dan naar enkele mensen die in de buurt van de kerk wonen om eventueel hen te spreken over de rijke traditie van de paardenprocessie hier in Hakendover. Maar dat was geen groot succes. Tot ik op het laatste adres aankwam. De vriendelijke dame in kwestie moest dringend haar dochter naar de sportafspraak brengen, maar zij was bereid om mij in zeven haasten in de auto te laten stappen en mij een eindje verder te rijden en mij zo tot bij de voordeur van Anne te brengen. En zij heeft ons hartelijk onthaald. Haar man is gedurende zeer veel jaren de voorzitter geweest van het organiserend comité van de paardenprocessie, tot hij recentelijk overleed. We gaan met haar in gesprek over hoe de paardenprocessie deel uitmaakt van het DNA van Hakendover en van haarzelf en haar gezin. En hoe haar ervaringen zijn in het dragen van het Onze Lieve Vrouwbeeld tijdens de processie. Ja, dierbare medepelgrims, we zijn aangekomen aan de kerk in Hakendover. Die was al jammer genoeg gesloten. Net te laat, maar goed, je kunt het niet altijd gepland hebben. En vervolgens heb ik een klein telefoontje gedaan naar een hele vriendelijke mevrouw die verantwoordelijk is om de pers te woord te staan in verband met de bekende paardenprocessie die in Hakendover wordt georganiseerd op Paasmaandag. Maar helaas, zij was niet beschikbaar. Enfin, het heeft veel vijven en zessen gekost, maar uiteindelijk heeft iemand zo vriendelijk geweest om mij in zeven haasten in de wagen te duwen en mij richting Anne te brengen. En zij is zo vriendelijk geweest om mij hier een glas fris water, zoals het een pelgrim betaamt, aan te bieden. En we zitten gezellig in de keuken, kijkend naar de mooie tuin hier, Anne. Mooie plaats waar u woont, vlakbij de kerk van Hakendover. U heeft een speciale band toch wel met de processie. Dat heeft ook allemaal te maken met uw man, die enige jaren geleden overleden is. Kunt u ons iets vertellen over uzelf en over de wijze waarop dat die paardenprocessie van Hakendover uw leven is ingerold?
1: Ik ben natuurlijk geboren hier. Hè? Dus wij hebben van kind af aan altijd meegelopen in de processie. Ik denk mee met de groepjes vroeger. En dan ook bij de fanfare ben ik altijd geweest. Dus ja, en van het een naar het ander. Bij het jubileumjaar in 1990, was er een grote evocatie. Met wagens, praalwagens, groepen. En ja, is dat een beetje terug herleefd in feite. En is met een man begonnen met de organisatie daarvan. Dus ja, dan mijn heel gezin doet mee. Mijn kinderen deden mee, ik deed mee, mijn man deed mee. Een paar jaar daarna ben ik begonnen met het dragen van de lieve vrouw, wat ik nu nog altijd doe. Zo zijn we erin gerold.
0: En het is dus geen toeval, zei ik net ook al aan Anne, dat onze lieve vrouw na vele zoeken u uiteindelijk gekozen heeft om toch iets te vertellen over dat bijzonder gebeuren. Kunt u ons een idee geven? Ja. Uw man is daarmee begonnen. Hoe is hij daar eigenlijk mee begonnen? Ik kan me niet voorstellen dat hij op een dag is opgestaan en gezegd van... ja, dat ga ik nu eens doen.
1: Nee, ze zijn hem wel komen zoeken. een priester op leeftijd is hem komen zoeken voor aan dat jubeljaar mee te werken. En ja, het is zo gebleven. En ja, nu doet zijn zoon het al verder, hè.
0: De oudste zoon, is nu ondervoorzitter geworden van het organiserend comité. Ja, we moeten het zeggen, de paardenprocessie en Hakendover, dat is deel van uw bloed en van uw DNA.
1: Ja. Als je hier woont, kan het niet anders of je doet eraan mee, denk ik. En in feite begint het al van Hakendoverwijnen, 16 januari. Dat is in feite de start, de aanloop naar Pasen al. Hè. Dus dan gaat de bedevaart al door. Hè. Van 13 keer, van Hakendover naar Grimde, naar de kapel. Dus en dan zijn we al volop bezig met de aanloop. Hè.
0: Dus die bedevaart die wordt vandaag de dag nog altijd gedaan en georganiseerd?
1: Ja. Dit jaar waren er heel veel deelnemers. Ik denk dat er 500 deelnemers waren, als ik het mij nog goed herinner, dit jaar. Dus dat was, het weer zat mee natuurlijk. Hè. Dus, allez, het was heel goed.
0: Fantastisch. En dat is dus het startschot, zeg maar, voor alle voorbereidingen.
1: Voor ons het startschot, ja. Dan het dorp, je voelt dat aan de mensen al. Hè. Dat is de aanzet naar Pasen.
0: We horen Anne hier spreken over Hakendoverwijn. En om de oorsprong daarvan te ontdekken, moeten we naar de middeleeuwen terugkeren. Er zijn doorgaans twee feestdagen. Eentje die doorging op de dag van de patroonheilige in een kerk en een andere feestdag op de herdenking van de kerkwijding. En daarvan zijn dus de sporen in Hakendover zeer duidelijk. Want Hakendover viert zijn eerste feestdag van het jaar op de zondag na het 13-maal... op Hakendoverwijding, verbasterd tot Hakendoverwijn. En de andere feestdag natuurlijk vindt plaats op paasmaandag. Nu, dat 13-maal is dus de traditie die vandaag de dag nog altijd bestaat, om van de kapel van Sint Maurus, jawel, de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen, waar we vorige aflevering halt hebben gehouden, om zo te voet naar de kerk van Hakendover te wandelen en dit 13 keer. De 13 verwijst uiteraard naar het feit dat God zelf de 13e werker was die de kerk heeft gebouwd. En waarom de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen? Wel, omdat een overlevering vertelt dat de drie maagden zouden begraven liggen onder de kapel. En daar hebben we al vernomen dat er een verbinding is, zeg maar, tussen de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en de leproserie, de genezing van lepra. En vandaag de dag wordt het dus nog steeds gedaan, deze bedevaart van de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen naar Hakendover. En dat 13 keer. We gaan verder luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Anne. Pasen wordt dan niet alleen een heel mooi feest waar de verrijzenis van Christus wordt gevierd, maar waar dan echt het hoogtepunt komt waar iedereen al die maanden naartoe geleefd heeft.
1: Ja, er komt natuurlijk wel veel werk bij kijken bij het organiseren van die processie. Hè. Je moet op voorhand je groepen allemaal contacteren. Die moeten ook soms al 2 jaar op voorhand vastgelegd worden, die groepen die je contacteert. Dus al de mensen die de deelnemers allemaal contacteren. We moeten kleding gaan huren in Antwerpen. Dus dat moet ook allemaal gepast worden voor die mensen. Dus ja, er komt toch wel wat mee. Een beetje naaiwerk, herstelwerk, ja. Iedereen doet er mee. De mensen bevlaggen hun huizen ook altijd bij Pasen. Dus ja, het is heel plezant. Heel de gemeenschap doet mee.
0: Ja, dat is duidelijk. Wat kunnen de mensen nu eigenlijk verwachten op die dag dat de paardenprocessie uitgaat?
1: Waarom komen ze naar Hakendover? Ik denk dat het toch nog na Brugge, denk ik, de tweede grootste processie is. Mm-hmm. We kunnen misschien wel denken, het is allemaal processie. Iets van vroeger. Maar ik vind toch dat mensen zoekende zijn en precies zo we dat toch eens willen meemaken. Wat gebeurt daar allemaal in dat dorp? Ja. En het samenkomen, samen naar die berg trekken, dat het hoogtepunt daar. En dat geeft ook wel een warm gemeenschapsgevoel, vind ik.
0: Uit welke onderdelen bestaat die processie eigenlijk? Als stel dat mensen naar Hakendover komen om het spektakel mee te maken, te zien. Wat kunnen ze allemaal hier zien tijdens die processie?
1: Een groot deel is dus de uitbouw van de legende. Hè. Gaat erin mee. Dan heb je fanfares die meestappen. Dan heb je ook het kerkelijk gedeelte met de beelden van Lieve Vrouw, van de zaligmaker, de priesters, hè, het zangkoor. Het wereldlijke en ook het geestelijke komt er aan bod. Hè.
0: Dat is niet in elke processie nog het geval in ons land. In sommige processies wordt dat religieuze wat aan de kant geschoven. Ja. Wordt het Heilig Sacrament nog meegedragen?
1: Ja, het Heilig Sacrament wordt meegedragen elk jaar. En elk jaar is dat dus een bisschop. En dat was dit jaar Luc Terlinde.
0: Ja. We hadden de foto's al gezien. Hè. Monseigneur Terlinde, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die meegegaan is in de processie, met tal van priesters ook, en die daarbij aanwezig zijn. U heeft dat van jongs af aan meegekregen. Was het voor uw ouders ook iets te maken met het geloof, of niet zozeer?
1: Ik denk het wel, dat het veel meer nog met hun geloof te maken had. Ik denk dat mensen die het nu doen ook een beetje komen. Zeker paardenprocessie. Die paarden zijn ook in feite een heel belangrijk element. Ja. Hè, dat erbij hoort. Maar ook de hele entourage rond. Hè. De kermis in het dorp. De gelegenheidscafés in het dorp. Dus het hoort er allemaal een beetje bij. Ik ben erin grootgebracht en ik kan je zeggen, ik heb dat bij mijn ouders altijd gekend. Pas maandag, ja, dat was de dag van het dorp. En bij mijn ouders kwamen ook altijd heel veel mensen eten. Die kwamen zo van overal binnen en buiten. En we zijn en dat was ook de gewoonte zo, hè. De mensen kwamen, familie van her en der en van ver. En hier, ik doe het ook nog altijd. Dus mijn familie komt hier ook. Dit jaar 57 mensen hier komen eten. Ze weten dat en ze komen allemaal graag, dus ja.
0: Ja, u noemt de gelegenheidscafés. Wat zijn dat? Kunt u dat even uitleggen?
1: Ja, dat zijn dus mensen die in feite alleen rond de paasdagen een café openen. Ja.
0: Werkelijk?
1: Ja. Dat is ook wel een beetje uniek, hè. Maar vroeger waren het er heel veel, hè. Nu zijn er nog een paar, ja.
0: Waaronder ook Agnes, waar we daarnet hebben aangebeld. Die heeft ook jarenlang zo'n gelegenheidscafé gehouden. Die heeft ook een hele geschiedenis met de paardenprocessie. Uw kinderen die hebben ook die te pakken. Hè, want het is niet voor niets natuurlijk dat uw zoon ondervoorzitter is geworden. Was het altijd zo, heel hun jeugd ook, dat zij meededen in de processie? En hoe heeft hij uiteindelijk besloten om dan toch die opdracht op te nemen?
1: Ja, jawel. Ze zijn er ook ingerold van kinds af aan. Vanuit de lagere school meegegaan in die groep. En dan, ja, later als ze groter waren, een andere taak in de processie. En ja, dan bij het overlijden van mijn man in 23, ja, heeft onze Joris dan maar gezegd, ik zal het maar verder meedoen, hè. Voor onze papa in feite. Hè.
0: Ja, toch ook mooi, hè, als eerbetoon aan zijn vader, om de fakkel over te nemen. Dat is toch een hele mooie traditie. U draagt het Mariabeeld. Heeft Maria voor u ergens een rol in uw leven? Ervaart u dat ook ergens als een uitdrukking van uw eigen geloof of niet zozeer?
1: Jawel. Mijn mama had een enorme Maria-verering. Mijn mama is in januari gestorven. Ze had een hele gezegende leeftijd van 97 jaar en half. Ik heb haar 14 jaar hier bij mij thuis verzorgd, dag en nacht. En zij, we hebben veel samen gebeden. Dus allee, ik heb het ook wel een beetje... Ja, doet mij wel iets. Het brengt troost en brengt rust. En ik voelde dat bij haar ook zo. De laatste jaren ging het minder goed bij haar. Maar als ze kon bidden, bracht het haar troost en rust. En voelde ze zich opgelucht. En dan baden we veel samen, hè.
0: Ik vind dat wel mooi. En ook het feit dat u het Mariabeeld draagt. Het is toch wel ergens echt wel onze Lieve Vrouw ook bij de mensen brengen, hè?
1: Juist, ja. Ik denk dat het toch nog voor veel mensen wel iets speciaals is. En dat ze een houvast hebben. Dat ze een kapstok hebben als het eventjes moeilijk in hun leven gaat. Hè. Dat ze toch eventjes daar kunnen naar teruggrijpen. Want we leven toch in een moeilijke wereld. Hè. En dan denk ik, ja...
0: Hoe was het om de paardenprocessie te beleven na het overlijden van uw man? Hoe heeft u dat zelf ervaren?
1: Dat was wel een moeilijke stap voor mij, hè? En ook voor de kinderen. Was dan een hele moeilijke, zeker het eerste jaar. Ineens, die man is er niet meer. Hè? Die liep altijd mee bij de processie, ik zag die dikwijls. En ineens was die het er niet meer. Hè? Ja, dat heeft me toch wel een... dat was een moeilijke stap voor mij. En ik heb toen gezegd, en ik doe het nu voor hem. Ja, en zo... ben ik maar weer blijven verder doen. En elk jaar doe ik het voor iemand. Ja. Mijn schoonzus is dan ook overleden, nu met mama. Ik zeg, nu zou het moeten stoppen, nu ga ik het een keer doen ook.
0: Ja, en dan ook als u nog eens het Mariabeeld draagt, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Hoe wordt dat gedragen? Hoeveel personen zijn dat die dat dragen? Hoe zwaar is dat beeld? Kunt u ons een idee geven van wat het allemaal inhoudt?
1: We dragen het met 4 personen. We zijn bij 15 mensen vooraf te lossen altijd. Want hoe zwaar het is, dat kan niemand ons vertellen. Want we hebben dat al dikwijls gevraagd. Hoe zwaar is dat beeld nu? Het is zwaar. Maar we houden vol.
0: Ja, u blijft er ook goed lachs bij. Ik denk dat ook heel dat gebeuren in Hakendover maakt echt deel uit van het dorpsweefsel. Merkt u dat er verandering is in bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking in Hakendoof? Zijn dat echt nog allemaal heel lokale mensen die daar ook mee opgegroeid zijn met die traditie?
1: Toch niet. Het zijn allemaal geen lokale mensen meer. Nee, want ze komen van overal. En in feite, heel mooi vind ik, degenen die erin gestapt zijn om mee te doen, die geven hun plaats niet meer af. Dus dan houden ze het er wel van, hè? Nee, het zijn mensen van overal, ja. Ja.
0: En het is nog altijd mogelijk om de jeugd er ook in te betrekken?
1: Juist, jawel. We hebben nog altijd aanvragen. En mensen die hem komen aanbieden van mag ik volgend jaar meedoen? Dus dat is ook heel positief, vind ik.
0: Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, wat ook wel een vraag is, wat heeft Hakendover nu eigenlijk met die paarden?
1: Dat moet vanuit de legende verder komen, denk ik. Met de paarden. Paardenweiding, de boeren. Vroeger een vervoermiddel waren paarden. Hè. De boeren kwamen naar hier voor gewijde grond te halen. En die strooiden ze dan in hun stallen. Voor vruchtbare gewassen te hebben. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft.
0: Wordt het vandaag de dag nog gedaan? Wordt er nog gewijde grond meegenomen? Ik dacht ook doornen die werden meegenomen van de spikdoorn. Wat is dat en van waar komt dat?
1: De spikdoorn is een boom die er staat bij de ingang van de kerk. Maar dat wordt niet meer gedaan, denk ik. Daar ben ik bijna zeker van. En de gewijde aarde denk ik ook niet. En vroeger het gewijd water aan de bron. Dat heeft mijn boma nog gedaan. Allemaal flesjes bij gewijd water. Misschien dat er nog mensen wel... bij het water gaan halen, hè? Dat weet ik niet. Ja. Hè? Want in feite zie ik niks van de processie. Hè? Ik zie alleen altijd maar mijn groepje en die voor en achter met stappen.
0: Inderdaad, dat vraagt toch wel een engagement, hè? Want je zou kunnen zeggen van, je zit er dan wel te middenin, maar zelf van de processie ziet je niet zoveel.
1: Nee, we zien niet zoveel. Nee, want ik heb al een keer gezegd, ik ga een sabbatjaar nemen en ik kan een keer aan de kant staan voor eens te kijken. Maar ik wil er ook nog aan toevoegen, 10 mei gaan we naar de Hanswijk-processie met het Mariabeeld. We zijn uitgenodigd door Mechelen en ik heb dan op Facebook gevraagd wie gaat er mee. En ik heb een heel deel mensen, we zijn met 14-tal weer. Dus ik zeg, ze vallen zoals het mannen uit de hemel.
0: Dus ook meelopen in andere processies. Het is duidelijk dat het u toch, ja, zoals ik al verschillende keren heb gezegd, echt deel is van uw leven. Toen ik binnenkwam, ik u vertelde dat ik van Radio Maria ben, u had al gehoord van Radio Maria en ook van onze verhuis.
1: Ja, toevallig ben ik naar de mis geweest bij de Passionisten en zag ik daar ineens Radio Maria. En mijn tante gaat elke zondag naar de Passionisten, naar de misviering. En die zei het dat jullie verhuisd waren. Ik zeg, god ja, nu zie ik het hier ook.
0: Ja, inderdaad. Dus we hebben de overgang gemaakt van Leuven naar Tienen. Maar het is ook dankzij die overgang dat we uiteindelijk eens in Hakendover zijn beland.
1: Juist, dat is het positieve eraan, hè? Dat jullie dichtbij zitten nu. Hè?
0: Naast de paardenprocessie, wat zouden de mensen nog in Hakendover kunnen beleven?
1: Die dag, bij Pasmaandag, kermis, pintje gaan drinken, eten en drinken, komt er altijd aan te pas.
0: Ja, ja. Hè?
1: Met de familie binnenvallen, dus kan allemaal.
0: Ja.
1: Contacten leggen, gezellig samen zijn.
0: Ja.
1: In feite, ik vind dat als je dan door Hakendover wandelt, emotioneel doet mij dat wel iets. Zo dan voel je zo toch een beetje de verbondenheid nog van het dorpsleven. Hier zijn ook nog redelijk veel verenigingen.
0: Ah, ja.
1: Dus ik vind dat ook wel een meerwaarde aan een dorp geeft.
0: Ja, zeker.
1: Het mensen samenbrengen in feite. Hè?
0: Ja, ja.
1: En genieten van de dag. Hè?
0: Ja. Als dat geen reclame is om naar Hakendover te komen, dan weet ik het ook niet meer. Anne, ik ben u zeer dankbaar voor uw getuigenis. We denken ook zeker aan de zielerust van uw man, die toch ja, echt wel, sinds hij zich inzette voor de paardenprocessie, heeft daar gewoon heel zijn leven aan gegeven eigenlijk.
1: Toch een heel groot deel van zijn leven. En dat ook daarbuiten een heel drukke job. Maar ja, de processie, daar gaf hij niet op. Hè.
0: Ja.
1: Ja. Moest hem het nu weten dat zijn zoon het overneemt en ook samen met de anderen van het bestuur, allemaal jonge mensen. Hij zou fier zijn, denk ik. Hè? En ik moet die jonge mensen ook bedanken, hè, dat ze het allemaal verder willen doen, want ze hebben allemaal een gezin, drukke job. Hè? Ze moeten het er allemaal maar bij doen. Hè? Er zijn misschien zoveel andere plezante dingen in het leven. Hè? Maar ze vinden het er allemaal ja, hun weg in. En ja, ze hebben het er moed en kracht voor om dat toch verder te dragen. Het is dan ook erfgoed, hè. Dus allee, dat moeten we nog allemaal in ere houden en zorgen dat dat blijft. Hè?
0: Ik ben er helemaal mee akkoord. We gaan hier nog rustig ons glas water uitdrinken en dan langzamerhand onze weg verder zetten. Van harte dank en nog heel veel succes bij de organisatie en bij de deelname, bij het dragen van het Mariabeeld in de paardenprocessie hier in Hakendover.
1: Dank u wel ook. Heel hartelijk dank.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten we dus kennis maken met Anne en in het bijzonder ook met Hakendover en de processie die hier iedere paasmaandag uitgaat. Wij danken u van ganser harte voor uw gezelschap, dat we mochten genieten van Tienen naar Hakendover. En dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te mogen verwelkomen in een volgende pelgrimstocht. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 77.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraar, vandaag zullen we bespreken het eerste hoofdstuk van het Evangelie volgens de heilige Johannes, versen 35 tot en met 39. De volgende dag was Johannes daar weer. Twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: "Daar is het Lam van God." De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden hem. Jezus keerde zich om, zag dat ze hem volgden en sprak hen aan: "Zoeken jullie iets?" Ze zeiden: "Rabbi," dat betekent meester, "waar houdt u uw verblijf?" Hij antwoordde: "Kom mee en je zult het zien." Ze gingen mee en zagen waar hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij hem, het was ongeveer het 10e uur.

We hebben vandaag een passage gelezen van het Johannesevangelie, eigenlijk het begin. Want we kunnen de allereerste woorden van Jezus Christus uitgesproken in het evangelie van de heilige Johannes opmerken. En die allereerste woorden zijn: zoeken jullie iets? Jezus begint met een vraag. Zijn openbaar leven gaat eigenlijk pas beginnen. Er zijn reeds twee leerlingen die hem willen volgen. En dat zijn oude leerlingen van Johannes, de doper. Want zo begint het evangelie volgens de heilige Johannes. Dat is het verhaal van Johannes de doper. We kennen heel goed in het evangelie van Johannes dat er staat: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan verkrijgen we het verhaal van Johannes de doper, die Jezus benoemt als het Lam Gods. En nu ziet men die Jezus. En er zijn twee leerlingen van Johannes de doper. Dat zijn Andreas als eerste en zijn broer Petrus, Simon Petrus. En die zullen hem volgen. En Jezus draait zich om. Jezus merkt dat er twee leerlingen zijn die hem willen volgen. En hij stelt dus de vraag: wat zoeken jullie? En dat is die mooie vraag van God naar ieder van ons. Wat zoeken jullie? Wij zijn hier op aarde. Wij kennen een begin. Het begin van onze eigen schepping als mens. En wij kennen ook een einde. En tussen die tijd, wel, wat zoeken wij? Zoeken wij om hier op aarde gelukkig te worden? En waarom niet? Maar we weten dat dat geluk een einde zal kennen. Is het dan misschien niet net verantwoord om toch verder te zoeken? Verder dan alleen maar het goed hebben hier op aarde. En sommigen, zelfs ook binnen de christelijke gemeenschappen, zoeken soms het leven hier op aarde te verbeteren. En op zich is dat natuurlijk goed. Maar het kan nooit daarbij blijven. Omdat het leven hier op aarde een einde zal kennen. Men moet verder durven gaan. En een gelovig iemand gaat verder. Doet alles in functie van God die het goede wenst voor iedere mens hier op aarde, maar niet alleen hier op aarde, die het goede wenst en belooft voor de eeuwigheid. En dat is het geloof. En Jezus Christus wil dat aantonen. En daarom stelt hij die eerste vraag aan in ieder van ons. Wat zoeken jullie? Wat wilt je met dit leven? Waar wilt je naartoe gaan? En dan zal in heel het evangelie van de heilige Johannes die weg worden aangetoond, die passeert langs het kruis, maar dat wel een weg is naar eeuwig leven, eeuwig geluk, een eeuwig leven bij God. Is het dat wat je zoekt? Kijken we maar even naar het antwoord van de eerste twee leerlingen. Ze zeiden: Rabbi, waar houdt u uw verblijf? Waar hebt gij uw tent neergezet? Waar verblijft gij? Wij willen bij u zijn. En zoals we reeds zeiden, het Johannesevangelie zal die weg naar het eeuwige verblijf bij God aantonen. En het verlangen van de eerste twee leerlingen, Andreas en Simon Petrus, wel, het verlangen zit goed. Ze willen weten waar God is. Ze willen God bereiken. En of dat nu al volledig bewust is, waarschijnlijk nog niet, maar ze hebben wel de juiste richting gekozen. Rabbi, jij kunt mij dus iets aanleren. Leer mij die weg naar het eeuwige verblijf. Waar verblijft gij? Of letterlijker gezegd, waar hebt gij uw tent neergezet? En zo is er een passage in de Bijbel waar er ook een tent wordt neergezet. En die tent wordt neergezet door Lot. We lezen daarvoor even het deel
in het boek Genesis, hoofdstuk 13, vers 12. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. We zien dus in het Oude Testament ook iemand die een tent opslaat. Een tent in Sodom. Sodom gekend voor de zondigheid. Sodom is eigenlijk gewoon symbool van de zonde. Van een plaats waar er mensen wonen die leven in zonde. Het woord zonde geeft sommige mensen een zekere vorm van angst. Alsof we dat woord niet meer zouden mogen gebruiken. Want het komt moralistisch over. Maar het is nu eenmaal een realiteit dat de mensen een keuze kunnen maken tussen goed en kwaad. En als men zich meer richt naar het kwade, wat eigenlijk gelijk staat aan het zich verwijderen van God, ja, dan noemt men dat zonde. En Sodom staat daar in de Heilige Schrift als symbool voor. Een plaats van zonde. En Lot gaat zich te midden van die plaats zetten en zijn tent opslaan. Hij gaat daar te midden wonen. We kunnen hier wel degelijk een voorafbeeldenis zien van hetgeen dat Jezus doet, de Zoon van God. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En nu wordt de vraag gesteld, waar verblijft gij? Waar hebt gij uw tent neergezet? Het antwoord van Jezus is, kom en zie. En misschien zullen we zien dat Jezus net zijn tent heeft geplant daar waar er zondigheid is. Daar waar men een verkeerde richting uitgaat. En Jezus wenst die mensen die de verkeerde richting uitgaan terug te roepen. Nee, richt u niet naar het tijdelijke, richt u nu naar het eeuwige. Daar is het echte antwoord dat wij moeten geven. Vandaar is deze passage in het Johannesevangelie zo belangrijk. Het is niet alleen dus een vraag gesteld van Jezus aan de eerste twee leerlingen. Het is een vraag gericht aan een ieder van ons. Wat zoeken jullie? En ons antwoord zou hetzelfde antwoord moeten zijn als Andreas en Petrus. Rabbi, waar verblijft gij? En Jezus zal zeggen, kom en zie. Hier reeds op aarde kunnen wij bij Jezus verblijven. Wij kunnen Jezus volgen. Wij kunnen komen tot Jezus en zien waar hij verblijft. Men kan dat proeven. Maar het werkelijke, hetgeen dat ons werkelijk toekomt als we Jezus volgen, ligt in het eeuwige. En dat kunnen we nog niet zien, wel reeds proeven. En eigenlijk wel zien, maar niet met de ogen van deze wereld, maar met de ogen van ons hart, met de ogen van ons geloof. Deze passage in het Johannesevangelie is de kern van iemand die zoekt naar de waarheid in Jezus Christus. Is de kern van iemand die weet dat hij vrij is en op een eigen manier mag beslissen om te kiezen voor of tegen Jezus. Kom en zie. En als we daarop willen antwoorden, wel dan moeten we Jezus gewoon volgen. En dat is hetgeen dat de eerste twee leerlingen, Andreas en Simon Petrus, doen. Zij verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Ze zijn de gehele dag gebleven bij Jezus. Tot wel het 10e uur. Het 10e uur... Wel, het komt niet op een andere plaats voor in de Heilige Schrift. Wat wel voorkomt in de Heilige Schrift is het 3e uur, het 6e uur, het 9e uur, als het uur waarop Christus zijn leven zal geven aan het kruis. Het was het 6e uur. Het 10e uur, daar is er geen sprake van. Maar we kunnen hier wel uit begrijpen, het 10e uur wil zeggen, haalt al deze uren samen.
De belangrijke uren bijvoorbeeld van Christus lijden en sterven. Het derde, het zesde en het negende uur. Wel, het tiende uur is daar nog boven. Het toont aan dat als men Jezus volgt, als men naar hem op zoek gaat, en als men bij Jezus wil blijven en wil zien, dat men alles zal zien. Dat het overdonderend zal zijn. En laat dat net onze intentie zijn, ook hier bij het programma Het Woord Spreekt, om volledig Jezus te zien, bij hem te verblijven en nu reeds te verlangen naar het eeuwige verblijf dat Jezus ons belooft. En laten we dus samen deze weg gaan met Jezus naar het eeuwige. En zo hebben we vandaag besproken het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, versen 35 tot en met 39.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over de verschillende projecten van de Wereldfamilie waar we uw steun over vragen voor het komend jaar 2026 en een deel van 2027. En we gaan, beste luisteraars, naar het continent Afrika. En we starten bij Kameroen. Een brug van geloof tussen verschillende culturen en talen. Beste luisteraars, in Kameroen zijn er 26,3 miljoen inwoners, waarvan 29% katholieken. Op dit moment bestaat er reeds een Radio Maria in Kameroen en het bereik van Radio Maria daar. Wel 4,9 miljoen mensen kunnen Radio Maria ontvangen. Genoeg plek om te blijven groeien natuurlijk, om die 26,3 miljoen mensen te kunnen bereiken. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Kameroen is actief in twee bisdommen. Het bisdom Edea, waar ze is geboren, en het aartsbisdom Yaoundé, de hoofdstad van het land. In deze realiteiten speelt de radio een belangrijke rol in de evangelisering en menselijke bevordering. Kameroen heeft een bijzondere taalkundige configuratie met twee officiële talen. Frans, verspreid over het grootste deel van het nationaal grondgebied, inclusief Yaoundé en Edea. En Engels, gesproken in de westelijke regio aan de grens met Nigeria. Wat is dan het project voor Radio Maria in Kameroen? Wel, de hoofdzetel in Yaoundé heeft, hoewel ze vrij recent gebouwd is, nog steeds hulp nodig om haar eenvoudige dagelijkse kosten te dekken. Tegelijkertijd is in Edea de uitdaging verbonden aan de extreme armoede van de plattelandsgebieden en de veroudering van het technisch materiaal. Hoewel de twee centra de financiële zelfstandigheid nog niet hebben bereikt, blijft de aanwezigheid van Radio Maria in het land vitaal. Voor duizenden mensen is het radiostation niet alleen een evangeliseringsinstrument, maar een essentieel referentiepunt in het dagelijks leven. En voor deze lopende werkingskosten in Yaoundé en Edea in Kameroen vraagt de Wereldfamilie een steun van 40.000 euro. En ook Radio Maria in de Democratische Republiek Congo heeft onze hulp nodig. 90 miljoen mensen wonen in de Democratische Republiek Congo, waarvan 48% katholieken. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 12,7 miljoen mensen. En Radio Maria, Democratische Republiek Congo, is werkelijk de stem van Maria in het hart van het tropisch woud. U moet weten, beste luisteraars, de Democratische Republiek Congo is een van de grootste landen van Centraal-Afrika en is grotendeels bedekt door tropisch regenwoud, wat transport en communicatie complex maakt. Radio Maria is momenteel aanwezig met 8 stations en 19 frequenties die op zo'n uitgestrekt grondgebied nog steeds onvoldoende zijn. De programmatie wordt in elke uitzendstudio ontwikkeld in het Frans, de officiële taal van het land, maar ook in de voornaamste lokale talen: Kinkongo, Lingala, Swahili en Tsiluba. Na de staatsradio is Radio Maria vandaag een van de meest verspreide en meest beluisterde radiostations van het land. Wel, wat is dan het project waar de Wereldfamilie jullie steun voor vraagt, beste luisteraars? Het bisdom Kole heeft zijn frequentie ter beschikking gesteld van de Wereldfamilie van Radio Maria om te worden geïntegreerd in het nationaal netwerk. In Kole is de taal die in de liturgie gebruikt wordt het Tsiluba, dat ook voor de lokale geproduceerde programma's zal worden gebruikt. De programma's in het Frans en Lingala zullen vanuit de hoofdstudio in Kinshasa worden doorgezonden. De twee studio's zullen verbonden zijn via de satellietverbinding die al wordt gebruikt in het nationaal netwerk. Maar om deze nieuwe frequentie volledig klaar te maken met de nodige uitbreiding van het netwerk in de regio Kole, heeft de Wereldfamilie 90.000 euro nodig. En dit voor Radio Maria in de Democratische Republiek Congo. En dan gaan we over, beste luisteraars, naar Mozambique. Radio Maria Mozambique. Een nieuwe thuis voor een groeiende radio. In Mozambique wonen er 32 miljoen mensen, waaronder 29% katholiek zijn. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 5,3 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Mozambique is in 1995 van start gegaan in de hoofdstad Maputo en heeft geleidelijk aan een netwerk ontwikkeld dat de drie bisdommen van het zuiden van het land dekt. Maputo, Xai-Xai en Inhambane. De afgelopen jaren zijn op verzoek van de respectieve bisschoppen ook nieuwe stations geopend in Kelimane en Tete, in het noorden van Mozambique. Momenteel is de nationale zetel ondergebracht in een privégebouw waarvoor de radio natuurlijk huurkosten betaalt. En wat is dan het project voor Radio Maria Mozambique? Wel, onlangs heeft het aartsbisdom Maputo een gebouw naast de curie ter beschikking gesteld van Radio Maria. Een bijzonder betekenisvolle oplossing om de band die Radio Maria met de lokale kerk onderhoudt te versterken en om de aanwezigheid van zowel de clerus als vrijwilligers te vergemakkelijken, dankzij de zeer centrale ligging van de zone. De Wereldfamilie van Radio Maria heeft deze mogelijkheid met enthousiasme en dankbaarheid verwelkomd en heeft een renovatieproject voor de lokale voorbereid die bestemd zijn om de nieuwe zetel van Radio Maria Mozambique te worden. En we weten allemaal, beste luisteraars van Radio Maria, wat het is ondertussen om een radiostation van plek te veranderen. En zij zijn al bezig sinds 1995, dus er zal heel wat te verhuizen zijn. En de nieuwe zetel, de nieuwe hoofdzetel in Maputo, beste luisteraars, daar zal de Wereldfamilie 400.000 euro voor nodig hebben. En we gaan over naar de Republiek Congo, beste luisteraars. In de Republiek Congo wonen er 5,3 miljoen mensen, waarvan 52% katholiek zijn. Radio Maria bereikt er op dit moment 2,2 miljoen mensen. Radio Maria wordt er gezien als een stem die herreist voor haar gemeenschap. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Congo begon in 2006 uit te zenden in het bisdom Ouesso. In de daaropvolgende jaren werden de stations van Pointe-Noire in 2014 en vervolgens de hoofdzender van Brazzaville, ingehuldigd in 2025, geopend. Ouesso bevindt zich in een landelijk gebied in het noorden van het land, gekenmerkt door zeer precaire infrastructuren. Tegelijkertijd woont er een dynamische en diep kerkelijk gedreven bevolking. In 2024 heeft Radio Maria in Uesso een ernstig incident ondergaan. Een brand heeft de studio-uitrusting en de elektrische installatie volledig vernietigd. Dankzij de hulp van de bevolking en de luisteraars kon men de uitzendingen hervatten in voorlopige modus, met materiaal dat lokaal in Congo gevonden werd. Meer dan 2 jaar lang is men zo blijven werken, waardoor dagelijkse aanwezigheid en trouwe begeleiding van de luisteraars gegarandeerd werden, zij het met vele moeilijkheden. En wat is het project voor Radio Maria Congo wel? Met de Mariathon 2026 wil men Radio Maria van Uesso een studio aanbieden die voldoet aan de normen voor een substation, uitgerust met dezelfde apparatuur als de andere secundaire studio's. De uitzendingen in de nationale taal zullen worden verzorgd door de centrale zender van Brazzaville, de hoofdstad van het land, via satelliet ontvangen in Uesso en lokaal doorgezonden. In de studio van Radio Maria van Uesso zullen dan programma's in de lokale taal worden geproduceerd, zodat de nabijheid met de bevolking van het bisdom gegarandeerd wordt en haar actieve deelname aan de programmering bevorderd wordt. Na 20 jaar activiteit en na de brand die de studio ernstig heeft beschadigd, voelt men nu de behoefte om dit substation te renoveren, dat een belangrijk referentiepunt blijft voor het deel van Congo waar het actief is. En de renovatie van het substation van Uesso, beste luisteraars van Radio Maria, daar heeft de wereldfamilie 80.000 euro voor nodig.

En we gaan verder, beste luisteraars van Radio Maria, met het overlopen van verschillende projecten van de wereldfamilie op het Afrikaans continent. En we zijn aangekomen in Rwanda. Radio Maria Rwanda. Met een focus op Kibeo natuurlijk, waar de stem van alle Afrikaanse Radio Maria's wordt gevormd. De bevolking in Rwanda staat op 13 miljoen, beste luisteraars, waaronder 47% katholieken zijn. Radio Maria Rwanda bereikt op dit moment 9,9 miljoen mensen. En hoe staat het op de dag van vandaag? Wel, Kibeo in Rwanda vertegenwoordigt het mariale centrum bij uitstek van het Afrikaanse continent. Het is de plek van de verschijningen van de Maagd Maria aan drie meisjes in de jaren 80, gebeurtenissen die later door de Heilige Stoel werden erkend. Vandaag is Kibeo een bestemming voor pelgrimstochten vanuit de hele wereld en een uiterst belangrijk spiritueel referentiepunt voor Afrika. De afgelopen jaren werd hier een studio opgericht ten dienste van alle Radio Maria's wereldwijd. Vanuit deze studio worden programma's met een mariaal karakter geproduceerd die door vele Radio Maria's worden uitgezonden, niet alleen de Afrikaanse. Parallel daarmee is een conferentiezaal in aanbouw bestemd voor pelgrims voor momenten van spiritualiteit en vorming. Voor de Afrikaanse Radio Maria's is Kibeo ook het voornaamste vormingscentrum. Directeurs en medewerkers uit verschillende landen komen er om een initiële voorbereiding te ontvangen die hen in staat stelt de radiodienst doeltreffend uit te oefenen ten bate van de luisteraars van hun respectieve stations. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Rwanda? Wel, om de cursussen te kunnen organiseren en een kwaliteitsvolle dienst aan de luisteraars te garanderen, is het noodzakelijk zowel te voorzien in de onderhoudsbehoeften van de Radio Maria Studio in Kibeo als in de reis- en verblijfkosten van de directeurs en het redactionele personeel tijdens de cursusperiode. Elk jaar worden tenminste 3 cursussen georganiseerd in de 3 meest verspreide talen op het Afrikaans continent: Engels, Frans en Portugees, zodat alle verschillende taalrealiteiten in Afrika bereikt worden. En wat heeft de wereldfamilie dan nodig concreet, beste luisteraars, voor de steun aan de redactionele vorming, bijhorende logistiek en gewone kosten van de Radio Maria zetel in Kibeo? Wel, men heeft nood aan €150.000 voor Radio Maria Rwanda. En we gaan over naar Zuid-Soedan, beste luisteraars. De bedoeling is om het signaal te versterken, om zo de hoop te versterken. Er wonen 14 miljoen mensen in Zuid-Soedan, waarvan 52% katholieken, beste luisteraars. Het bereik van Radio Maria, wel, Radio Maria bereikt in Zuid-Soedan 300.000 mensen. U moet weten dat Radio Maria Zuid-Soedan de jongste van de Afrikaanse radio's van de wereldfamilie is, ingehuldigd in 2024. En ondanks haar recente oprichting registreert ze al een zeer hoog publiek en actieve deelname van christenen in Juba, de hoofdstad, waar haar zetel gevestigd is. Vanaf het begin heeft ze zich ook onderscheiden als een stem van vrede, verzoening en hoop in een land, zoals u weet, dat gekenmerkt wordt door extreme armoede en conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. In Zuid-Soedan wordt Radio Maria gewaardeerd, niet alleen om haar evangeliseringswerk, maar ook om de educatieve en informatieve dienst die ze biedt, met programma's gaande van spiritualiteit tot de valorisering van de lokale cultuur. En voor wat vraagt de wereldfamilie uw hulp, beste luisteraars? Wel, de aartsbisschop van Juba, kardinaal Stephen Ameyu Martin, heeft de wens uitgesproken dat Radio Maria ook andere zones van het uitgestrekte aartsbisdom
kan bereiken. Daarom werkt Radio Maria Zuid-Soedan aan een uitbreidingsproject gericht op het activeren van een nieuwe frequentie die de stad Terikeka en de omliggende gebieden zal dekken, voor een bevolking van ongeveer 300.000 mensen. Het project beoogt het signaal van Radio Maria uit te zenden in de regio's van het bisdom, waar de katholieke aanwezigheid het sterkst is, om geestelijke ondersteuning te bieden aan een gemeenschap die betrokken is bij het moeilijke pad van de verzoening die het hele land nodig heeft. En voor deze nieuwe frequentie in de regio Terikeka in Zuid-Soedan, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie 110.000 euro nodig. En priester Charles Buzak, directeur van Radio Maria Zuid-Soedan, zegt ons ook het volgende. Radio Maria is een instrument van vrede en verzoening, is een sprankje hoop. Een hoop die opkomt wanneer mensen de moed verliezen, wanneer situaties moeilijk worden, wanneer het leven bedreigend wordt en toch verdwijnt de hoop niet. En we gaan naar Tanzania, vanuit het hart van de steden tot de meest afgelegen dorpen. Dat is de bedoeling voor Radio Maria Tanzania. In Tanzania, beste luisteraars, wonen er 62 miljoen mensen, waarvan 30% katholieken. Het huidige bereik van Radio Maria is 27,1 miljoen mensen. En na meer dan twee decennia van lokale dekking heeft Radio Maria Tanzania de afgelopen jaren een nationale radiolicentie verkregen, waarmee ze kon groeien van 12 naar 60 uitzendpunten in het land. En deze ontwikkeling, beste luisteraars, maakte het mogelijk het signaal uit te breiden. Niet alleen naar de belangrijkste steden, maar ook naar de landelijke gebieden, waar de bevolking voornamelijk in dorpen leeft en zich bezighoudt met landbouw en veeteelt. Precies uit deze gebieden komen de meeste luisteraars van Radio Maria, die in het radiostation niet alleen steun vinden voor hun geestelijke en gebedsleven, maar ook een informatiebron en begeleiding, dankzij vele programma's voor menselijke bevordering die bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. En wat is dan het project voor Radio Maria Tanzania? De meeste uitzendstations in landelijke gebieden beschikken niet over voldoende elektriciteitstoevoer om de werking van de zenders 24 uur per dag te garanderen. Hoewel het probleem van stroomtekort in Tanzania in de goede richting evolueert, dankzij de opening van nieuwe energiecentrales, blijven de grote uitgestrektheid van het land een niet volledig efficiënt elektriciteitsnetwerk en de voortdurende bevolkingsgroei frequente stroomonderbrekingen veroorzaken, met name in de meest afgelegen gebieden. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over dieselgeneratoren, te activeren wanneer het elektriciteitsnet geen energie levert. Met dit project wil Radio Maria Tanzania 12 generatoren installeren in evenveel regio's van het land waar het radiosignaal pas recent is aangekomen. Bovendien, beste luisteraars, nog goed nieuws, is het uitbreidingsproces van het netwerk nog niet voltooid. Maar Radio Maria Tanzania heeft onlangs de toestemming gekregen om antennes en zenders te installeren in 5 nieuwe regio's. En Wapma, nabij Dodoma, Mlaklama in het bisdom Singida, Kierwa in de regio Kagera in het noordwesten van het land, Niassa, gelegen in het zuiden in de regio Ruvuma, en Loliondo in de noordelijke zone van Arusha. Deze nieuwe installaties zullen het totaal aantal actieve frequenties in Tanzania op
65 brengen. En wat zijn de kosten die de wereldfamilie daarvoor nodig heeft, beste luisteraars? Wel, voor de noodgeneratoren, voor 12 zenders en 5 nieuwe frequenties is er €460.000 nodig. En dit om de groei van Radio Maria in Tanzania, een zeer groot land, te kunnen uitbreiden. En dan gaan we naar Oeganda. 30 jaar gestaagd voortgaan in het teken van nabijheid. In Oeganda, beste luisteraars, wonen er 45,8 miljoen mensen, waarvan 48% katholieken. Radio Maria bereikt er met haar frequenties 23,3 miljoen luisteraars. En wat is eigenlijk de huidige situatie van Oeganda, van Radio Maria Oeganda? Wel, al 30 jaar vertegenwoordigt Radio Maria in Oeganda een solide en brede aanwezigheid op het grondgebied. Ze behoort tot de meest verspreide en meest beluisterde stations van het land. Met name dankzij haar bijzondere nabijheid met de plattelandsbevolking. Omdat er vele talen worden gesproken in Oeganda, beschikt Radio Maria over een hoofdstudio in de hoofdstad Kampala en 7 andere secundaire studio's die programma's produceren in verschillende lokale talen. En deze substations bevinden zich in Mbarara, Hoima, Nebbi, Gulu, Mbale, Moroto en Kabale. Waardoor eigenlijk er ook een dekking gegarandeerd wordt die aandacht heeft voor de verschillende culturele en taalkundige realiteiten van het land. En wat is dan het project voor Radio Maria in Oeganda? Wel, de luisteraars van het substation van Hoima hebben bijgedragen aan de bouw van een zetel voor de studio, vanwaar de uitzendingen in hun lokale taal worden gemaakt. Het project voorziet voor de Mariathon 2026 niet alleen de consolidatie van de zetel, maar ook de technische opwaardering van de studio. U moet weten, beste luisteraars, de momenteel gebruikte apparatuur is immers meer dan 20 jaar oud. En het nieuwe technische materiaal zal dit kleine station in staat stellen een nog betere dienst aan te bieden aan de luisteraars, die een grote genegenheid en trouw tonen aan Radio Maria. Bovendien heeft het substation van Mbarara onlangs een nieuwe frequentie gekregen in Ibanda, in de gemeente Bwawa. Het project voorziet de aankoop en installatie van een compleet transmissiesysteem. Zo zullen ze, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Radio Maria Oeganda, die in 1996 in Mbarara is begonnen, duizenden mensen meer zich kunnen aansluiten en genieten van de programma's van Radio Maria. En wat heeft de wereldfamilie concreet nodig, beste luisteraars? Wel, voor de versterking van het substation in Hoima en de uitbreiding van het netwerk in het district Ibanda is er €130.000 nodig. En dan hebben we, beste luisteraars, de grotere projecten voor Radio Maria op het Afrikaans continent overlopen. Maar er wordt nog een speciale steun gevraagd in het algemeen voor het Afrikaans continent. Laten we deze even overlopen. U moet weten, beste luisteraars, in vele Afrikaanse landen, hoewel veel wegen vandaag nog moeilijk begaanbaar zijn, hebben de technici, vrijwilligers en promotoren van Radio Maria niet alleen de stedelijke gebieden nodig te bereiken, maar ook de landelijke gebieden waar de meeste luisteraars zich bevinden. En die ontmoeting tussen Radio Maria en haar luisteraars is een essentieel element voor de ontwikkeling van de radio's en, vooral, voor de verspreiding van het evangelie.
wanneer Radio Maria in een dorp aankomt om de mis uit te zenden of een beschadigde zender of antenne moet repareren, wordt ze altijd met zoveel vreugde ontvangen door de lokale bevolking, die deze aanwezigheid ervaart als een zegen en een omhelzing van de Maagd Maria. En om deze ervaring van nabijheid en vreugde mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het team van Radio Maria beschikt over efficiënte transportmiddelen. Daarom is het doel om de grote Radio Maria-familie in Afrika tenminste 10 nieuwe transportmiddelen te schenken, die het evangeliserings- en ontmoetingswerk faciliteren. En wat heeft de Wereldfamilie dan nodig voor deze nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein? Wel, voor meer dan 10 nieuwe transportmiddelen, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie van Radio Maria 250.000 euro nodig. En dat is een van de speciale steun die gevraagd wordt, beste luisteraars. Het tweede is opleidingscursussen voor technisch personeel. Het Afrikaans continent ontsnapt niet aan de technologische race die nu vele domeinen van het dagelijks leven raakt. En ook in de radiosector evolueert de technologie voortdurend en is het noodzakelijk bij te blijven om de best mogelijke dienst aan de luisteraars te bieden. Radio Maria gebruikt geavanceerde en doeltreffende technologische instrumenten, maar daarom is het ook essentieel de technici van de Afrikaanse radio's op te leiden, zodat ze de instrumenten die ze gebruiken grondig kennen en correct kunnen laten gebruiken door het personeel en de vrijwilligers van Radio Maria. U moet weten, beste luisteraars, dat de Wereldfamilie van Radio Maria elk jaar opleidings- en bijscholingscursussen voor Afrikaanse technici organiseert, met gestructureerde sessies van klaslokaal onderwijs, maar ook en vooral via praktijkwerk op het terrein. Deskundigen, technici uit Europa begeleiden immers de jonge Afrikaanse technici bij de onderhouds- en reparatieactiviteiten van de verschillende gebruikte apparatuur. En voor al die opleidingscursussen voor technisch personeel, beste luisteraars, vraagt de Wereldfamilie uw steun voor 150.000 euro. En dan nog een ander belangrijk project, beste luisteraars. De stijging van de energiekosten. De afgelopen jaren heeft sommige Radio Maria's in Afrika in grote moeilijkheden gebracht. Tegelijkertijd schenkt de Afrikaanse kerk steeds meer aandacht aan het milieu en de bescherming van de schepping, in overeenstemming met wat Paus Franciscus heeft aangegeven in de encycliek Laudato Si. En als antwoord op deze behoeften en richtlijnen heeft de Wereldfamilie van Radio Maria in 2025 een specifiek fotovoltaïsch project ontwikkeld voor de Radio Maria stations in Afrika, dat in de loop van het jaar werd geïnstalleerd en getest in landen zoals Nigeria, Sierra Leone en Zambia. Deze experimenteerde fase heeft positieve resultaten opgeleverd, waardoor een model kon worden bepaald dat bedoeld is als norm voor vele radiostations en vele frequenties van Radio Maria. En wat is dan het project, beste luisteraars? Wel, in 2026 zal een nieuw fotovoltaïsch project worden gelanceerd in meerdere landen van Sub-Saharaans Afrika. Met als doel de beheerkosten die verband houden met de elektriciteit en dieselverbruik voor vele Afrikaanse Radio Maria stations om die te verlagen. Er zijn overeenkomsten gesloten met lokale bedrijven die technische uitrusting zullen gebruiken die ontworpen is om de energie-efficiëntie van een radiostation te maximaliseren. De installatie van zonnepanelen is voorzien op dit moment in de Democratische Republiek Congo, in Burundi en in Kenia. En voor dit project, beste luisteraars, voor deze zonnepanelen, zeer belangrijk voor het kunnen uitzenden voor energie, wel heeft de Wereldfamilie
€180.000 nodig.

Beste luisteraars, de totale investering van de wereldfamilie van Radio Maria op het continent Afrika staat op 2.680.000 euro. Heel veel geld, beste luisteraars, maar zeer nodig voor de uitbreiding van Radio Maria op het Afrikaans continent. We overlopen eventjes in het kort alles wat we al hebben overlopen, uitgebreid gisteren en vandaag in deze uitzendingen van Elke Dag Telt. In Cameroen, voor Radio Maria Cameroen, is er een steun nodig voor de lopende werkingskosten in Yaoundé en in Edea. In de Democratische Republiek Congo een uitbreiding van het netwerk in de regio Kole. In Mozambique komt er een nieuwe zetel in Maputo. In de Republiek Congo renovatie van het substation van Uesso. Voor Radio Maria Rwanda steun aan redactionele vorming, logistiek en gewone kosten van de zetel in Kibeo. In Zuid-Soedan krijgen ze een nieuwe frequentie in de regio Terikeka. In Tanzania hebben ze noodgeneratoren nodig voor 12 zenders plus 5 nieuwe frequenties. Oeganda, versterking van het substation in Hoima plus uitbreiding van het netwerk in het district Imanda. En dan verschillende speciale steun, beste luisteraars, namelijk nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein. Dat is voor alle Radio Maria's in Afrika. Opleidingscursussen voor het technisch personeel. Installatie van nieuwe fotovoltaïsche systemen van zonnepanelen. Ook nog gewone beheerskosten. Steun voor de kosten van de satelliet. En natuurlijk stijging van de elektriciteitskost, die ze dan proberen te verminderen door de installatie van de zonnepanelen. In totaal dus, beste luisteraars, 2.680.000 euro nodig voor de investeringen van de wereldfamilie van Radio Maria in Afrika.

Welkom bij Radio Maria. En bidden we dan samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars, gaan we nog een Radio Maria uit ons mandje trekken, waar we de komende week voor gaan bidden. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, Heilige Geest. En het kaartje dat ik trek uit ons mandje is van Radio Maria Spanje. Radio Maria Spanje viert haar verjaardag op 24 januari. De hoofdstad van het land is uiteraard Madrid. En Spanje heeft ongeveer 49 miljoen inwoners, waarvan 54,8 Rooms-Katholieken, maar van die 54,8% zijn er 35% niet gelijk praktiserende katholieken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Vergeet niet, tot en met volgende week bidden we dus voor Radio Maria in Spanje.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Wat vandaag een Pinksteruitzending is, met ook aandacht voor de Maria Meimaand. De natuur die in een Pinksterkleed wordt getooid in de prachtige lente. Enkele finale muziekstukjes rond de koningin Elisabeth-wedstrijdzang en een feestelijk orgelslot. Maar laten we eerst de Heilige Geest aanroepen in het Kom Schepper Geest daal tot ons neer. Het Veni Creator Spiritus. Gregoriaans, gezongen door Hervé Lamy en het Gregoriaans koor uit Parijs met Les Petits Chanteurs. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, houd gij bij ons uw intocht, Heer. Bron waaruit het leven springt, liefdevuur dat ons doordringt, zijn de kernzinnen. En de gaven zevenvoud van de Heilige Geest die we afsmeken, die zijn de geest van wijsheid, inzicht, raad, sterkte, vroomheid, liefde en eerbied voor God. Kracht en sterkte gaan van hem uit. En met wie kunnen wij de Heilige Geest beter verbinden dan met zijn bruid Maria? Wolfgang Amadeus Mozart schreef een heel mooi Ave Maria, hier vertolkt door het Ifiamingi koor van eigen bodem, een parel van klassieke toonspraak uit de Oostenrijkse tweede helft van de 18e eeuw.

De Gregoriaanse openingszang voor het feest van Pinksteren is het gezang Spiritus Domini, Geest van de Heer. Met een Alleluia dat heel melismatisch is, uitermate versierde zang, staan dan weer de sequentia Veni Sancte Spiritus in contrast, die vooral syllabisch is gecomponeerd, met als inhoud, kom Heilige Geest, en zend uit het hemels licht dat straalt, kom Vader der Armen, kom Gever van Geschenken, kom Licht van de Harten, enzovoort. En zo kunnen we deze Veni Sancte Spiritus verder zingen bieden met John Dunstable, de Engelse componist van vooral religieuze laat-middeleeuwse vocale muziek. Het is prachtig. We horen trouwens in zijn muziek dat hij onze Nederlandse of Franco-Vlaamse school heeft beïnvloed, zeker in zijn periode toen hij in Frankrijk verbleef. En deze vocale stijl is puur, genietbaar en nodig tot gebed. Veni Sancte Spiritus van John Dunstable.

Mater Ecclesia, Alma Mater is een mooie compositie van Stefano Mainetti uit de CD Music from the Vatican, waar in het midden van dit lied de stem van Paus Benedictus XVI ons toespreekt en dit was opgenomen in 2009. Hoofdartiesten zijn mede het Royal Philharmonic Orchestra en Marco Verba. De componist van Mater Ecclesia, Alma Mater, Stefano Mainetti, werd in 1957 geboren te Rome. Aan het Sint-Cecilia Conservatorium van Rome behaalde hij het bachelordiploma voor muziek summa cum laude. Hij is ook dirigent waarvan hij eveneens het bachelordiploma behaalde en het magna cum laude. Hij schreef veel voor de filmwereld en de Rai Uno. Schreef voor de CD trouwens ook, voor de CD Abba Pater, waarin we Johannes Paulus II aan het woord horen. En hij won in 2005 de prijs voor beste soundtrack van de Italiaanse tv-serie Orgoglio. Wat betekent trots? Hij maakte deel uit van het filmpanel en was jurylid op het Sanremo Music Festival. En hij componeerde en dirigeerde ook The World of Promise. Het is een audiodrama van de Bijbel in 79 cd's. En hierop horen wij de stemmen van namelijk Jim Caviezel, die we allen kennen als het hoofdpersonage, als Jezus in de film van The Passion of the Christ. En dan ook Richard Dreyfuss en Max Sydow. In 2009 werd dus de CD Alma Mater getoonzet. Trouwens, voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II schreef Stefano Mainetti Tu es Christus op woorden van Johannes Paulus II. Heel mooi. Maar wij richten ons nu op Mater Ecclesia, Alma Mater, en vertalen ook wat Paus Benedictus XVI tussenin zegt, waarna we het werk beluisteren. En dit zijn de woorden. Ja, wij willen u bedanken, Maagd Moeder van God, en onze zeer geliefde Moeder, voor uw voorspraak ten gunste van de Kerk. Jij, die de goddelijke wil omarmt zonder voorbehoud, jij hebt je toegewijd met al je energie aan de persoon en aan het werk van uw Zoon. Leer ons om in het hart te houden en in stilte te mediteren, zoals jij hebt gedaan over de mysteries van het leven van Christus. Jij die vooruitging naar Calvari, de beproeving, altijd diep verbonden met uw Zoon, die op het kruis jou als moeder gaf aan de discipel Johannes. Laat ons jouw aanwezigheid ook altijd voelen, dichtbij op elk moment van ons bestaan, zeker in momenten van duisternis en beproeving.

Franz Schubert en Andrea Bocelli zijn zeker geen onbekenden voor ons. Franz Schubert was een vroeg romantisch Oostenrijks componist die leefde van 1797 tot 1828. En vooral liederen componeerde naast balletten en symfonieën. Andrea Bocelli is een Italiaanse tenorzanger, zoals Placido Domingo, Luciano Pavarotti en José Carreras, de drie tenoren. Hij heeft een visuele beperking, maar met een mooie, ruime tenorstem begiftigd is hij, en alom gekend. Als we u zeggen dat we nu Ellens Gezang, deel 3 uit opus 52/6, D839 gaan brengen, zegt u dit niets. Maar spreken we over het Ave Maria van Schubert, innig vertolkt door Andrea Bocelli, dan spreekt het u wel aan. En weer verbinden we de bruid Maria met de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus van de Franse Thésée-gemeenschap. Tijd genoeg om te mediteren met het Ave Maria en het Veni Sancte Spiritus.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij laten u nog een Mater Ecclesia horen. Mater Ecclesiae, moeder van de kerk, is immers verbonden met Pinksteren, namelijk op de tweede Pinksterdag, Pinkstermaandag, vieren we Maria, moeder van de kerk. Maria staat de geest zeer nabij. De versie die we nu te horen brengen is van de hand van Ricky Manalo, georchestreerd door Mark Haas en gebracht door St. Martin de Porus Church, gemengd koor en orkest. Maar wie is nu Ricky Manalo? Eerwaarde Ricky Manalo van de religieuze gemeenschap, de missionaire gemeenschap van de heilige apostel Paulus, is dus priester en componist en doceert aan de heilige Clara Universiteit. Hij studeerde compositie en piano aan de Manhattan School en theologie aan de Washington Theological Union en onder andere liturgie aan de Theologische Eenheid in Berkeley. Zijn bekendste hymnes zijn Beyond the Days, Pange Lingua, Spirit and Grace, Worthy is the Lamb en Mass of Spirit and Grace. Manalo maakt ook Aziatische katholieke muziek, bekend in de USA, en zijn muziek werd ook gezongen onder andere tijdens de missen bij paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI en ook paus Franciscus. En als priester Manalo de wereld niet rondreist, wel dan is hij te vinden in de oude kathedraal van St. Mary in Chinatown, San Francisco, Californië. Maar tijd nu voor Mater Ecclesiae.

De meimaand is de fleurigste van de lente. En dit lentegevoel willen we in Klassiekuur zeker meegeven in twee prachtige muziekstukken. Eerst hoort u Klänge des Waldes, klanken uit het woud van Sofia Gubaidulina. Daarna Frühlingsstimmen, opus 401 van Johann Strauss Jr. Johann Strauss, de walse koning die Oostenrijk zoveel mooie walsen schonk, zoals Die Schöne Blauwe Donau, Wienerblut, Geschichte aus dem Wienerwald en Rozen aus dem Süden, leefde van 1825 tot 1899. En deze romanticus neemt het vast niet kwalijk dat we wat meer gaan vertellen over Sofia Gubaidulina, de componiste van Klänge des Waldes, Allegro Rustico, voor fluit en piano. Sofia Gubaidulina is geboren in 1931 en is van Russisch-Tataarse afkomst. Ze heeft een openheid naar westerse en oosterse traditie, een diepe spiritualiteit en het geloof heeft een belangrijke plaats in haar leven. Muziek en religie zijn voor haar onafscheidbaar. Ze studeerde piano en compositie aan het conservatorium van Kazan en daarna compositie aan het Moskou conservatorium Peter Ilyich Tchaikovsky. Sinds 1963 componeert ze en in 1975 richtte ze het Astrea Ensemble op, wat zich specialiseert in improvisatie met instrumenten uit heel Azië. Door violist Gidon Kremer en dirigent Reinbert de Leeuw wordt haar muziek meer in het Westen nu uitgevoerd. Samen met Schnitke, Denisov en Silverov wordt ze nu beschouwd als de leading lady van de nieuwe muziek uit de vroege Sovjet-Unie. In 1992 verhuisde ze naar Duitsland en ging ze in de buurt van Hamburg wonen. Ze heeft werkelijk een waslijst aan composities. Een greep eruit zijn, concerten voor fagot en strijkers uit 1975, pro et contra voor symfonie uit 1989, muziek voor dwarsfluit, strijkers en slagwerk, het concert voor altviool en orkest uit 1996, Glorious Percussion voor slagwerk en orkest uit 2008. Voor harmonieorkest Stunde der Seele uit 1974. Dan Laudatio Pacis, een oratorium in 9 delen als gewijde muziek uit 1975. Alleluia voor gemengd koor, knapen, orgel en orkest uit 1990 op Russisch-Orthodoxe liturgie. Een Johannes Passion uit het jaar 2000, het zonnelied van Sint Franciscus voor cello, koor en orkest uit 1997. En Ein Walzerpass nach Johann Strauss, kamermuziek uit 1989. Ein Engel voor alt en contrabas uit 1994, Aus den Visionen der Hildegard von Bingen uit 1994 en verder nog werken voor orgel, voor piano, slagwerk en accordeon. Dus een heel productieve dame. Tijd nu voor de muziek met Helene Schulthess fluit en Svetlana Emelianova piano. Zij spelen Klänge des Waldes, Je waant je zo in de natuur midden in het bos. En dan volgt Frühlingsstimmen, opus 410 van Johann Strauss, met Willy Boskowski als dirigent en het fine Johann Strauss Orkester.

0: De Duitse bariton Samuel Hasselhorn was de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, het internationale zangconcours in 2018. Hij heeft een prachtig timbre en de baritonstem die situeert zich bij de mannen stemmen tussen de hogere tenorstem en de lagere basstem. De omvang van de stem is 2 octaven, van de la tot de la. Net 1 toonladder lager dan de mezzosopraan. Alleen de bas zingt lager. Die zingt van mi tot mi, 2 octaven omvang. Nu, de bariton betekent ook diep van toon en is de meest voorkomende mannenstem. Samuel Hasselhorn werd in Göttingen geboren in 1990, studeerde in Hannover aan de Hochschule für Musik en aan het Parijse Conservatorium. Hij vertolkte meerdere operarollen, in onder meer Così fan tutte van Mozart, Dido en Aeneas van Purcell en Don Giovanni van Mozart. Maar dadelijk horen wij hem in het lied Erlkönig van Franz Schubert. En deze prachtstem werd dus bekroond door juryvoorzitter Arry van Lisbeth met werk van Mahler, Mendelssohn en Verdi op de wereldvermaarde Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar voor we Samuel Hasselhorn beluisteren, horen we...
1: Ladies first, natuurlijk.
0: Dank je wel, Mark. René Fleming met het London Philharmonic Orchestra in Casta Diva uit de opera Norma van Vincenzo Bellini. Deze sopraan heeft een stemomvang van de centrale do op de piano tot de do 2 octaven hoger. René Fleming werd geboren in 1959 als sopraantje en groeide uit tot Amerikaanse operazangeres in New York. Haar ouders gaven allebei zangles. Ze zong ook jazz in bars en op tournee met de big band van saxofonist Illinois Jacket. En in 1986 debuteerde ze in Mozarts opera Die Entführung aus dem Serail. Zong ook in Le Noce di Figaro. En in de Parijse opera de la Bastille zong ze Manon van Jules Massenet. Ze werkte ook mee aan de soundtrack van The Lord of the Rings trilogie. We horen haar nu in Norma van Bellini, de Italiaanse operacomponist van het Bel Canto, die leefde van 1801 tot 1835 in Casta Diva en vervolgens de bariton Samuel Hasselhorn in Schubert's Erlkönig.

muziekacademies of conservatoria die openbaar en kosteloos zijn en alle muziekdisciplines omvatten. Dit is steeds de moeite waard, want deze optredens hebben natuurlijk concertwaarde. Er ligt vast een muziekacademie bij jou in de buurt. We eindigen vandaag dit programma met het prachtige componistenduo Bach-Gounod, waarin Andrea Bocelli het Ave Maria zingt, een romantische Franse zetting van Gounod. En als feestelijke sortie klinkt daarna het monumentale Toccata en Fuga in Re klein, Bachwerkenverzeichnis 565 van de Duitse barokke Johann Sebastian Bach op orgel, gespeeld door Hans-André Stamm. Beste luisteraars van Radio Maria, veel luistergenot en tot volgende keer in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op dit hoogfeest van Pinksteren. De opbouw van de dagsluiting die kan u terugvinden op bladzijde 681. De hymne vindt u terug op bladzijde 683. Daarna bidden we de psalmen, bladzijde 1203. En de korte schriftlezing, bladzijde 1204. En daarna keert u terug naar 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag, waar wij het hoogfeest van Pinksteren hebben gevierd, is het goed om een moment te nemen om stil te staan bij de uren die voorbij gegaan zijn. Ook in welke mate dat we ingegaan zijn op de genade van God vandaag en hem daar dankbaar voor zijn. Ook willen we stilstaan bij die momenten waarop we zwak waren, waarop we niet zijn ingegaan op het genadevoorstel van God. En daarom willen we ook om deze dag goed te eindigen onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer, geef het des nacht zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont, hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers, behoedt u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaar zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Lezing uit het boek Apocalyps. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, bezoek dit huis en houd ver van ons alle listen van de vijand. Mogen uw engelen hier wonen om ons in vrede te bewaren, en laat uw zegen altijd op ons rusten, door Christus onze Heer, die met u heerst en leeft in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We beginnen vandaag met hoofdstuk 13, Zusters der Armen. We hebben Jeanne Jougon, Virginie Trédoniel, Marie Jamais en Madeleine Bourges vergezeld in hun dienst aan de arme oudjes van september 1842 tot april 1845. In diezelfde periode speelde zich in Maison de la Croix een andere, meer verborgen geschiedenis af, die van de geleidelijke ontwikkeling van een religieuze gemeenschap. We zullen die nu voorstellen. Er was hier geen sprake van de uitvoering van een tevoren opgesteld plan en al evenmin van een plotselinge doorbraak. Achteraf blijkt echter duidelijk dat de vier gezellinnen vast van plan waren in de mate van het mogelijke een religieuze leven te leiden. Langzamerhand werden de verschillende elementen van hun bestaan gericht naar innerlijke en uiterlijke principes die zij beschouwden als essentieel voor een godgewijd leven in een religieuze gemeenschap. In dit zoeken naar de juiste vorm werden zij op bescheiden en waardige wijze bijgestaan door broeder Félix Massot van de Broeders van Sint Johannes de Deo. Men kan deze onopvallende ontwikkeling vergelijken met een nieuw blad aan een boom. De knop springt open. Het blad ontvouwt zich, spant zijn nerven en ontplooit zich tenslotte in het licht. De drie jongsten hadden Jeanne al op 29 mei 1842 gehoorzaamheid beloofd en legden op 15 augustus 1842 voor 6 maanden de gelofte van zuiverheid af. Op 20 oktober werd Marie raadgeefster van Jeanne. Zij zou haar bij afwezigheid vervangen. Samen zouden ze een bijzondere rol spelen in de uitwerking van de regel waarvan de punten één voor één door hen beiden of door alle vier bestudeerd werden. De regel had 2 niet van elkaar te scheiden aspecten. De punten die op de eerste plaats het persoonlijk leven van de zusters betroffen en die welke meer direct betrekking hadden op hun apostolaatstaak. Voorlopig droegen ze nog de gewone dagelijkse kleding van de streek. Ze zouden die eerst verslijten, want geld om van kostuum te veranderen was er niet. De regel vermeldde echter, hun kleding zal zwart of bruin zijn, ofwel moeten deze kleuren overheersen. Ze zal niets bijzonders of opvallends hebben. Zoals alle eenvoudige vrouwen droegen ze een ronde muts die met een lint onder de kin werd vastgebonden. Als ze uitgingen droegen ze een lange cape met een grote ronde capuchon, zoals we die reeds beschreven hebben bij de kleding van Jeanne. Dit was de gebruikelijke klederdracht van de weduwe van Saint-Servan. Geleidelijk aan kwamen er vaste gemeenschappelijke gebruiken. Ze knipten hun haar af en droegen dan onder hun muts een hoofdband die het voorhoofd bedekte. Op 21 november 1842 deden Jeanne en Marie voor 1 jaar privaat de gelofte van gehoorzaamheid. Het is waarschijnlijk bij deze gelegenheid dat er een armzalig schuurtje als bidkapel werd ingericht. Vele jaren later wist Jeanne, oud geworden, zich nog te herinneren wat een vreugde dit voor haar betekend had. Op 8 december deden Virginie en Madeleine op hun beurt gelofte van gehoorzaamheid. Op diezelfde dag hernieuwden Marie, Virginie en Madeleine voor 1 jaar hun gelofte van zuiverheid. 8 december zou voortaan de dag zijn van vernieuwing van geloften. De onbevlekte maagd werd aangeroepen als patrones van de stichting. Als uiterlijke tekenen van hun verbintenis door geloften zouden de zusters, zoals de broeders van Sint Johannes de Deo, een lederen ceintuur en een kruisje dragen.
Dit waren alleen tekens voor henzelf, want ze werden niet zichtbaar gedragen. Eveneens op 8 december had de formele verkiezing van de overste plaats. Marie Jamais noteerde: de verkiezing had plaats, Jeanne werd gekozen. Een jaar ging voorbij. Op 8 december 1843, zo ging Marie verder, was het jaar waarvoor Jeanne gekozen werd voorbij. Er had opnieuw een verkiezing plaats en Jeanne werd herkozen. In deze tijd was Jeanne in de stad goed gekend. Dankzij Gods genade droeg men het werk waar zij reeds zoveel voor gedaan had en waarvoor zij met ijver en volharding zou blijven werken, een goed hart toe. Ook als overste bleef Jeanne bedelen. Virginie zorgde voor het linnengoed. Madeleine deed de keuken en Marie, de schrijfster van deze regels, deed het huishoudelijk werk en ging eveneens bedelen. Bevestigen de aandacht op dit belangrijk getuigenis. Marie ging vanzelfsprekend akkoord met de verkiezing van haar geliefde vriendin. Doch 2 weken later gebeurde er iets ontstellends. 2 dagen voor kerstmis riep Abbé Le Pailleur de communiteit opnieuw bijeen en verklaarde de verkiezing, die kort tevoren plaats had, ongeldig. Hij duidde aan wie hij als overste wenste. Het was Marie Jamais. De 4 gezellinnen legden zich bij deze beslissing van de priester neer. Jaren later, op 10 april 1884, dus na de dood van Jeanne, riep Abbé Le Pailleur herinneringen op aan dat eerste kapitel, als ik dat zo noemen mag, dat ik op eigen initiatief met mijn 4 eerste arme meisjes hield. Mijn eerste geestelijke dochter werd instemmig tot algemene overste gekozen. Alhoewel er maar 1 huis was, meende ik dat het met het oog op de toekomst nodig was dat er een algemene overste gekozen werd. Naar de motieven van deze eigenaardige beslissing kunnen we slechts raden. De 23-jarige, verlegen Marie, vervuld met eerbied voor haar geestelijke vader, zal in zijn hand een gewillig instrument geweest zijn. Jeanne was 51 jaar en 20 jaar ouder dan hij. Ze had al heel wat levenservaring, woonde reeds 26 jaar in Saint-Servant en veel stadgenoten droegen haar een grote verering toe. Hij zelf was daar nu 5 jaar en werd ook zeer gewaardeerd. Het verdere verloop van de gebeurtenissen doet ons veronderstellen dat hij hoopte nog in aanzien te stijgen. Hij was in ieder geval de mening toegedaan dat de 4 meisjes te weinig ontwikkeling hadden om hun taak, die zich steeds uitbreidde, goed te vervullen. Hij was ervan overtuigd dat hij daar zelf bij nodig was. Toch het leek hem moeilijk zich bij Jeanne op te dringen. Met haar zou hij zijn handen niet volledig vrij hebben. In ieder geval plaatste hij haar op de achtergrond. Vele jaren later zou ze hem op een soort schertsende toon, die misschien een lange lijdensweg verborg, zeggen: u hebt me mijn werk ontstolen, maar ik laat het graag aan u over. Zo leerde ze ook deze armoede kennen, die veel radicaler was dan de armoede die ze zelf vrijwillig gekozen had. De eindverantwoordelijkheid overlaten aan een ander die, naar ze vermoedde, niet helemaal belangloos was en die als de stichter van het werk zou beschouwd worden. Er is uit die periode geen enkel woord van haar bekend dat ons enig inzicht zou kunnen geven in haar innerlijke strijd. We kunnen ons voorstellen dat ze zich voor God heeft afgevraagd: heb ik het recht dit nog zo broze werk aan andere handen toe te vertrouwen? Heel haar gedrag doet ons veronderstellen dat ze het door God begonnen werk van zijn voorzienigheid toevertrouwde, aan zijn voorzienigheid toevertrouwde en daardoor niet langer ongerust was. In de stad bleef de interne verandering in de kleine communiteit onbekend. Toen de burgemeester, de gemeenteraad en de pastoor een jaar later een verslag stuurden naar de Académie Française, noemden ze Jeanne de overste en stichteres van het werk. De mensen die haar helpen, zeiden ze, volgen haar voorbeeld.
Het was trouwens Abbé Le Pailleur zelf die dit verslag maakte, met de bedoeling een belangrijke subsidie te krijgen voor het werk. En zo bleef men hen in Saint-Servan en weldra ook in andere plaatsen de kleine Jeanne Jougons noemen. Het verloop van de feiten zal aantonen dat Jeanne nog 10 jaar, jaren van grote betekenis voor de ontwikkeling van haar werk, de enige erkende autoriteit bleef. Maar laten we terugkeren naar Maison de la Croix. We zijn in het begin van het jaar 1844. Men maakte zich ongerust omdat er geen nieuwe leden bijkwamen. Er waren wel meisjes die aan intrede gedacht hadden, maar de grote armoede schrok hen af. Nee, God, dat is niet mogelijk, dat vraagt je niet van mij. Het meisje dat zo bad, werd later toch zusterke der armen. Een ander, die verlangde religieuze te worden, bad tot de heilige Jozef. Maar niet bij de zusterkens. Ook zij kwam later binnen.

Marie had een zuster, Eulalie, die enkele jaren jonger was dan zij. Lange tijd had ze een afkeer van de levenswijze die haar oudere zuster gekozen had. Ze zei haar, jij met je mand, ik schaam me over jou, bedelares. Maar einde 1843 kwam ze voor enkele dagen een van de zusters die ziek was vervangen. Ze werd diep getroffen toen ze ontdekte hoe de kleine communiteit leefde, bad en zich met grote edelmoedigheid inzette. Ze besloot in te treden. Twee andere meisjes maakten een proeftijd door, maar hielden niet vol. Toch bleef de communiteit verder een meer religieuze vorm aan haar leven geven. Zo veranderde ze op 4 februari, de dag waarop in dat jaar de voorbereidingstijd tot Pasen begon, de naam Dienaressen van de Armen in Zusters der Armen. Door deze verandering wilde men de evangelische broederlijkheid die door Jezus geopenbaard werd, beter tot uitdrukking brengen. Ze verlangden immers met hun broeders en zusters op gelijke voet te staan en alles met hen te delen. Ook nam ieder een kloosternaam aan. Jeanne werd zuster Marie de la Croix. Marie, zuster Marie-Augustine de la Compassion. Virginie, zuster Marie-Thérèse de Jésus. En Madeleine, zuster Marie-Joseph. Eulalie zou enige tijd later zuster Marie de la Conception heten. 3 dagen later deden de 4 zusters voor een jaar private geloften van armoede en gastvrijheid. Uit het afleggen van deze 4e gelofte blijkt de invloed van de broeders van Sint Johannes de Deo, die deze gelofte ook beleefden. Op 8 december 1844 vernieuwden ze deze 4 geloften voor een jaar. In de herfst van 1845 ging Jeanne bedelen in Dinan. Diep in haar hart, in vertrouwvol gebed, leefde de hoop dat God, indien dit zijn wil was, nieuwe zusters zou sturen. Waarschijnlijk tijdens haar verblijf in Dinan kwam ze in contact met een jong meisje, Françoise Trévilly. Ze was de dochter van een visser. Ook zij besloot zuster der armen te worden. Einde 1845 ging Jeanne haar in Erquy, waar ze woonde, halen. En men vertelt dat Jeanne, onbevreesd en sterk als ze was, haar op de rug nam om de stroom over te kunnen steken. Onder de naam zuster Anna-Marie werd Françoise de zesde zuster der armen. Hoofdstuk 14. De Prix Montyon. Ieder jaar kende de Académie Française prijzen van verdiensten toe om een arme Franse man of vrouw te belonen die dat jaar de meest verdienstelijke daad had gesteld. Dit gebruik was te danken aan monsieur de Montyon. De vrienden van Jeanne kwamen op het idee naar deze prijs te dingen. Ze zou het daaraan verbonden bedrag heel goed kunnen gebruiken. Op 21 december was het memoir van de aanvraag klaar. Het werd getekend door de pastoor en 14 raadsleden, alsmede door de burgemeester en de subprefect van Saint-Malo. Jeanne kwam natuurlijk in verzet. Onder tranen smeekte ze dat haar naam niet vernoemd zou worden. Doch, voor het welzijn van haar armen gaf ze tenslotte toe. Dit detail staat in het memoir vermeld. Wat Jeanne verveelde was niet het feit dat men zich tot de academie wendde, maar dat men haar op de voorgrond plaatste. Deze tekst, opgesteld en getekend door belangeloze mensen die zeer goed op de hoogte waren, is een document van grote waarde. In de voorgaande hoofdstukken werd er reeds gebruik van gemaakt. De schrijvers beginnen met het schetsen van de toestand waarin de ouderlingen van Saint-Servan verkeren. Saint-Servan heeft een aanzienlijk aantal inwoners, waaronder veel zeevaarders. Al te vaak wordt de bevolking door de gevaren op zee gedecimeerd en blijven er veel bejaarde ouders zonder inkomsten achter.
Zijn servant beschikte niet over een tehuis of over een andere mogelijkheid om deze behoeftige mannen en vrouwen op te nemen, zodat veel ongelukkige ouderlingen aan allerlei miserie blootstonden. Jeanne werd door deze ellendige toestand tot medelijden bewogen en besloot te gaan helpen. Daarna wordt in detail verteld hoe Jeanne de eerste bewoners opnam en hoe ze weldra 12, 20, 30 en tot 65 bejaarden verzorgde. Dikwijls ging zij ze zelf in hun triestig onderkomen opzoeken. Overtuigde hen met haar mee te gaan of droeg ze, als ze niet konden lopen, als een kostbare last opgewekt mee naar huis. Het memoir maakt ook melding van het feit dat Jeanne tijdelijk kinderen opnam. Ze nam een meisje op van 5 jaar, Thérèse Poinceau, een kreupel weeskind door niemand gewild. Op een andere keer ontfermde ze zich over Jeanne Louet, een meisje van 14 jaar en kind van ontaarde ouders die haar bij het verlaten van onze stad hadden achtergelaten. Jeanne nam deze ongelukkige bij haar op toen men haar naar een bordeel wilde sleuren. De eigenlijke roeping van Jeanne was de zorg voor arme bejaarden, maar in de ogen van haar stadgenoten was zij de figuur die iedereen opnam en bij wie men met alle ellende waarvoor men geen oplossing wist terecht kon. Het memoir gaat verder. Bij goed of slecht weer, altijd is ze op stap met een mand aan haar arm die ze gevuld mee naar huis brengt. Ze is heel welbespraakt en weet hoe ze voor de armen moet pleiten. Men heeft haar vaak bij het klagen van haar nood in tranen zien uitbarsten. Het is moeilijk haar iets te weigeren en ze slaagt er vrijwel altijd in zelfs de hardste harten te vermurwen. Ze deelt haar lot werkelijk met dat van de armen, draagt evenals zij gekregen kleren, eet met hen de resten van maaltijden en bewaart het beste altijd voor de zieken en de meest behoeftigen. De meisjes die zich bij haar aansluiten volgen haar voorbeeld. En tenslotte, er heerst orde in dat huis. Het werk is goed geregeld, de armen worden vriendelijk behandeld en zijn kraakzindelijk. We zullen over dit kostbaar getuigenis nog spreken. Wat hier het belangrijkste is, is dat het door de geadresseerden goed ontvangen werd. Binnen een jaar kreeg de burgemeester van Saint-Servant bericht dat er een eerste prijs van 3000 francs was toegekend aan mejuffrouw Jeanne Jugon. Zoals we reeds zagen, kwam dit bedrag juist op tijd om de restauratie van het dak en de inrichting van een aangebouwd gedeelte te kunnen betalen. De kranten vermelden hoe op 11 december 1845, tijdens de jaarlijkse zitting van de Academie, meneer André Dupin de gebruikelijke redevoering hield. Hij sprak voor een uitgelezen gehoor onder wie zich de heren de Chateaubriand, de Lamartine, Hugo, Thiers, Guizot, Sainte-Beuve bevonden. De heer Dupin, senior, een echte Voltairiaan, prees de eenvoudige Jeanne Jugon. In de volgende dagen stond er een verslag van deze gebeurtenis in de Journal des Débats, de Correspondant, de Illustration. Vele plaatselijke kranten namen dit nieuws over of gaven de tekst van de redevoering van Dupin weer. Zeer waarschijnlijk zou Jeanne van dit alles niets geweten hebben als men haar niet enkele exemplaren van de tekst gestuurd had. Ze meende dat de brochure van de Academie, zoals ze het verslag noemde, haar wel van pas zou kunnen komen als aanbeveling voor haar werk bij de burgerlijke autoriteiten van de steden waar ze zou gaan bedelen. We mogen niet onvermeld laten dat zij als echo van de Prix Montyon een onverwacht ereteken ontving van een vrijmetselaarsloge. Een gouden medaille voor dit bewonderenswaardige meisje, luidde het adres. Jeanne aanvaarde de medaille, liet ze smelten en het goud werd de beker van een kelk voor de kapel. Het is indrukwekkend te zien dat Jeanne het instinctief als volkomen normaal beschouwde dat de meest profane instanties, die ver buiten de haar vertrouwde kring van de kerk stonden, haar solidariteit met de armen erkenden en daarin wilden delen.
We zien dat ze op een ongedwongen manier contact opnam met burgerlijke of militaire autoriteiten van de steden waar ze zou gaan bedelen. Dat zou na Rennes, Dinan zijn, daarna Tours, Angers, Chartres, Brest en nog vele andere steden. Op 19 januari vertrok ze dan naar Rennes. Zonder vrees of haar vrees beheersend ging ze bedelen voor de armen van Saint-Servan, die nu te talrijk waren om door de eigen stadgenoten onderhouden te worden. De inwoners van Saint-Servan verlangden trouwens dat Jeanne naar Rennes zou gaan. Ze voelden zich gevleid door de vermaardheid van hun bedelares en wilden deze vermaardheid gebruiken ten gunste van hun hospitium. Ze was gewapend met een aanbeveling van de burgemeester van Saint-Servan en de redenvoering van de academie. De faam die ze aan de redenvoering ontleende zal zeker reeds voor haar uitgegaan zijn. Zo verliet ze, evenals haar vader, haar broer en zoveel andere zeevaarders, de haven van Cancale om de wijde zee op te gaan. De wijde zee, voor haar zijn dat de wegen van die tijd met hun gevaren en ongemakken. Dat is ook de grote stad die ze nog niet kent.

Hoofdstuk 15. Bedelen in Rennes, 1846. Jeanne scheen zich in Rennes niet vreemd te voelen. Ze logeerde bij mademoiselle Morel, een zakenvrouw die haar bij de aanvang van het werk in Saint-Servan geholpen had. Zodra ze aangekomen was, ging ze naar de biskop en naar een zekere heer Chevremont, secretaris-generaal van de prefectuur, waarvan ze wist dat hij haar goedgezind was. Deze gaf haar een schriftelijke toestemming om in het departement te bedelen. Daarna nam ze zonder aarzelen contact met de kranten die een maand tevoren over haar geschreven hadden. Met de hulp van weldoeners kondigde ze haar bedeltocht aan. Op 22 januari verscheen deze aankondiging in de Auxiliaire Breton. Op 24 januari in de Journal de Rennes. We geven hier een gedeelte van het artikel dat verscheen in de Auxiliaire Breton. Arme Jeanne, ze is een echt voorbeeld van naastenliefde. Gisteren vertelde ze ons over een groot geluk dat haar ten deel gevallen was. Onlangs nam ze 3 nieuwe zieken bij haar op. Eén van hen had niets anders dan een vuil hol. Een ander had sedert 20 jaar niet meer in een bed geslapen. Jeanne en 2 van haar medehelpsters moesten verhuizen om plaats te maken voor de nieuwe gasten. En waar sliep jij dan, Jeanne? Op de grond, natuurlijk. Maar was dat niet erg hard? Daar dachten we niet aan, want we waren zo blij te weten dat onze 3 armen nu gelukkig waren en goed konden slapen. In deze artikelen stelden ze voor dat degenen die haar iets wilden geven hun adres aan het bureau van de krant zouden bekendmaken. Zo zouden ze niet alleen met Jeanne, maar ook met elkaar in contact komen en zou het netwerk van solidariteit dat in Rennes was ontstaan zich uitbreiden en vorm krijgen. Jeanne had een soort aangeboren zin voor solidariteit onder de mensen. Waar ze kwam, hielp ze mee om deze deugd op te wekken of te bevorderen. Ze gaf onmiddellijk verslag van haar werkzaamheden aan Marie Jamais, haar overste. Deze brief is verloren gegaan, evenals al haar andere geschriften. Maar we hebben wel het antwoord van de jonge overste. We vernemen daaruit dat Jeanne zich vanaf het eerste ogenblik van haar verblijf in Rennes om de armen bekommerde. Ze zag ze bedelen in de straat.

met de armen en een belangrijk aandeel zou hebben in de vestiging van de Zusterkens der Armen te Rennes. Niemand van ons blijft onverschillig bij het zien van bedroevende en zelfs beschamende schouwspel dat de bedelarij ons biedt. Iedereen die deze bedelaars, kinderen of bejaarden, zieken of gezonden, bedelend door de straten ziet trekken, uit voortdurend de wens dat hier een einde aangemaakt wordt. Er werden inderdaad pogingen gedaan om aan deze mistoestand een einde te maken. Allereerst was daar het Hospice Generaal van Rennes met een afdeling voor bejaarden en zieken, bedlegerigen. Er waren in totaal 500 bedden die allemaal bezet waren. De omstandigheden waren, zoals in de meeste hospitalen in die tijd, allesbehalve gunstig. Ook waren er verschillende particuliere initiatieven, soep voor bedelaars, verschillende vormen van hulpverlening door de geestelijkheid. Een bureau voor armenzorg die sedert 1821 officieel was. Vooral in 1842 kwamen vrijwilligers meerdere keren tezamen om te spreken over het stichten van fondsen om de nodige huizen te kunnen openen. Tot aan de komst van Jeanne bleef dit alles zonder resultaat. Verhoudingsgewijze telde Rennes minder bedelaars dan Saint-Servant. In 1840 waren er 302 op een bevolking van ongeveer 30.000 inwoners. Een honderdtal indringers die niet in Rennes woonachtig waren, niet meegeteld. In 1852 bleven er na de opening van het asiel nog 233 over. Bovendien was er veel ellende in de arbeiderswijken van de stad. Gezinnen die getroffen waren door werkeloosheid, ziekten waarvoor men geen geneesmiddelen kende. Ze leefden van de hand in de tand. Sociale zekerheid was vrijwel onbekend, niet tegenstaande het feit dat er in 1830 een spaarkas, een kas voor sociale voorzieningen, was opgericht, een instelling van belangloze liefdadigheid die zeer actief was. In januari 1847, een jaar na de komst van Jeanne, ontstond er oproer in die wijken, een uitbarsting van woede tegen de beslissing van de bakkers om dat jaar geen drie koningenbrood uit te reiken. Graanschepen werden geplunderd. Een bakkerij werd overvallen. Er ontstonden schermutselingen met de politie. Monseigneur Brosset Saint-Marc zond de koeken die de bakker hem bezorgd had terug met de woorden: zolang er zoveel ongelukkigen zijn die geen brood hebben, wil ik niet dat er in mijn huis lekkernijen gegeten worden. Het staatsbestuur was met de zorg voor deze armen belast. Het trok ieder jaar een bepaalde som uit om werken van liefdadigheid, goede daden tegenover de werkende en bedelende klasse, te financieren. Het ontbrak in deze stad niet aan goede wil, maar men was niet bij machte zoveel leed te lenigen. Jeanne bleef bedelen, maar dat was niet altijd gemakkelijk. Zo ging ze bijvoorbeeld eens naar een administratieve instelling, in die tijd zeker niet zo onpersoonlijk als nu, en werd daar te woord gestaan door een vrouwelijke bediende of de echtgenote van de administrateur. Deze trachtte haar te intimideren. Het is idioot, zei ze. Dat is waar, mevrouw. Het is idioot en schijnt onmogelijk. Maar als God voor ons is, zal het gaan. De hoofdbeambten weigerden echter vierkant de arme Jeanne te helpen. Kan ik hen niet spreken? Help me toch, alstublieft. Als u de moed hebt om te wachten, meneer C. komt over een uur hier. O, mevrouw, aan moed ontbreekt het me niet. Sta me toe hier te wachten. Doe wat je denkt te moeten doen, Jeanne. Ze trok zich terug in een hoek, haalde uit haar zak een oud gebedenboekje dat in een versleten lap gewikkeld was en zonderde zich af met God. Toen die gewichtige heer verscheen, ging ze direct op hem af en gaf hem op een eenvoudige manier de reden van haar bezoek te kennen. Ze sprak zo vriendelijk en met zoveel eerbied en vertrouwen dat ze kreeg waar de armen op wachten. Als God voor ons is, zal het gaan. Op zekere dag werd ze tijdens

0: haar bedeltocht door een rijke man, Ru, bejegend. Hij was zo kwaad dat hij haar wegduwde en zij van de trap viel. Van trede tot trede botste ze van de tweede verdieping naar het portaal van de eerste. Geschrokken door deze val vroeg hij haar of ze zich bezeerd had. Een beetje, meneer, maar bent u niet gewond, is er niets gebroken, kunt u lopen? O ja, ik kan de trap afgaan, meneer. Nee, zuster, kom naar boven, kom terug en neem dit aan. Hij gaf haar 100 frank. Soms werd Jeanne aan tafel gevraagd bij invloedrijke dames. Madame Barbedor, de vrouw van een kruidenier. Madame de la Grasserie, die 10 jaar later Jeanne's portret zou schilderen. Madame de Montigny, die zusterke zou worden. Ook bij monsieur Vatard, een familielid van de bisschop. En bij monsieur Tual, een arts, kwam ze te gast. Bij haar bezoek aan de bisschop werd ze zeer goed ontvangen. Ze kreeg van hem een persoonlijke gift en hij voegde er schalks aan toe. Ik denk dat je de armen van Rennes tekort gaat doen. Jeanne antwoordde heel ernstig. Ik wil liever niets meenemen naar Saint-Servant en voor de armen van Rennes zorgen. In feite zou de overvloedige opbrengst van haar bedeltocht zeker voor de armen van Saint-Servant dienen. Haar stadgenoten zouden dat niet anders willen. Doch Jeanne zette zich onverwijld in voor allen die dit in Rennes verwachten. Ze dacht er niet aan Rennes uit te schudden om Saint-Servant te kunnen kleden. Integendeel, ze had Rennes verrijkt met een instelling van liefdadigheid en had het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de minst bedeelden bevorderd. Beste luisteraar, we zijn aan het einde gekomen van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jugon, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 266. En wij lezen Matteüs hoofdstukken 27 en 28 en Spreuken hoofdstuk 19, versen 25 tot en met 29. Hiervoor gebruiken wij de Wiedebrochtvertaling uit 1995. En zou u eens een uitzending gemist hebben, dan kan u deze inhalen op onze website www.radiomaria.be. Alle uitzendingen van dit programma worden ook daar geplaatst. Beste luisteraars, vandaag is het de laatste dag dat wij samen doorbrengen met het evangelie volgens de heilige Matteüs. Wij lezen vandaag over de dood van Jezus en over zijn verrijzenis. En zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Matteüs hoofdstuk 27. Het lot van Judas. 'S Morgens vroeg namen alle hoge priesters en oudsten van het volk het besluit om Jezus te doden. Ze boeiden hem, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem overleverde, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij spijt en bracht hij de 30 zilverstukken terug naar de hoge priesters en oudsten met de woorden: "Ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren." Maar ze zeiden: "Wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien." En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen. De hoge priesters namen de zilverstukken en zeiden: "We mogen ze niet bij de offergave doen, omdat het bloedgeld is." Ze bestoten er het land van de pottenbakker van te kopen, om er de vreemdelingen te begraven. Daarom wordt dat land bloedakker genoemd, tot op de dag van vandaag. Toen werd het woord vervuld dat bij monden van de profeet Jeremia gesproken is. En ze namen de 30 zilverstukken, de fraaie prijs waarop de zonen van Israël hem geschat hadden. En ze gaven die voor het land van de pottenbakker, zoals de Heer mij had opgedragen. Voor Pilatus. Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" Jezus zei: "U zegt het zelf." Op de beschuldigingen die door de hoge priesters en oudsten tegen hem ingebracht werden, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet waar ze u allemaal van beschuldigen?" Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond. Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: "Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?" Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: "Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om hem moeten verduren." De hoge priesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden. De gouverneur vroeg hen opnieuw: "Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?" "Barabbas," zeiden ze. Pilatus zei tegen hen: "Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?" Ze riepen allemaal: "Kruisig hem!" Maar hij zei: "Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan?" Ze schreeuwden nog harder: "Kruisig hem!" Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: "Ik ben onschuldig aan dit bloed. U moet zelf maar zien." Heel het volk riep als antwoord: "Zijn bloed op ons en onze kinderen." Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. Bespotting en kruisiging. Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het praetorium en haalden er heel de cohort bij.
Ze trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ze vlochten een krans van dorens, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor hem op de knieën en dreven de spot met hem door te zeggen: "Gegroet, koning van de Joden!" En ze spuwden hem in het gezicht, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Ze leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man uit Cyrene tegen, die Simon heette. Hem dwongen ze zijn kruis te dragen. Ze kwamen bij een plaats die Golgotha heet, wat schedelveld betekent. En daar gaven ze hem een mengsel te drinken van wijn en gal. Toen hij geproefd had, wilde hij niet drinken. Ze kruisigden hem en verdobbelden zijn kleren. Daar hielden ze zittend de wacht bij hem. Boven zijn hoofd hadden ze geschreven waaraan hij schuldig bevonden was: "Dit is de koning van de Joden." Tegelijk met hem werden er twee bandieten gekruisigd, één rechts en één links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: "Jij, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf als je de zoon van God bent en kom van het kruis af." In diezelfde trant dreven ook de hoge priesters samen met de schriftgeleerden en oudsten de spot met hem. "Anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Hij is koning van Israël. Laat hij dan nu van het kruis afkomen en wij zullen in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem redden als hij hem mag. Hij heeft toch gezegd: 'Ik ben de zoon van God.'" Op dezelfde manier maakten ook de bandieten die samen met hem gekruisigd waren beledigende opmerkingen tegen hem. Jezus dood. Vanaf het 6e uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het 9e uur. Rond het 9e uur riep Jezus met luide stem uit: "Eli, Eli, lema sabachthani." Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten?" Sommigen die daar stonden hoorden dat en zeiden: "Hij roept Elia." Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Maar de anderen zeiden: "Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden." Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. Op dat ogenblik scheurde het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden in tweeën. De aarde beefde, de rotsen spleten uit elkaar, de graven gingen open en de lichamen van veel heiligen die ontslapen waren werden tot leven gewekt. Toen Jezus zelf tot leven was gewekt, kwamen ze uit de graven en gingen ze naar de heilige stad, waar ze aan velen verschenen. Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, werden ze vreselijk bang. Ze zeiden: "Werkelijk, hij was de Zoon van God." Begrafenis van Jezus.
Op een afstand stonden daar ook veel vrouwen te kijken. Ze waren Jezus gevolgd uit Galilea en hadden hem onderhouden. Daar waren ook Maria van Magdala bij, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimathea, die Jozef heette. Ook hij was leerling van Jezus geworden. Hij vervoegde zich bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf toen het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten. Wachters bij het graf. De volgende dag, dat wil zeggen na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus en zeiden: Heer, wij moesten eraan denken dat die misleider tijdens zijn leven gezegd heeft: Na 3 dagen zal ik tot leven gewekt worden. Geef dus het bevel om het graf te beveiligen tot de 3e dag. Want anders komen zijn leerlingen hem stelen en zeggen ze tegen het volk: Hij is opgewekt uit de doden. Die laatste misleiding zou erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: U krijgt een wacht. Ga veiligheidsmaatregelen treffen, zoals u nodig acht. Ze gingen weg en na de steen verzegeld te hebben, beveiligden ze het graf met de wacht. Hoofdstuk 28. De vrouwen bij het graf. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de 1e dag van de week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling kwam er een zware aardbeving, want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw. De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier. Hij is tot leven gewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: Hij is uit de doden opgewekt, en zie, hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult u hem zien. Dit had ik u te zeggen. Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. Gegroet, zei hij. Ze gingen naar hem toe, grepen hem bij de voeten vast en vielen voor hem op de knieën. Toen zei Jezus hun: Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Het verhaal van de wachters. Ze waren nog onderweg toen enkelen van de wacht naar de stad gingen, om aan de hoge priesters alles te vertellen wat er was voorgevallen. Die kwamen samen met de oudsten en namen een besluit. Ze gaven de soldaten een flink bedrag met de opdracht: Zeg maar, zijn leerlingen zijn hem 's nachts komen stelen, terwijl wij sliepen. Als dat de gouverneur ter oren komt, zullen wij hem wel bepraten, zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken. Ze namen het geld aan en handelden volgens deze aanwijzingen. En dit verhaal gaat rond onder de Joden tot op de dag van vandaag.
Opdracht in Galilea. De 11 leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze hem zagen, vielen ze op de knieën. Sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga en maak alle volkeren tot leerling. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun alles onderhouden wat ik jullie geboden heb. Weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Spreuken hoofdstuk 19, versen 25 tot en met 29. Straf de spotter en de onnozele wordt verstandig. Berisp iemand met inzicht en hij krijgt er kennis door. Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder op de vlucht drijft, is een schandelijk slechte zoon. Mijn zoon, als je ermee ophoudt naar het onderricht te luisteren, dan raak je ver weg van wat het verstand zegt. Een bozaardige getuige spot met het recht, en de mond van de zondaars verzwelgt onrecht. Voor de spotters liggen straffen klaar, en slagen voor de rug van de dwazen.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 266. En we hebben zo net Matteüs hoofdstukken 27 en 28 en Spreuken hoofdstuk 19, versen 25 tot en met 29 gelezen. Als laatste op deze leesdag is het nog tijd voor een citaat van de heilige Athanasius. Het dichtst bij ons staat dat woord dat voor ons allen geworden is, onze Heer Jezus Christus, die ons heeft beloofd zonder onderbreking bij ons te blijven. Daarom roept hij uit: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Hij zelf is de herder, de hoge priester, de weg en de deur. En hij is dit alles tegelijk geworden voor ons. Daarom is hij ook als het grote feest voor ons verschenen, zoals Paulus zegt: ons paaslam is geslacht, Christus, naar wie werd uitgezien. Maar hij liet zijn licht ook stralen voor de psalmist, die bad: mijn vreugde, ontruk mij aan die mij omsingelen. Dit is de ware vreugde, dit is het echte hoogfeest, de uitdrijving van onze kwalen. Ieder die daartoe komen wil, moet een onberispelijk leven leiden en geestelijk verzonken zijn in de rust die voortkomt uit het ontzag voor God. Zo hebben ook de heiligen tijdens hun leven zich altijd verheugd als op een feest. Een van hen was David, die 's nachts niet één enkele keer, maar 7 maal opstond om God met een gebed gunstig te stemmen. Een ander, de grote Mozes, uitte zijn vreugde in een lied en zong Gods lof om de overwinning op Farao en de Egyptenaren, die de Hebreeën met zware arbeid hadden onderdrukt. Anderen tenslotte hebben in een blijvende opgewektheid hun heilige taak vervuld, zoals Samuel en Elia. Door hun levenswandel hebben zij de vrijheid verdiend en vieren zij nu feest in de hemel. Ze verheugen zich over de weg die zij eens in hun schaduw hebben afgelegd, terwijl zij nu verafbeelding en waarheid onderscheiden. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 266. Het einde van het evangelie volgens de heilige Matteüs. Dat wil zeggen dat wij morgen terugkeren naar het Oude Testament. En dat voor de tijdsperiode de terugkeer. Wij gaan lezen hoe God zijn volk terugbrengt uit de ballingschap. Hoe zij naar Jeruzalem trekken en daar de tempel heropbouwen. Daar beginnen wij morgen aan, op dag 267, met Ezra hoofdstukken 1 en 2, Haggai hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 3. Beste luisteraars, wat een genoegen om samen met jullie al 266 dagen samen uit de Bijbel te lezen. Laten wij dat blijven voortzetten. En dus zoals altijd, tot morgen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 50. Ook zei hij hun: ik verzeker u, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze hebben gezien dat Gods koninkrijk met kracht gekomen is. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes in gesprek met Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn. Laten we 3 hutten maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij moest zeggen. Zo vol ontzag waren ze. Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer. Alleen Jezus was bij hen. Terwijl ze van de berg afdaalden, bezwoer hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken waarop dat uit de doden opstaan sloeg. En zij stelden hem de vraag: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij zei hun: Elia komt eerst en herstelt alles. Maar hoe kan over de mensenzoon geschreven staan dat hij veel lijden moet en miskend moet worden? Ik zeg jullie, niet alleen is Elia al gekomen, ze hebben bovendien met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Toen ze bij de leerlingen kwamen, zagen ze veel mensen om hem heen, onder wie schriftgeleerden die met hen discussieerden. Meteen toen al die mensen hem zagen, raakten ze uit hun doen, vlogen op hem af en begroetten hem. Hij vroeg hen: wat discussieert u toch met hen? Iemand uit de menigte gaf hem ten antwoord: meester, ik heb mijn zoon naar u meegenomen omdat hij in de greep is van een stomme geest. Wanneer hij hem aangrijpt, knijpt hij hem de keel dicht en dan staat het schuim hem op de mond, knarst hij met de tanden en wordt hij helemaal stijf. Ik vroeg uw leerlingen hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Hij antwoordde hun: ongelovig slag mensen, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. En ze brachten hem naar hem toe. Zodra de geest hem zag, liet hij hem stuip trekken. Hij viel op de grond en rolde heen en weer met het schuim op zijn mond. Jezus vroeg zijn vader: hoe lang heeft hij dat al? Hij zei: van kindsbeen af. Hij heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water gegooid om hem te doden. Maar als u enigszins kunt, wees met ons begaan. Kom ons te hulp. Jezus zei tegen hem: of ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft. Meteen riep de vader van de jongen uit: ik heb vertrouwen. Kom een gebrekkig vertrouwen te hulp. Toen Jezus zag dat de menigte toestroomde, bestrafte hij de onreine geest met de woorden: stomme en dove geest, ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. Onder gekrijs en veel stuiptrekkingen ging hij weg. Hij bleef achter als een lijk, zodat velen zeiden, hij is dood. Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem opstaan en hij stond op. Thuisgekomen, alleen met zijn leerlingen, vroegen deze hem, waarom konden wij de geest niet uitdrijven? Hij zei tegen hen, dit soort kun je niet anders uitdrijven dan met gebed. Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen hem doden en 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden hem er ook niets over vragen. Ze kwamen in Kafarnaum en thuis vroeg hij hen, waar hadden jullie het onderweg toch over? Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de 12 en zei hun, als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen. Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen, wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Johannes zei tegen hem, meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, en we hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was. Maar Jezus zei, houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van me spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is voor ons. Want als iemand je een beker water geeft, omdat jullie van Christus zijn, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Wie een van deze kleinen, die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden. Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af. Je kunt beter verminkt het leven ingaan, dan met 2 handen in de hel verdwijnen, in het onblusbaar vuur. Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven ingaan, dan met 2 voeten in de hel gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met 1 oog het koninkrijk van God ingaan, dan met 2 ogen in de hel gegooid worden. Waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft. Want iedereen zal met vuur gezouten worden. Zout is iets goeds, maar als het zout zouteloos wordt, waarmee zul je het dan weer zout maken? Heb zout in jezelf en leef in vrede met elkaar.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 52. Hij vertrok vandaar en ging naar het gebied van Judea en de overkant van de Jordaan. Weer gingen massa's mensen samen naar hem op weg en zoals gewoonlijk gaf hij hen weer onderricht. Er kwamen fariseeën op hem af met de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten. Ze wilden hem op de proef stellen. Hij gaf hun een antwoord: wat heeft Mozes u voorgeschreven? Ze zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te verstoten. Daarop zei Jezus hun: omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden. Thuisgekomen vroegen de leerlingen hem opnieuw hierover. Hij zei hen: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar. En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Ze brachten kinderen bij hem met de bedoeling dat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd hij verontwaardigd. Laat die kinderen bij me komen en houd hen niet tegen. Want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.

moorden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren. Hij zei hem: Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden. Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei hem: Aan één ding ontbreekt het u nog. Ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg. Want het was iemand met veel bezit. Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden, maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God. Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles. Toen begon Petrus tegen hem: Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Jezus zei: Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van mij en omwille van de goede boodschap. Of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven. Vaak zullen de eersten de laatsten zijn, en de laatsten de eersten. Ze trokken verder op hun weg naar Jeruzalem. Jezus ging voor hen uit. Ze waren ontdaan. Ook de mensen die volgden waren bang. Weer nam hij de 12 apart en begon hen te vertellen wat hem zou overkomen. Kijk, we gaan op naar Jeruzalem. En de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en overleveren aan de heidenen. En zij zullen hem bespotten, op hem spugen, hem geeselen en ter dood brengen. En na 3 dagen zal hij opstaan. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, bij hem. Meester, we willen u vragen iets voor ons te doen. Hij vroeg hen: Wat wil je dan dat ik voor jullie doe? Ze zeiden hem: Dat een van ons rechts en de ander links van u mag zitten, als u in uw heerlijkheid gekomen bent. Maar Jezus zei hen: Je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden hem: Ja, dat kunnen wij. Jezus zei hen: De beker die ik drink, die zullen jullie drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, daarmee zullen jullie gedoopt worden. Maar rechts of links van mij zitten, het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd. Toen de 10 dat hoorden, ergerden ze zich aan Jacobus en Johannes. Daarop riep Jezus hen bij zich en zei: Jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden. Maar zo is het onder jullie zeker niet. Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn. Wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf

van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Ze kwamen in Jericho. Toen hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, langs de weg. Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te schreeuwen en te roepen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde nog harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: Roep hem. Ze riepen de blinde: Houd moed, sta op, hij roept u. Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus. Daarop zei Jezus tegen hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde zei hem: Rabuni, dat ik weer kan zien. Ga, zei Jezus, uw vertrouwen is uw redding. Meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 33. Toen ze dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit, met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. Als iemand tegen jullie zegt: wat doen jullie daar? Zeg dan: de Heer heeft het nodig. Hij stuurt het meteen weer terug. Ze gingen weg en vonden een veulen vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. Sommige omstanders zeiden tegen hen: wat doen jullie daar? Waarom maken jullie dat veulen los? Ze antwoordden hen zoals Jezus gezegd had, en ze lieten hen hun gang gaan. Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen, en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden schreeuwden: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het koninkrijk dat komen gaat van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. Toen hij alles in oogenschouw genomen had, ging hij, omdat het al laat was, samen met de 12 naar Betanië. Toen ze de volgende dag uit Betanië kwamen, kreeg hij honger. In de verte zag hij een vijgenboom die volop in blad stond, en hij ging kijken of hij er misschien iets aan zou vinden. Toen hij erbij kwam, vond hij niets dan blad, want het was niet de tijd van de vijgen. Hij zei tegen die boom: laat niemand ooit nog vruchten van je eten. Zijn leerlingen hoorden dat. Ze kwamen in Jeruzalem aan, hij ging de tempel binnen en begon de mensen die daar kochten en verkochten weg te jagen, de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers gooide hij om, en hij liet niet toe dat iemand iets vervoerde over het tempelplein. Hij leerde hen: er staat toch geschreven: mijn huis zal een huis van gebed heten voor alle volken. Maar u hebt er een roverschool van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden dat, en zij zochten een manier om hem uit de weg te ruimen. Ze waren namelijk bang voor hem, omdat het hele volk geestdriftig was over zijn onderricht. Toen het avond werd, gingen ze de stad uit. Toen ze 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot op de wortel verdord was. Petrus herinnerde het zich en zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hem: heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, ieder die tot die berg zegt: verhef je en stort je in zee, en geen twijfel heeft in zijn hart, maar erop vertrouwt dat zal gebeuren wat hij zegt, hem zal het een deel vallen. Daarom zeg ik jullie: alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt en het zal je ten deel vallen. En wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je iets hebt, opdat je Vader in de hemel ook jullie je overtredingen vergeeft. Ze kwamen weer in Jeruzalem. Toen hij in de tempel rondliep, kwamen de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten naar hem toe en zeiden tegen hem: met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om dit te doen? Maar Jezus zei hen: ik zal u één vraag stellen.
Geef me daarop antwoord, dan zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. De doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen? Geef me daarop eens antwoord. Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we antwoorden van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar moeten we dan antwoorden van de mensen? Ze waren bang voor de menigte, want allemaal meenden ze dat Johannes inderdaad een profeet was geweest. Ze gaven Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 44. Hij begon in gelijkenissen tegen hen te spreken. Iemand legde een wijngaard aan, zette die af met een omheining, groef een berskuil en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan de wijnbouwers en ging naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om van de opbrengst van de wijngaard zijn deel in ontvangst te nemen. Ze grepen hem vast, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen weg. Hij stuurde opnieuw een slaaf naar hen toe, die sloegen ze in zijn gezicht en mishandelden ze. Hij stuurde er nog één en die vermoorden ze. En zo nog veel anderen die ze afranselden of vermoorden. Toen had hij alleen nog zijn liefste zoon. Hij stuurde hem als laatste naar hen toe met de gedachte: mijn zoon zullen ze ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden tegen elkaar: dat is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem vast, doodden hem en gooiden hem buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu doen? Hij zal komen en de wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Hebt u dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan, het is een wonder in onze ogen. Ze zochten een gelegenheid om hem te grijpen, ook al waren ze bang voor de mensen, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze lieten hem achter en gingen weg. Toen stuurden ze enkele fariseeën en herodianen op hem af om hem op een woord te vangen. Die kwamen en zeiden: meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en u door niemand laat beïnvloeden, want u ziet geen mens naar de ogen, maar u geeft naar waarheid onderricht over de weg van God. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar hij doorzag hun huichelarij en zei tegen hen: waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een denari zien. Dat deden ze. Hij zei hen: van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem: van de keizer. Jezus zei hen: geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Ze stonden verbaasd over hem. Er kwamen ook Sadduceeën naar hem toe. Die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor: meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: als iemand sterft en een vrouw achterlaat zonder kinderen, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en hij stierf zonder nakomeling. En de tweede trouwde met haar, ook hij stierf zonder nakomeling. En zo ook de derde. De 7 hadden geen nakomelingen. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. Wanneer ze nu bij de opstanding opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle 7 hebben ze haar als vrouw gehad. Jezus zei tegen hen: zit u niet op een dwaalspoor, doordat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God? Want wanneer ze uit de doden opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de vraag of de doden opgewekt worden, hebt u niet in het boek van Mozes gelezen, in het verhaal over de doornstruik, hoe God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob.
Hij is geen God van doden, maar van levenden. U zit duidelijk op een dwaalspoor. Toen iemand van de schriftgeleerden hen had horen redeneren en zag dat hij hun een juist antwoord had gegeven, ging hij hem vragen: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is dit. Luister, Israël, de Heer onze God is de enige Heer. U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet. De schriftgeleerden zeiden hem: juist, meester, terecht zegt u, hij is de enige en er is geen ander dan hij. Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle brand en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei hij hem: u staat niet ver van het koninkrijk van God. Niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Daarop zei Jezus bij zijn onderricht in de tempel: hoe komen de schriftgeleerden erbij om te zeggen dat de Messias de zoon van David is? Geïnspireerd door de Heilige Geest heeft David zelf gezegd: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer: ga zitten aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd. David zelf noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De grote massa hoorde hem graag. Bij zijn onderricht zei hij: pas op voor de schriftgeleerden, die graag in plechtige gewaden rondlopen en graag gegroet worden op het marktplein, graag vooraan in de synagoge zitten en op de ereplaats bij het feestmaal. Mensen die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden opzeggen, over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden. Gezeten tegenover de offerkist bekeek hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkisten dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 37. Toen hij wegging uit de tempel, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk toch eens wat een stenen en wat een gebouwen. Jezus zei hem: Zie je die grote gebouwen? Er zal hier geen steen op de andere blijven. Alles wordt neergehaald. Toen hij op de olijfberg tegenover de tempel zat en ze met Jacobus, Johannes en Andreas onder elkaar waren, vroeg Petrus hem: Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is dat dat alles in vervulling gaat. Jezus begon hun uit te leggen: Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Velen zullen in mijn naam optreden en zeggen: Ik ben het. En ze zullen velen op een dwaalspoor brengen. Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. En jullie, let op jezelf. Ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en geestelen in synagogen. En voor gouverneurs en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van mij, als een getuigenis voor hen. Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden. Wanneer ze je komen halen om je uit te leveren, pieker dan niet al van tevoren over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die spreken, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere aan de dood uitleveren. En een vader zijn kind. En kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen er dood brengen. Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde volhardt, die zal gered worden. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel ziet staan waar die niet hoort, let op, lezer, dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog iets uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat het niet gebeurt in de winter. Want die dagen zullen een verschrikking zijn zoals die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft hij die dagen ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, hier is de Messias. Kijk, daar is hij. Vertrouw het niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten opstaan. En ze zullen tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten. Wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Kijk uit, wees waakzaam, want je weet niet wanneer het moment daar is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds laat, of midden in de nacht, of bij het kraaien van de haan, of bij het eerste ochtendlicht, zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat ik jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 72. Twee dagen later zou het Pasen zijn, het feest van de ongedecemde broden. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten een gelegenheid om hem met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Want ze zeiden: niet op het feest. Er moet geen opschudding onder het volk ontstaan. Toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, en daar aanlag, kwam een vrouw met een albasten flesje echte, kostbare nardusbalsem. Ze brak het flesje en goot het leeg over zijn hoofd. Sommigen zeiden verontwaardigd tegen elkaar: waar was de verspilling van die balsem nu goed voor? Want die had voor meer dan 300 denariën verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar. Wat maken jullie het haar toch lastig? Ze heeft een goed werk gedaan aan mij. Want de armen heb je altijd bij je. En zo vaak je wil, kun je hun goed doen. Maar mij heb je niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat zij kon. Bij voorbaat heeft ze mijn lichaam gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld de goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Judas Iscariot, een van de 12, ging naar de hoge priesters om hem over te leveren. Toen ze dat hoorden, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Hij zocht naar een goede gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden, wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal? Daarop stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En zeg, waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: de meester laat vragen, waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar. De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad. Ze troffen het aan zoals hij hun gezegd had en ze maakten het paasmaal klaar. Toen de avond gevallen was, kwam hij met de 12. Toen ze aan tafel waren gegaan, zei Jezus onder het eten: ik verzeker jullie, één van jullie, die nu met mij eet, zal mij overleveren. Zij werden bedroefd, en de een na de ander zei tegen hem: ik toch niet? Maar hij zei hun: één van de 12, die met mij zijn hand in de schaal doopt. De mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter voor die mens zijn als hij niet geboren was. Tijdens de maaltijd nam hij een brood, sprak een zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: neem het, dit is mijn lichaam. Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker. Ze dronken er allen uit. En hij zei hun: dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag waarop ik de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van God. Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit
naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder treffen en de schapen zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Maar Petrus zei tegen hem: Ook al komen ze allemaal ten val, ik zeker niet. Jezus zei tegen hem: Ik verzeker je, vandaag, in de nacht, nog voordat de haan 2 keer kraait, zul jij me 3 keer verloochenen. Maar hij verklaarde met nog meer nadruk: Ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen. Dat zeiden ze allemaal. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heet, en hij zei tegen zijn leerlingen: Ga hier zitten, terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon angstig en onrustig te worden. En zei tegen hen: Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker. Hij ging een eindje verder en wierp zich op de grond. Hij bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem voorbij zou gaan. Abba, Vader, bad hij, u kunt alles. Neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hij ging terug en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur wakker blijven? Blijf wakker en bid, dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. Hij ging weer bidden met dezelfde woorden. Toen hij weer terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Hij kwam voor de 3e keer en zei tegen hen: Slaap nu maar rustig verder. Het is voorbij. Het uur is gekomen. Nu wordt de Mensenzoon overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan. Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas aan, 1 van de 12. En hij had een hele bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken. Die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en zet hem veilig vast. Toen hij eraan kwam, ging hij recht op hem af en zei: Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem en overmeesterden hem. Een van de omstanders trok zijn zwaard, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem een oor af. Daarop zei Jezus: Alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en knuppels op mij afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit gaf ik bij u in de tempel onderricht en u hebt me niet opgepakt. Maar de schriften moeten in vervulling gaan. Ze lieten hem allemaal in de steek en vluchtten weg. Een jonge man volgde hem met slechts een linnen doek om het naakte lijf. Ze grepen hem vast. Maar hij liet de doek achter en vluchtte naakt weg. Ze brachten Jezus naar de hoge priester en alle hoge priesters en oudsten en schriftgeleerden kwamen bij elkaar. Petrus was hem op een afstand gevolgd tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester en hij zat zich daar tussen de knechten bij het vuur te warmen. De hoge priester en heel het Sanhedrin zochten getuigenissen tegen Jezus
om hem ter dood te kunnen brengen, maar ze vonden niets. Want velen legden wel een valse verklaring tegen hem af, maar hun getuigenissen waren niet afdoende. Ook stonden er enkelen tegen hem op met de valse verklaring: "We hebben hem horen zeggen, ik zal deze door mensen handen gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een ander opbouwen die niet door mensen handen gemaakt is." Maar zelfs dit getuigenis was niet afdoende. De hoge priester trad naar voren en stelde Jezus de vraag: "U antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet tegen u in?" Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niets. Weer stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: "Bent u de Messias, de zoon van de gezegende?" Jezus zei: "Ja, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel." De hoogpriester scheurde zijn kleren en zei: "Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat vindt u?" Allen oordeelden dat hij de doodstraf verdiend had. Sommigen begonnen hem te bespuwen, deden hem een blinddoek voor, sloegen hem dan en zeiden: "Profiteer nu eens." De knechten gaven hem een afranseling. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam daar een slavin van de hoge priester aan. Toen ze Petrus zag, die zich zat te warmen, keek ze hem aan en zei: "Jij was ook bij die Jezus van Nazareth." Maar hij ontkende dat. Ik begrijp niet waar je het over hebt. En hij ging naar buiten, naar de voorhof, en er kraaide een haan. Toen de slavin hem daar zag, begon ze opnieuw en zei tegen de omstanders: "Dat is een van hen." Hij ontkende opnieuw. Na een tijdje zeiden de omstanders op hun beurt tegen Petrus: "Jij hoort inderdaad bij hem, want je bent ook een Galileër." Hij begon te vloeken en te zweren: "Ik ken die man niet over wie jullie het hebben." Meteen kraaide voor de tweede keer de haan. En Petrus herinnerde zich wat Jezus hem gezegd had: "Voordat de haan 2 keer kraait, zul je me 3 keer verloochenen." Hij barstte in tranen uit.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 47. Toen de hoge priesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel het Sanhedrin meteen 's morgens vroeg een besluit genomen hadden, boeiden ze Jezus, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus stelde hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Hij gaf hem ten antwoord: u zegt het zelf. De hoge priesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. Pilatus stelde hem nogmaals een vraag: antwoord u niets? Kijk waar ze u allemaal van beschuldigen. Jezus antwoordde niets meer, tot verbazing van Pilatus. Bij een feest liet hij gewoonlijk 1 gevangene vrij, degene om wie ze vroegen. Een zekere Barabbas zat toen gevangen, samen met de oproerlingen die bij het oproer een moord hadden gepleegd. De menigte kwam de trappen op en begon te vragen dat hij voor hen zou doen wat hij altijd deed. Pilatus antwoordde hen: wilt u dat ik u de koning van de Joden vrijlaat? Want hij merkte dat de hoge priesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas moest vrijlaten. Waarop Pilatus hen weer zei: wat wilt u dan dat ik doe met hem die u de koning van de Joden noemt? Zij schreeuwden terug: kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan? Maar zij schreeuwden nog harder: kruisig hem. Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij en Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. De soldaten namen hem mee in het paleis, dat wil zeggen het praetorium, en ze riepen heel de cohort bij elkaar. Ze deden hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten hem die op. Ze begonnen hem de groet te brengen: gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd, spuwden hem in het gezicht en knielden voor hem neer om hem te huldigen. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, wat vertaald wordt met schedelveld. Ze gaven hem wijn met mirre, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en dobbelden om zijn kleren om te zien wie wat zou krijgen. Het was het 3e uur toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze 2 bandieten, 1 rechts en 1 links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: ha, jij die de tempel afbreekt.

en in 3 dagen opbouwt, red jezelf en kom van het kruis af. In dezelfde trant dreven ook de hoge priesters samen met geschriftgeleerden onder elkaar de spot met hem. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. De Messias, de koning van Israël, laat hij nu van het kruis afkomen, zodat we zien en geloven. Ook degenen die samen met hem gekruisigd waren, maakten beledigende opmerkingen tegen hem. Toen het 6e uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het 9e uur. Op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat betekent: mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Sommige omstanders die het gehoord hadden zeiden: hoor, hij roept Elia. Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn en stak die op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Laten we eens kijken of Elia hem er af komt halen, zei hij. Maar Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de geest gegeven. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. Toen de centurio, die tegenover hem stond, zag dat hij op deze manier de geest gaf, zei hij: inderdaad, die man was de Zoon van God. Op een afstand stonden er ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus de jongere, en Jozes en Salomé, die hem waren gevolgd toen hij in Galilea was en hem onderhouden hadden, en nog veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken. En toen het avond geworden was, het was voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, durfde Jozef van Arimathea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus was verbaasd dat hij al dood zou zijn, en hij riep de centurio bij zich en vroeg hem of hij al gestorven was. Toen hij dat van de centurio vernomen had, gaf hij het lijk aan Jozef. Deze kocht een linnen doek, nam hem van het kruis af en wikkelde hem in het linnen. Hij legde hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en hij rolde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria van Jozef keken toe waar hij werd neergelegd.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 20. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria van Jacobus en Salome kruiden om hem te gaan zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen? Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Hij was overigens buitengewoon groot. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jonge man zitten met een wit kleed om en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: schrik niet. U zoekt Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt. Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze hem neergelegd hadden. Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Ze vluchtten naar buiten van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang. Nadat hij 's morgens vroeg op de eerste dag van de week was opgestaan, vertoonde hij zich het eerst aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen uitgedreven had. Zij ging het vertellen aan zijn metgezellen, die om hem rouwden en weenden. Toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen, toen die te voet op weg waren naar het land. Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen. Ook hen geloofden ze niet. Later verscheen hij aan de 11, toen ze aan tafel waren, en hij verweet hun hun gebrek aan geloof en hun verstoktheid van hart, omdat ze geen geloof geschonken hadden aan hen die hem in leven gezien hadden. Hij zei hun: trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn begeleiden. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Nieuwe talen zullen ze spreken. Met hun handen zullen ze slangen opnemen. En als ze dodelijk gif drinken, zal dat hen niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden. Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd hij in de hemel opgenomen, nam hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken erop uit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 80. Velen hebben zich er al toegezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft voltrokken, aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen die dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Theophilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat u zich kunt overtuigen van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester, Zacharias genaamd, die behoorde tot de afdeling Abia. Ook zijn vrouw stamde af van Aaron en haar naam was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidde een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en voorschriften van de Heer. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar, en beiden waren ze al op jaren. Eens, toen Zacharias met zijn afdeling aan de beurt was om als priester dienst te doen voor Gods aangezicht, werd hij, volgens priesterlijk gebruik, door loting aangewezen om het heiligdom van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Tijdens het offer stond heel het volk buiten te bidden. Toen verscheen hem een engel van de Heer, rechts van het offeraltaar. Zacharias raakte in verwarring toen hij hem zag en werd door vrees overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Met Heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder. Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen." Daarop zei Zacharias tegen de engel: "Hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude man en mijn vrouw is al op jaren." De engel gaf hem ten antwoord: "Ik ben Gabriel, die God terzijde staat. Ik ben gezonden om met u te spreken en u dit heugelijke nieuws te brengen. Maar u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit gebeurt, omdat u mijn woorden niet hebt geloofd. Maar die zullen op hun tijd in vervulling gaan." Het volk stond op Zacharias te wachten en verbaasde zich erover dat hij zo lang in het heiligdom bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, en ze begrepen dat hij in het heiligdom een verschijning had gezien. Hij maakte gebaren naar hen en bleef stom. Zodra zijn tempeldienst was afgelopen, ging hij naar huis. Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij hield zich 5 maanden lang verborgen. Ze zei: "Dit heeft de Heer voor mij gedaan toen hij zich mijn lot aantrok en mijn smaad onder de mensen wegnam." In de 6e maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea met de naam Nazareth, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde. Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."
Maar hoe moet dat dan? Zei Maria tegen de engel. Ik heb geen omgang met een man. De engel antwoordde haar. Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabeth, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon. Zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Toen zei Maria, ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel van haar weg. Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest. Ze riep met luide stem, gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zei die gelooft, wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. Daarop zei Maria, met heel mijn hart roem ik de Heer. Met al mijn adem juich ik om God, mijn redder. Want hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam, barmhartig is hij, iedere generatie weer voor wie hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. Wie zich verheven waande, heeft hij uiteengeslagen. Machthebbers heeft hij van hun troon gehaald, geringe gaf hij een hoge plaats. Hongerige overlaadde hij met het beste, rijke heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die hij, zoals aan onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht voor eeuwig. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar. Toen keerde ze naar huis terug. Voor Elisabeth was de tijd gekomen dat ze moest bevallen. En ze baarde een zoon. Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze deelden in haar vreugde. Een week later kwamen ze het kind besnijden. En ze wilden hem de naam van zijn vader Zacharias geven. Nee, zei zijn moeder, hij moet Johannes genoemd worden. Ze zeiden tegen haar, die naam komt in de familie toch niet voor. Ze wenkten zijn vader en vroegen hoe hij hem wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop, zijn naam is Johannes. En iedereen was verbaasd. Maar op hetzelfde moment kon hij zijn mond en zijn tong weer bewegen en hij prees God. De hele buurt werd door ontzag bevangen en in heel het bergland van Judea werd dit alles druk besproken. Het hield alle die ervan hoorden bezig en men vroeg zich af, wat zal er wel niet worden van dit kind? Want onmiskenbaar rustte de hand van de Heer op hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met Heilige Geest en profeteerde. Gezegend de Heer, de God van Israël, want hij heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken en het bevrijd. Hij heeft voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher had gezegd bij monden van zijn heilige profeten. Redding uit de macht van onze vijanden en uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond indachtig te zijn. De eed die hij Abraham, onze vader, had gezworen. Hij zou ervoor zorgen dat wij, zonder angst en bevrijd uit de hand van de vijand, hem konden dienen, in heiligheid en rechtvaardigheid, al onze dagen. En jij, mijn jongen,
zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Want je zult voor de Heer uitgaan als zijn wegbereider, om zijn volk te leren hoe ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonde, dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Zo bekommert zich om ons het licht uit de hoogte. Het zal schijnen voor wie zitten in duisternis en in de schaduw van de dood. Het zal onze voeten naar de weg van de vrede leiden. De jongen groeide op en werd steeds sterker door de geest. Hij verbleef in eenzame streken tot de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 52. In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Alle gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef. Hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders die in het veld overnachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: "Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u. U zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt." Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel. Ze loofden God met de woorden: "Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede onder de mensen in wie hij een welgevallen heeft." Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Bethlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is bekendgemaakt." Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Alle die het hoorden, stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien. Het kwam overeen met wat hun was gezegd. Een week later, toen de tijd gekomen was dat hij besneden moest worden, kreeg hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: "Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd." En om een offer te brengen volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Het was een rechtvaardige en vrome man. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte Heilige Geest. Door de Heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij hem in zijn armen en loofde God met de woorden: "Nu, meester, laat u, zoals u gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid. Een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël." Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: "Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan. En zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat." Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard.
Na haar meisjesjaren was ze 7 jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven. Nu was ze 84. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vast en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen. Ze loofde God en sprak over de jongen tegen alle die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 was geworden, gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerde, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter.